0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Let me say the sense, baby.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, 20 juli krijgt in Zeeland zonnige perioden en wolkenvelden. En met de matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Van harte welkom op deze maandag. Als je in Middelburg bent deze week, dan kun je de Lange Jan heel vaak horen. En het lijkt wel of die op hol is geslagen. Het is een project om alle tonen van het carillon op te nemen. Daar ga ik het straks vast over hebben. En verder in het nieuws, toch geen Prideboot op de havendagen in Zierikzee. Volgens de havendagen dreigen anderen zich terug te trekken. De politie heeft een moederpoes en nog een kitten weggehaald uit het huis van de man die dit weekend kittens dumpte bij Lamswaarde. En kickbokser Tian de Vries uit Oostburg keert vandaag terug in de ring na een blessure. Je weet nog wel, zijn hand was gebroken bij de vorige wedstrijd die hij toen wel won. Hij komt vandaag weer uit. Zullen we beginnen, jij en ik? Ook vandaag op maandag zijn we samen.

0: New Music and This World of Water op maandag 20 juli. Steeds meer mensen met overgewicht in het land, zeggen in elk geval de oprichters van de Nederlandse Obesitaskliniek. En ik zie dat ze in Leiden een nieuwe vestiging gaan openen. Verder vandaag, de nieuwe Britse premier begint, Andy Burnham. En bij ons in Zeeland, ga ik volgen voor je, gaat straks de kap op de molen in Stavenisse. Ligt nu nog op een ponton. Straks om 8 uur begint het hijswerk en daar zijn we natuurlijk bij. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van schaken, de dag van de maan en wereldspringdag. En het is ook de dag dat je in Middelburg de Lange Jan heel vaak kunt horen. Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen neemt namelijk de komende dagen alle tonen op van het carillon. Met als doel dat je straks, als het ware, thuis achter de computer dat carillon kunt bespelen. Gerard van Keken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Zullen we eens even luisteren? Dit is afgelopen vrijdag. Zo gaat dat verder. Wat is er zo mooi aan dit carillon, Gerard?
1: Ja, dat klinkt als een klok, hè, Remco. Ik bedoel, eigenlijk, dit carillon hoort bij de Lange Jan, zoals de Westerkerk bij Amsterdam hoort. Ik bedoel, dat geeft een gevoel van thuis. En voor mensen van buiten, die denken van, wat een prachtig spel.
0: Ja, was om 3 uur zoals je het nu hoort. Wat gaat er dan gebeuren de komende week? Want jullie willen echt alles opnemen van de Lange Jan.
1: Nou ja, je zou denken van, joh, dat heb je toch in een middagje gefixt. Maar we hebben toch wel wat mensen die vanuit het buitenland komen. Die werken in een projectteam onder leiding van Nestor Romero Clemente. Dat klinkt altijd heel erg mooi, hè, die Spaanse namen.
0: Zeker, ja.
1: Maar die gaan met z'n drieën, een jongen uit Brazilië, een jongen uit Duitsland en een jongen, een Spanjaard die in Dublin woont. Nou, die zijn eigenlijk projectteams, zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Die nemen met super gevoelige microfonen eigenlijk die 49 klokken van de Lange Jan nemen ze op. Die tonen.
0: Ja, ja. Maar dan moet je echt iedere keer aparte ping. Dus dat ga je dan natuurlijk ook horen, denk ik, als je in Middelburg loopt.
1: Dat is precies waarom we eigenlijk ook een persberichtje verspreid hebben. Van dat mensen niet denken, wat is er hier mis met de Lange Jan? Want die gaan inderdaad per klank moeten ze dat opnemen. Ja, je moet me niet de details vragen, misschien dat je dat later allemaal kunt vragen. Maar dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat tegelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig. Nou ja, en dus ik weet ook niet hoe vaak ze heen en weer moeten rennen, want het is natuurlijk nogal een stukje klimmen, Lange Jan. Ja, 1 keertje is leuk, maar 2 keer, dan denk je van
0: ja, en al die tonen inderdaad. Wat gaat er uiteindelijk mee gebeuren, Gerard? Want het heeft een doel, dit hele project.
1: Nou, het doel is het vastleggen. En wat je eigenlijk al in de introductie zei, dat iedereen dat straks kan spelen vanaf zijn eigen. Kijk, je moet straks wel wat downloaden op je computer. Ja. Maar in principe kan iedereen die een beetje piano kan spelen, die kan straks eigenlijk zijn eigen Sinterklaasliedjes, eigen kerstliedjes. Maar ook hele bijzondere uitvoeringen. Als je dat op het carillon, heeft dat natuurlijk een hele speciale sound. Hoe zeggen we daar een mooi Nederlands woord voor?
0: Het geluid van de Lange Jan. En misschien komen er dan ook wel composities die mensen in China of Argentinië of weet ik het waar bedenken, uiteindelijk wel op het echte carillon van de Lange Jan terecht.
1: Ja, precies. En als je dat natuurlijk, als Middelburg daar dan het centrale punt in is, dan is dat eigenlijk ook een wereldwijde promotie van de stad, de Lange Jan en het carillon op een bepaalde manier.
0: Ja, mooi. Jij bent nu nog thuis. Over 1,5 uur dan bel ik je weer. Dan ben je, als het goed is, net in de Lange Jan, denk ik. Dus gaan we even horen wat de stand van zaken op dat moment is. Gerard van Keken, dankjewel voor nu in elk geval. Loop je in Middelburg deze week en je hoort pling, pling, plong. Nou, dan weet je nu in elk geval dat het geen op hol geslagen carillon is, maar gewoon een opname.

Max en Andy Grammer op deze maandagochtend. En The Thing I Love, laat vooral van je horen via de WhatsApp 0118-499-999. Wat zijn je plannen voor vandaag, voor deze week? Ik hoor ze graag weer. 0184-5x9. Ja, zonnige periode en wolkenvelden vandaag. Met een matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is er een noordenwind, dan wat meer zon. Woensdag vallen er verspreid een aantal regenbuien en dan is er ook meer bewolking. Op dit moment opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 8 over 7. Laagwater is het om 1:15. De zon onder vanavond 9:50. En dan de watertemperatuur, die is langzaam wat aan het dalen. De zee bij Vlissingen en Cadzand 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzander 23. Oosterschelde bij Neeltje Jans 21 graden. Bij de Oesterdam 22. Het Grevelingenmeer 22. En de grootste daling zie je toch in het Veersemeer. Daar was het laatst nog 25 graden. Het Veersemeerwater is nu 23 graden warm.

0: Sol Mieux en Tell Me More op maandagochtend. Wat zijn de dingen die jou zo bezighouden? Leni Bogaert laat nog weten dat ze gisteren in de kerk heeft gehoord dat het vandaag Wereldvluchtelingendag is. En dat wil ze toch heel graag even benoemd hebben. Nou, bij deze, Leni, wil je ook iets op de radio? Laat het even weten. 011845x9. En ja, jouw plannen, ik hoor ze sowieso eigenlijk altijd wel heel graag. Komen Gielsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Volgens mij ben jij altijd vroeg wakker.
1: Ja, altijd. Ach, de biologische klok, hè?
0: Ja, wat zegt die biologische klok dan?
1: De biologische klok zegt meestal dat het zo 5:30, 6:15 is en tijd is om wat te gaan doen. En dat is van kinds af in, heb je dat meegekregen. Mijn ouders hadden een transportbedrijf en mijn vader hing altijd vroeg de deur uit. En ja, dat is een beetje in ons gebleven. Als 17 jaar een jongen van school komen, dan ben ik bij mijn vader in bedrijf gerold.
0: Ja.
1: En ja, ik ben er wat andere kant op gegaan uiteindelijk. Maar ja, alles wat je 's morgens doet, hoef je 's middags niet meer te doen, Remco.
0: Nee, dat is waar. Jij hebt een campingwinkel. Dat doe je volgens mij ook al bijna 50 jaar.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, 49 jaar geleden, zoals ik zei, ben ik bij mijn vader begonnen met het transportbedrijf. En wij deden heel veel in gasflessen. En in 1970 is op de Gildeweg dat industrieterrein begonnen. En toen is daar een gasvulstation gekomen. En omdat wij heel veel transport van gasflessen deden, konden wij in 1993 dat gasvulstation kopen.
0: Ja.
1: En toen deed ik nog helemaal niks met kamperen.
0: Maar nu wel.
1: En het is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden, Remco.
0: Ja, want nu heb je echt wel een florerend bedrijf. En wat maakt dat werk met campingspullen en campinggasten en dat soort dingen, wat maakt dat dan zo mooi voor jou?
1: Nou, het fijne is, het campingleven is altijd, mensen hebben vakantie, mensen zijn vrolijk, mensen zijn vriendelijk. Mensen hebben het naar hun zin, want ze hebben vakantie. En uiteindelijk, als mensen problemen hebben, is het niet zo mooi als je mensen weer op pad kan helpen. En dat maakt het hartstikke leuk.
0: Ja, want waar bestaat jouw werk dan vooral uit? Bijvoorbeeld vandaag, zo'n maandag. Wat ga je doen dan?
1: Nou, zo'n maandag, ik ga eerst even naar het werk en ik doe even mijn ronde gasflessen voor de heftruckmarkt. En dan gaan we de winkel opstarten. En ja, het is topseizoen. Noord-Rijn-Westfalen is ook op vakantie gegaan. Dus die maandag is altijd een erg drukke dag met mensen die dit weekend op de camping aangekomen zijn. En of wat spullen missen, ze gaan de voortent opzetten. Hey, die stok is krom.
0: Ach, ja.
1: Dat soort dingen. Er is wat kapot. Ze zijn wat dingen vergeten. En dan is het fijn dat je mensen kan helpen en ervoor zorgen dat mensen toch een prettige vakantie hebben.
0: Ja, maar ondertussen wel heel druk voor jou. Is dat niet vervelend? Dat je denkt van ja, zelf zou ik ook wel eventjes een momentje willen zitten. Of is dit wat er erbij hoort bijvoorbeeld?
1: Gelukkig doe ik het al 12 jaar nu met onze jongste zoon samen. En hebben wij 9 tot 11 vaste medewerkers die ook allemaal hard meewerken aan ons bedrijf. En dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker.
0: Ja. De tentstokken, die dus vooral op maandagochtend. En wat ga je nog meer krijgen? Heb je enig idee wat campinggasten nu, waar ze nu behoefte aan hebben op dit moment?
1: Het is altijd een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden ook. Kijk, de afgelopen weken zijn parasols niet aan te slepen geweest. En als er nu een beetje meer wind is, heb je weer wat meer in windschermen.
0: Oh ja.
1: Airco's, split airco's, zijn niet meer verkrijgbaar. Ja, het product is een beetje de waan van de dag.
0: Maar wel een mooie waan volgens mij. Ik denk dat het een heel leuk werk is inderdaad met die campinggasten.
1: Nou ja, ik heb er heel veel plezier in. En ik denk dat dat het belangrijkste is in je leven. Dat je dingen doet waarin je plezier in hebt.
0: Ja, Komen Gielsen, ik laat je gaan. Want ja, zeker, absoluut, volmondig ja. Maar ik laat je nu wel gaan, want ik denk dat je het inderdaad heel erg druk hebt. Jij gaat zo naar de zaak, in Vlissingen is dat. En succes.
1: En in Haamstede.
0: Twee vestigingen.
1: In Haamstede, ook een winkeltje. Ja,
0: was even vergeten.
1: Ja. Maar goed, doet er niet toe, Remco. Ik ga mijn werkschoenen aan doen en ik ga het zorgen dat die jongens in de werkplaats aan de slag kunnen gaan.
0: Doe
1: er zijn mensen die nog weg moeten en die caravannetjes moeten nog nagekeken worden.
0: Hey Ko, dankjewel. Leuk dat je er hier weer over vertelde. In Zeeland wordt wakker. Komen Gielsen, hij is vandaag de vroege beller over de dingen die hij doet op maandag.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. Mooi verhaal net met Co. Hey, dankjewel Co. Leuk dat je hier weer in Zeeland voor Dakken vertelde over jouw bezigheden op maandag. Ik hoor jou ook een keertje graag via 0118-499-999. Ook natuurlijk voor een suggestie, plaatje. Thuis achter de computer, het carillon bespelen van de Lange Jan. Je hoorde net dat deze week alle tonen van de klokken van de Lange Jan apart worden opgenomen. Bim, bim, bim, bim, bam, bam, bam, bam, bong, bong, bong, bong. Nou, dat dus. Draai dus om geluid bij de Lange Jan deze week. En daar heb je het thema te pakken. Geluiden. Ik zoek een plaatje bij het thema geluiden. Of een herinnering aan geluid waar jij een plaatje bij weet. Kom maar door. Geluiden. Dat is het thema van de plaat om 5 voor 7.

0: Kylie Minogue en Jason Donovan. Ja, die draai ik niet zomaar, want er is shownieuws vanuit Australië. Terrence Donovan, zo verleden acteur uit onder meer de soapserie Neighbours. Zijn zoon Jason Donovan, die je net hoorde, die ook in Neighbours speelde, die meldt de dood van zijn vader. We gaan hem missen. Het is een troost dat we bij je waren de laatste dagen. Al dus Jason Donovan. 6:30, over 25 minuten is het 6:55. Dan ga ik een plaat draaien rondom geluiden. Komen er al een heleboel binnen, een heleboel suggesties. Mooie liedjes komen er binnen. Laat maar weten, heb jij een popplaatje dat gaat over geluiden of geluid? Laat het weten, 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, 6:30. De havendagen in Zierikzee willen niet dat er een prideboot meevaart in het officiële deel van de vaartocht. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met aandacht voor LHBTI'ers tijdens de havendagen in augustus. Maar andere essentiële onderdelen dreigen zich terug te trekken, staat in een verklaring. Dat zou te veel gevolgen hebben voor de havendagen. De prideboot is een idee van Omroep Human en die reageert teleurgesteld. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Het is een project van het Koninklijk Zeeuwsgenootschap der Wetenschappen, zegt Gerard van Keken. Nee, dat zegt Gerard van Keken.
2: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
0: En juist, dat zei Gerard van Keken. Ja, die opnames van de Lange Jan die komen uiteindelijk in een computerprogramma, zodat je thuis, waar je ter wereld je ook bent, het carillon van Middelburg kan bespelen of daar muziek mee kan componeren. De politie heeft een moederpoes en een tweede kitten weggehaald uit het huis van de man die dit weekend kittens dumpte bij Lamswaarde. Het poesengezin is herenigd volgens Dierenwelzijn Zeeland. Omstanders zagen zaterdagavond hoe een man twee kittens in een weiland dumpte. Ze gaven het kenteken door aan de politie en die hield de dumper aan en heeft uiteindelijk dus nog dieren bij hem thuis weggehaald. En de molen in Stavenisse krijgt zijn kap zo dadelijk terug. Rond 8:00 begint het hijswerk en binnen een 30 minuten moet hij op de molen staan. De kap werd een 30 jaar geleden weggehaald en is opgeknapt bij een bedrijf in Schiedam. Vorige week werd die molenkap nog op een ponton met stoomsleepboten teruggebracht. Nou, het werk begint dus om 8:00 en daar zijn we straks natuurlijk ook bij. En het weer in Zeeland. Zonnige periode en wolkenvelden. Een matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Simply Red en It's Only Love. Maandagochtend in Zeeland. Het toeristenpunt in Domburg. Wat doen ze daar eigenlijk allemaal? Nou, dat ga je straks horen bij de Zeeuw van de Dag. Ondertussen kun jij mij nog laten weten welk plaatje jij goed vindt passen bij het thema geluiden. Want ja, de klokken van de carillon van de Lange Jan worden opgenomen. Alle tonen, echt allemaal. Deze week, dus veel carillon geluid in Middelburg. Deze week geluiden. Dat is het thema van de plaat van 5 voor 7. Heb je een plaatje erbij? Laat het weten. 0118-499-999. Ik heb een uitloper in de plaatjes. Maar er zijn ook een paar andere nog binnengekomen. En straks ga je de hele lijst natuurlijk krijgen. In Zeeland wordt wakker. Zo rond 5 voor 7.
1: Dit is Omroep Zeeland. Haakje.

0: Alex Warren en Burning Down. Ook op deze maandag natuurlijk een ziel van de dag.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En zeker in de zomer is het voor Wilco van IJzeren elke dag denk ik bijzonder. Want hij is van het toeristeninformatiepunt Domburg. Dat zit bij het museum in Domburg. En daar komen natuurlijk een heleboel mensen, denk ik. Of zoekt iedereen alles digitaal op tegenwoordig? Zou ook zomaar kunnen. Wilco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een prachtige plek hebben jullie daar in het museum.
2: Ja, dat is een heel mooi plekje inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Marie Tak van Poortvliet Museum met kunst. Maar wat zie je dan van het informatiepunt?
2: We hebben daar inderdaad gewoon een museum. Dat is een jaar of 5 geleden is daar een informatiepunt opgericht. Eigenlijk toen de VVV's eigenlijk allemaal zijn weggevallen. Dus daar is een aparte balie waar toeristen komen met... toeristische vragen, dingen die wat er te doen is allemaal in Domburg en omgeving. Die komen fietskaartjes, wandelkaartjes. Ze komen ook wel eens veel vragen over het parkeren. Parkeren en dat soort zaken.
0: Maar de meest gestelde vraag, welke is dat?
2: Nou, dat is toch wel heel veel om een leuke route door Domburg, wat ze allemaal kunnen zien. En met name ook wel dat parkeren wordt ook wel veel gevraagd. Toch denk dat het soms duur is, terwijl dat eigenlijk natuurlijk niet zo is. Je kan op veel plekken in Domburg best wel goedkoop toch nog parkeren.
0: En jij weet hoe, en dat is dan inderdaad mooi. Hè? Maar merk je inderdaad dat veel mensen toch digitaal gaan zoeken op websites en dat soort dingen? Want eerlijk gezegd begin ik daar zelf, als ik ergens ben, wel vaak eventjes kijken. En daarna denk ik van, misschien ook even langs een echt informatiepunt.
2: Ja, dat is heel verschillend. Ik denk dat een Nederlandse toerist dat wel doet. En ik merk wel dat bijvoorbeeld een Duitse toerist of zo dat veel minder doet. En die zoekt minder, die kan misschien ook minder vinden. Maar die zijn denk ik niet zo snel als ze digitaal zoeken. Maar toch echt wel graag een fysiek punt bezoeken. Dus we hebben echt wel leuke aanloop inderdaad daar zo.
0: Ja, waarom doe jij dit eigenlijk? Want jij werkt voor het museum, dacht ik, hè?
2: Ja, ik ben al een jaar of 5 geleden was ik zoekende. Ik was een beetje in between jobs. En toen kwam dit eigenlijk op mijn pad. Zochten mensen met wat kennis van Domburg. Omdat ik ook woonachtig in Domburg ben, leek me dat wel leuk. En ik heb het ontzettend naar mijn zin.
0: Maar kun je dan ook alle vragen over Domburg beantwoorden?
2: Veel vragen wel. De meeste vragen wel eigenlijk. En als ik iets, er zijn ook wel eens dingen die ik niet weet. En dan zoeken we dat op. Hè.
0: Ja, waar dan?
2: Dan ga ik bijvoorbeeld op. Ik had gisteren nog iets heel bijzonders. Was er een vrouw die wilde per se naar een molentje bezoeken waar je lekker kon eten. En ze wist niet meer waar het was. En er zat wel een foto van die molen. En toen moest ik gewoon zoeken op internet. En toen bleek het op een gegeven moment niet echt hier in de buurt te zijn. Maar het was in Sluis. Dus, maar goed, we zijn eruit gekomen. En die vrouw is tevreden daar naartoe gegaan. Dus,
0: maar zeg je dan van, u moet naar Sluis? Of je zegt van, nee, maar wij hebben hier ook hele molens, mooie molens in de buurt?
2: Nou, ik wil ze natuurlijk liefst allemaal een beetje in Domburg houden.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Dat natuurlijk ook wel. Maar dit was een specifieke vraag. En daar wilde ze echt naartoe. Dus ik heb natuurlijk nog wel wat tips gegeven wat ze hier ook kon doen. En dat je in Domburg ook weer kon eten.
0: Ja, zeker weten. Hey, mooi hoe je mensen kunt helpen inderdaad, Wilco van IJzeren. Dankjewel, ga er alsjeblieft mee door. En overal in Zeeland heb je van die toeristeninformatiepunten. Inderdaad, nadat de VVV werd gesloten, duurde even voor ze overal op gang kwamen. Maar er zijn er nu toch een heleboel, ook dus in Domburg. En als je dat wil bezoeken, dan moet je naar het Marie Tak van Poortvliet Museum. Wilco, mooi verhaal. Jij bent daarom de hele dag ziel van de dag.

Amy Grant en Baby, Baby, 13 minuten voor 7. Een plaatje zoek ik over geluid, geluidend, kan allebei. Vanwege dat project met de Lange Jan ga ik straks nog even wat meer over uitleggen. Heb je nog een suggestie? Dan kan je hem nu nog doorsturen, want het is tenslotte richting 5 voor 7 aan het gaan. Ja, 13 voor 7 is het op dit moment, niet schrikken. Verzekeraars gaan iets doen tegen het tekort aan kraamzorg. Ze openen deze zomer 14 kraamhotels. Die komen dan in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. Door alle zorg op één plek te bundelen kun je meer moeders helpen, is het idee. Dat scheelt dan veel heen en weer reizen bijvoorbeeld. Vooral in de zomer is er een tekort aan kraamverzorgers en juist dan worden er relatief veel baby's geboren. Het Nederlands elftal was op het WK voetbal de sportiefste ploeg en heeft daarom de Fair Play Award gewonnen, heeft de FIFA bekendgemaakt. Ons land viel op, zegt de FIFA, door de supporters voor de wedstrijden, met de lange oranje stoet achter de bus naar het stadion, van links naar rechts. En zowel in Amerika als in Mexico sloten veel lokale mensen zich aan. En op het veld kreeg de Nederlands elftal maar 3 gele kaarten. Maar 3 gele kaarten. Nou, dat hoorde dus ook bij die Fair Play. Kortom, Nederland was het sportiefst. De Merwedebrug bij Gorkum is sinds zaterdagavond afgesloten voor vrachtwagens. De brug is te zwak om al het verkeer te kunnen dragen, maar toch reed er gisteren nog vrachtverkeer over die brug. Daarmee riskeren de chauffeurs een boete. Maar tegelijkertijd zegt Rijkswaterstaat dat vervoerders nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Langs de weg zijn tekstkarren neergezet die dat verbod melden. Er zijn zo een paar van de berichten die bij mij binnenrolden. Ik ga ondertussen eens even kijken welke plaat het gaat worden. Straks om 5 voor 7.

0: Swift en Elizabeth Taylor brengt de tijd op 7:08. Ja, thuis achter je computer het carillon bespelen van de Lange Jan in Middelburg. Dat kan binnenkort, omdat deze week vanaf vandaag alle tonen van de klokken van de Lange Jan apart worden opgenomen. Bim, bim, bim, bim, bam. Nou ja, zoiets dus. En als je dat dan thuis op de computer doet, dan klinkt het heel erg mooi. Het draait dus om geluid in Middelburg deze week. Geluiden is daarom de plaat om 7:05, het thema. Nou, ik heb een heleboel reacties binnengekomen. Robertijn, die kwam al heel snel met maar liefst 2 suggesties. David Bowie, Sound and Vision. Maar ook Nick Lowe, I Like the Sound of Breaking Glass. Dan Paula Michielsen en Kees Otte. Die noemen allebei Neil Diamond. A Beautiful Noise. Ja, dat is een mooi liedje. Thomas Schouten, die komt met de suggestie om te laten horen uit de prachtige musical, zoals hij schrijft, met Julie Andrews. The Sound of Music. Oh, Thomas, dat vind ik een hele mooie suggestie. Saatje de Smit, die noemt André van Duin. Dat is dat liedje over die 4 klokkenluiders. Bim Bam. Het heet anders, geloof ik, maar uiteindelijk storten die klokken in. Patrick de Schepper die komt met The Bee Gees, From Who the Bells Tolls. Adi van Iersel die belde speciaal om even door te geven Dr. Anders P. met de scheepvaartberichten, is tenslotte ook geluid. En het is uiteindelijk de keuze geworden van Petra Maguta, Loni Blom, Ralf Staap, die zegt dat er ook een versie is van Disturbed, Peter Koeman, Arco den Oude, die zegt dat er ook een versie is van Pentatonix, Komen Gielsen, Mardi Papen, Joke Josiasse, Jaap van Klinken, Leni Bogaert en Wim Walenboer. Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, hier kan ik toch echt niet omheen als zoveel mensen deze plaat noemen.
1: Nee, het is ook de mooiste.
0: Waarom is dit de mooiste en welke is het eigenlijk? Zeg dat eerst even.
1: Het geluid van de stilte. The Sound of Silence.
0: Van Simon & Garfunkel.
1: Precies dat.
0: En waarom is deze dan toch zo mooi dat zoveel mensen hem noemen?
1: Ik vind hem gewoon heerlijk. Het is, ja, lekker. Ik vind leuke muziek.
0: Maar The Sound of Silence, dat klinkt een beetje gek. Het geluid van de stilte.
1: Nee, dat is helemaal niet gek. Je moet af en toe gewoon eens een keer ergens gaan zitten. Dat hebben wij fietsen vroeg. En dan hoor je echt helemaal niks. En echt, dat is zo lekker.
0: En hoe klinkt niks?
1: Ja, fijn.
0: Maar wat hoor je als je niks hoort? Want je hoort wel wat natuurlijk.
1: Gewoon, je hoort dus de natuur. Het ritselen van de wind door de grashalmen. Wij zitten meestal aan zee. De vogeltjes. Dat. Voordat echt alles begint te leven.
0: Ja. Wim, dat zeg je heel mooi en ik snap wat je bedoelt. Dat je door sommige geluiden juist de stilte kunt horen. Want het benadrukt dat er verder even helemaal niks is.
1: Precies.
0: Wim, goede fietstocht. Samen met Hill, met jouw vrouw. Ik ga Simon & Garfunkel draaien. Want deze, ja, die werd zo vaak genoemd. Dit is de plaat om 7:05.

The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Jacqueline kwam er trouwens ook nog mee, Jacqueline Strobbers. Dankjewel, Jacqueline, voeg ik toe. Mooi liedje is dat toch? Geluid horen en dan hoor je juist de stilte daardoor. Dat is mooi. Straks in Zeeland het Wakker ga je onder meer nog horen over dat bijzondere project met de Lange Jan en het geluid. Doek, na 7:30.

0: Maar zover is het nog niet. Eerst nog 7 uur. Hier is het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
4: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
3: En dus was het feest in Madrid.
5: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
3: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zonnige periode vandaag en ook wolkenvelden. Een matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden. Je hoort zo over een stuk geschiedenis in Vlissingen dat is opgeknapt. Een oude brandweerwagen. En over een tijdje te zien in een speciale container met verlichting. Nou, daar willen we alles over weten. En verder in het nieuws vandaag. Toch geen Prideboot op de havendagen in Zierikzee. Volgens de havendagen dreigen anderen zich terug te trekken. Geluidstechnici leggen vanaf vandaag alle tonen van de Lange Jan in Middelburg vast. Dan kun je dat carillon straks thuis op de computer bespelen. En de politie heeft de moederpoes en nog een kitten weggehaald uit het huis van de man die dit weekend twee kittens dumpte bij Lamswaarde. Dierenwelzijn Zeeland die meldt dat en ze zijn blij dat de politie hun melding zo serieus nam. Schreven ze er ook bij. Goedemorgen en welkom.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. 9:07. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met de Vlissingse brandweerwagen uit 1937. Want die krijgt eindelijk een vaste plek. Jarenlang werd de gerestaureerde wagen steeds maar verplaatst van de ene kazerne naar de andere. Er was niet echt een vaste plaats voor. Maar er komt verandering in. In een container in Vlissingen. Met een glazen wand, zodat jij hem altijd kunt zien. Er is nu ook subsidie voorgegeven door de provincie Zeeland. Omroep Zeeland. Sander de Jonge, die kon hem nu al bekijken.
1: Achterin staat de oude brandweerwagen uit 1937. En naast de wagen Albert Dijkstra. Albert, hij staat hier wel een beetje weggemoffeld, lijkt het.
2: Ja, dat klopt wel. De auto uit 1937 die is volledig gerestaureerd. Alleen het ontbrak nog aan een eigen onderkomen. En je ziet, hij staat hier wel in het hoekje. Waar we overigens heel blij mee zijn. Dat de veiligheidsregio daar nooit een punt voor heeft gemaakt. Maar nu is het moment toch wel gekomen voor een eigen huisvesting. Hij is vrijwel in een nieuwe staat. Er is jarenlang aan gewerkt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. En nu is de sleutel omdraaien en we rijden mee naar buiten. Hij mag ook gewoon op de openbare weg. Hij is goed en gekeurd. En je ziet, hij zat strak in de lak. En het is eigenlijk heel jammer dat het grote publiek dit dan niet kan zien. Maar daar gaan we veranderingen brengen.
1: Nee, want wat ze nu missen is... ik zie plek voor een bijrijder, bestuurder op de deur. Handgeschilderde wapen van Vlissingen?
2: Klopt, het is de handgeschilderde originele gemeentewapen wat op beide portieren is aangebracht. Ja, en je ziet, er is inderdaad ruimte voor een chauffeur en een bevelvoerder. Hè, die gaat dan op de bok zitten, zoals ze dat noemen. Dat is de plek naast de chauffeur. En achterop is er ruimte om daar ook nog 8 brandweerlieden mee te nemen.
1: Ja, een beetje van de houten... Tenminste, daaronder zitten allemaal houten kisten. En bovenop de ladder en ik denk de zuigerslang. Nu... staat hij hier dus in de kazerne, maar uiteindelijk moet hij eigenlijk de poort uit. Zullen we even naartoe lopen waar hij uiteindelijk dan moet komen?
2: Ja, dat is prima.
1: Er staat een hek om de kazerne heen, maar ik neem aan dat het hek dan daar weg moet, want het moet daar zo bij waar daar nu een paar bosjes staan.
2: Ja, je ziet, hier zit een klein beetje een vreemde hoek hier in het terrein. Dat is, en dat komt achteraf ons nu heel mooi uit. Het hek moet wat aangepast gaan worden. Het groen moet wat verplaatst worden. Dus er staat nog een boompje. Er moet even een nieuwe plek voor gekozen gaan worden. En dan wordt het bouwrijp opgeleverd. Zodat we daar de container kunnen plaatsen.
1: Ja. Een container? Omschrijf eens, hoe gaat die container dan uitzien?
2: Ja, vergelijk het met de afmetingen van een zeecontainer. Alleen één kant wordt helemaal van glas. Er komt ledverlichting in, dat hij ook in het donker gewoon goed te zien is. De wens is om daar ook zonnepanelen bovenop aan te brengen. Dat hij helemaal neutraal daar kan blijven staan.
1: Mensen rijden er dan langs en ook met de fiets. Komt er ook nog een plekje waar mensen dan gewoon ook stil kunnen staan?
2: Nou, er loopt al het trottoir voorlangs. Dus wat wij willen gaan doen, dat is een container. Een klein groen strookje ertussen. Om te voorkomen dat mensen ook echt tegen het glas aan kunnen staan. Maar wel dat iedereen hem kan zien. Dus ook het verkeer wat langs de weg rijdt, die ziet hem staan straks. En mensen die echt even willen kijken, van dichtbij kunnen ze hem aanschouwen.
0: Ja, dat is mooi. Straks dus in Vlissingen een oude brandweerwagen te zien voor iedereen. In die speciale container. Nog een paar minuten, dan is Jules hier om te vertellen over het weer...

0: Sting en Fragile. Mooi, breekbaar. Om 14 minuten voor 7:30, maandagochtend, Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Tikkie koeler dan de vorige week. Eigenlijk wel lekker, toch?
1: Ja, het is wel lekker inderdaad. Het is niet warm, maar het is zeker ook niet koud. Hoewel de temperaturen van gistermiddag 20 tot 22 graden een tikkie, om in jouw woorden te blijven, onder het normaal zijn. Maar wat geeft dat? Was weer een mooie dag met wel iets ander weerplaatje natuurlijk. Niet zoveel wolkenvelden, vooral wat stapelwolken zijn er, maar dus vooral de zon erbij. Met die meest zwakke tot matige, en dan zijn af en toe vrij krachtige wind uit noordwest tot noord. Dat komt omdat het patroon natuurlijk helemaal veranderd is. Vorige week hadden we nog een hoge drukgebied boven IJsland en Schotland, een lage drukgebied boven Frankrijk en boven Spanje. En nu hebben we dan een hoog drukgebied op de oceaan, ten westen van Ierland nog dus, en lage drukgebieden in Midden-Europa. Dat geeft die noordwestelijke tot noordelijke stroming, en die blijft zeker nog een paar dagen. En daarmee blijft ook het weerbeeld in grote lijnen in hetzelfde patroon vastgepind. Met dus af en toe vrij veel bewolking. Dit is dan vooral 's nachts en 's ochtends, net zoals de afgelopen nacht meer bewolking is gekomen. Dan is er ook de meeste kans op een klein buitje. Er zijn ook een paar buitjes geweest in ieder geval. Er zijn nog steeds al op Schouwen en ook op Tolen. Maar het is allemaal heel weinig en ook vrij plaatselijk. En vanmiddag komt er dan wat meer zon bij, met vooral dus wat stapelwolken. Het is een vrij gematigd, maar toch vrij rustig patroon. Met de maximumtemperatuur vanmiddag van het nieuws zo'n 20 tot 22 graden. En een zwakke tot matige wind. En bij zee regelmatig vrij krachtige noordwesten tot noordwind. En morgen is er iets minder wind, met ietsje meer zon en ook een tikkie hogere temperaturen.
0: Toch weer een tikkie, dankjewel, Jules. Het is net hoog water geweest in Vlissingen. Nu dus weer afgaand tij met

0: Pop Trash Inc. komt uit Zeeland, deze muziek, Mi Corazon. Amerika heeft voor de 9e nacht achter elkaar doelen in Iran gebombardeerd. En het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens president Donald Trump is Iran hard geraakt.
1: Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. Het was een spannende finale. Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. WK voetbal. Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Zeker richting tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren. Dan toch voor Spanje.

0: Ja, dat was op de Nederlandse radio. Als je dan naar de Spaanse radio luisterde.
1: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate.
0: Ja, zo gaat dat in Spanje. President Donald Trump en FIFA-baas Infantino die overhandigden samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En in Madrid, de Spaanse hoofdstad, barstte een groot volksfeest los. En de Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 is tijdelijk gesloten. Ingrijpende renovatie van de brug duurt 9 maanden. Automobilisten moeten omrijden, maar voor fietsers en voetgangers die toch de beneden Merwede moeten oversteken, vaart er een pontje. Zijn ze blij mee?
2: Heel afhankelijk. Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
3: Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen. Maar normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten.
0: Ja, en ook voor ons vanuit Zeeland is het wel belangrijk nieuws. Als je richting het noorden rijdt, let er even op. Die weg, die Papendrechtse brug in de N3 is dus dicht op dit moment. Even andere route plannen. Nieuws op Omroep Zeeland, 6 minuten voor 7:30.

0: Respect van Aretha Franklin. Het is bijna half acht. Goedemorgen, Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van half acht. Er vaart geen Prideboot mee op de havendagen in Zierikzee volgende maand. Er is te veel discussie en anderen dreigden zich terug te trekken, staat in een verklaring van de havendagen. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met aandacht voor LHBTI'ers. De Prideboot was een idee van Helene de Vries uit Zierikzee en haar idee kreeg landelijke steun door Omroep Human. Ze wil op 22 augustus op een andere plek een Pride houden. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Het is een project van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, zegt Gerard van Keken.
8: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
0: En de opnames komen in een computerprogramma, zodat iedereen over de hele wereld het Middelburgse carillon als het ware thuis kan bespelen of daar muziek mee kan componeren. Ik ga straks nog even bellen over dit project. De politie heeft een moederpoes en nog een kitten weggehaald uit het huis van de man die dit weekend kittens dumpte bij Lamswaarde. Het poesengezin is herenigd, meldt Dierenwelzijn Zeeland. Omstanders zagen zaterdagavond hoe een man twee kittens in een weiland dumpte. Ze gaven het kenteken door aan de politie en die hield de dumper aan en later dus ook nog die moederpoes en de kitten uit zijn huis. En de molen in Stavanisse krijgt zijn kap zo dadelijk terug. Rond 8 uur begint het hijswerk en binnen een half uur moet hij dan op de molen staan. De kap werd een half jaar geleden weggehaald, is opgeknapt in Schiedam. Vorige week werd de kap op een ponton met stoomsleeboten teruggebracht naar Stavanisse. En straks over een half uur dan gaat het hijswerk dus beginnen. En het weer in Zeeland. Zonnige periode en wolkenvelden. Een matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Manson en Bob hier op Omroep Zeeland. Je stel je voor dat je thuis zit achter je computer en je kunt dan het carillon van de Lange Jan in Middelburg bespelen. Dan hoor je dit geklingel uit jouw boksen.

0: Nou, dit is een opname die heb ik zelf afgelopen vrijdag gemaakt in de Kruidentuin bij het Abdijcomplex, waar je heel goed kunt luisteren naar die Lange Jan. En geluidstechnici die nemen deze week ook het carillon op van de Lange Jan. Maar zij doen dat dan echt toon voor toon en noot voor noot. Dat is een project van het Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen. Gerard van Keken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij bent daar nu in de buurt, hè, ook bij die kruidentuin waar ik dan was en waar die mensen ook aan de slag gaan. Er staan geloof ik al bordjes, hè, over dit project.
1: Remco, we moeten eigenlijk een beetje fluisteren.
0: Oh.
1: Want die bordjes die staan er stilte in verband met geluidsopname.
0: Dan moeten we heel snel.
1: Dat is maar onzin. Want we moeten straks de microfoonstandaards nog halen. Want ja, je kunt natuurlijk niet met de hele tijd met... dat weet jij zelf wel. Je kunt niet een uur lang met dat ding in je hand staan.
0: Nee, dat is een beetje lastig.
1: Dus dat moet, ze hebben ook echt van die standaards nodig. Dat gaat natuurlijk niet in een vliegtuig. Dus die huren ze, zodat ze die neer kunnen zetten waar ze de microfoons in kunnen zetten.
0: Ja, want het is een internationaal gezelschap, hè, dat daar straks aan de slag gaat. Wat gaan zij daar dan straks doen in jullie opdracht, Gerard?
1: Dat is nou echt een goede vraag. Maar we zitten inderdaad met een Braziliaan, een Duitser en een Spanjaard die in Dublin woont. Dus dat is wel wat je noemt een internationaal gezelschap. Ik heb eigenlijk ook aan hun gevraagd, ja, maar wat ga je nou precies doen?
0: Ja.
1: Maar zij hebben mij een keer een soort opname... een week of 5-6 geleden zijn we naar boven geweest. En toen hebben ze wat proefopnames gemaakt. En dan hoor je ook echt in die microfoons, want die zijn best wel super sensitief. Of super auditief heet dat waarschijnlijk. Want dan hoor je zelfs het geroezemoes beneden aan de voet van de Lange Jan.
0: Echt waar?
1: Dus zo goed zijn die microfoons. Dus, en ik heb ook gevraagd van ja, maar waarom moet je dan en tegelijkertijd in de kruidentuin zijn en boven in het, bij het carillon het klavier zelf? Want via dat klavier worden dan die bellen aangestuurd, die klokken. En ik snap eigenlijk niet zo heel erg veel van waarom dat... Maar ja, dat is synchroon
0: opnemen, dat mogen zij dan zelf uitleggen. Want ik wil vooral toch inderdaad nog even weten... Want straks, hè, vanaf vandaag, hoor je dan in Middelburg steeds... Bim, bim.
1: Ja,
0: en dan
1: ja, precies.
0: De hele dag door, kan ik me voorstellen... omdat ze iedere toon apart willen opnemen. Wat gaan ze daar dan, en jullie uiteindelijk... met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen... wat gaan jullie daar dan mee doen, Gerard?
1: Nou ja, een van de dingen wat is dat het gedigitaliseerd wordt. En dat iedereen, zelfs tot in Australië en Argentinië... Argentinië is zeker een mooi voorbeeld in deze dagen. Dat iedereen die eigenlijk een beetje liefde heeft voor het carillon... want carillons zijn natuurlijk best wel heel erg bijzonder... is natuurlijk eigenlijk ook een van de belangrijke trekkers geweest... zeker tot 1940 voor toerisme in Middelburg.
0: Ja.
1: Mensen kwamen voor Middelburg voor de abdijkerken. En eigenlijk denk ik soms wel eens... dat zijn we eigenlijk wel wat meer vergeten.
0: Maar ook om te luisteren dus naar het klokkenspel.
1: Absoluut, absoluut. Nou ja, en het leuke is natuurlijk van deze tijd... dat je dat soort dingen ook interactief kunt doen. Dus dat mensen eigenlijk een beetje een soort binding krijgen... met de plek, als het ware.
0: Dus eigenlijk hoop je dan dat mensen dan thuis het carillon gaan bespelen... Hè, met het geluid van de Lange Jan uit hun boksen... en dat ze daarna denken van... hey, we willen het echt ook horen en dan komen ze naar Middelburg.
1: Precies, nou ja. Kijk, ik bedoel, is natuurlijk, we hebben niet zo heel erg veel abdijen midden in een stad in Nederland. Hè? Volgens mij is de abdij hier in Middelburg een van de weinige abdijen die midden in de stad ligt. En de abdijkerken, kijk, wij hebben het altijd over de koorkerk, wandelkerk, nieuwe kerk. Maar het woord abdijkerken ja, is eigenlijk gewoon veel mooier voor dat hele complex met de abdij en haar abdijkerken. Dat is toch prachtig?
0: Ja. Hey Gerard, hoe laat gaan ze beginnen met dat gebeien? Nou, het is geen gebeien, want ze doen het echt toon voor toon. Vanaf hoe laat kunnen we dat horen straks in Middelburg?
1: Nou ja, ik ga om 9:00 samen met hun met een van hun de microfoons halen. Ik denk dat ze dan gaan opstellen. Maar het zijn ook mensen die soms heel vroeg werken. Dus, maar ja, ik neem aan dat ze niet de bedoeling is dat alle Middelburgers uit hun slaap... dat ze 's morgens om 6:00 gaan lopen pingelen.
0: Nee.
1: Ze hebben de vrijheid wat dat betreft. Maar ik neem aan dat ze vooral het liefst in heel veel stilte werken. Nou is Middelburg niet echt een superdrukke stad. Het is geen Amsterdam of Den Haag hier. Dus dat zal wel goed komen. Ik ga het zelf ook zien.
0: Ik ben erg benieuwd hoe het gaat worden. Dus in elk geval als je in Middelburg bent en je hoort die klok... en je denkt van wat gebeurt er toch allemaal? Ping, ping, ping. Zo stel ik het mezelf dan voor. Dan weet je in elk geval het zijn opnames... met een belangrijk doel in elk geval het vastleggen van de klokken. En ook zodat je thuis uiteindelijk de Lange Jan kunt bespelen. Lijkt me leuk. Gerard van Keken, dankjewel. Succes. We gaan het volgen.

Snelle is dit en laat het licht aan. 8:12. Als ik in de PZC kijk, dan zie ik een verhaal waar boven staat... Terneuzen moet extra steun krijgen voor kerncentrales. En dat is dan de oproep van gebiedsverbinder Knops. Raymond Knops is dat, die een beetje het oliemannetje is... tussen het Rijk aan de ene kant en de regio aan de andere kant. Hij moet plooien gladstrijken en zorgen dat mensen met elkaar om de tafel gaan. Hij zegt dan dat we nu, het Rijk dan toch in elk geval... de aandacht moet geven aan het... meer toespitsen op het voorwaardenpakket dat Zeeuws-Vlaanderen heeft opgesteld voor als er kerncentrales bijkomen. En hij zegt dan bijvoorbeeld dat daarin staat dat de regio flink financieel gecompenseerd moet worden met in totaal 2,5 miljard euro. In dat rapport staan ook 67 voorwaarden. Daar moet Terneuzen dus extra steun voor krijgen. En ja, het lijkt erop alsof het toch steeds duidelijker gaat worden dat die kerncentrales in de buurt van Terneuzen gaan komen. Maar goed, dat is mijn eigen interpretatie van dit verhaal in de PZC. Raymond Knops in elk geval, die heeft gezegd dat het Rijk toch zeer serieus ook daarmee bezig moet gaan. Dan naar verzekeraars. Die gaan iets doen tegen het tekort aan kraamzorg. Ze openen deze zomer 14 kraamhotels en die komen dan in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. Door alle zorg op één plek te bundelen kun je meer moeders helpen, is het idee. Dat scheelt namelijk veel heen en weer reizen. En vooral in de zomer is er een tekort aan kraamverzorgers. Juist ook in de zomer worden er relatief gezien veel baby's geboren. En het WK voetbal is achter de rug. Wij keken natuurlijk vooral naar Godfried Roemerato uit Oost-Soeburg, die uitkwam voor Curaçao, en Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden, die voor Nederland meedeed. Nederland was op het WK de sportiefste ploeg en heeft daarom de Fair Play Award gekregen. De FIFA heeft dat bekendgemaakt. Ons land viel op door de supporters voor de wedstrijden, met die lange oranje stoet achter de bus naar het stadion, van links naar rechts en dat soort dingen. Zowel in Amerika als in Mexico sloten veel lokale mensen zich aan. En dat viel op bij de FIFA. En, wat ook meespeelde, op het veld kreeg het Nederlands elftal maar 3 gele kaarten. Kortom, Nederland was het sportiefst.

Man at Work Down Under. Straks in Stavenisse om 8 uur. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren. De molenkap, die een tijdje weg was voor restauratie, wordt straks weer op de molen gehesen. En het is een bijzonder klusje. Daar zijn we rechtstreeks bij. Afgelopen week is die molenkap alweer teruggebracht naar Stavenisse. Op een ponton met stoom, sleepboten. Erbij was een mooi spektakel in Stavenisse. En vandaag het volgende onderdeel daarvan. De kap terug de molen op. Nou, dat gaat dus zo dadelijk gebeuren. En je hoort straks in Zeeland Wordt Wakker hoe dat gaat. Na het nieuws van 8 uur.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dorald Negens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
18: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
17: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
19: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
17: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag Jaap.
10: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
7: Zeeland. Goedemorgen. We krijgen zon en wolken vandaag. Met een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden. Straks eens even luisteren in Stavenisse, waar de kap van de molen wordt teruggeplaatst, gerestaureerd en wel eens een mooi klusje. Dat is nu net begonnen. En verder in het nieuws. Toch geen Prideboot op de havendagen in Zierikzee. Volgens de organisatoren van de havendagen dreigden anderen zich terug te trekken. Geluidstechnici leggen vanaf vandaag alle tonen van de Lange Jan in Middelburg vast. Dan kun je het carillon straks thuis op de computer bespelen, is in elk geval het idee. En de Vierdaagse van Nijmegen begint morgen pas. En toch vieren sommige Zeeuwen nu al feest. Daarover meer over een half uur. Hier op Omroep Zeeland.

0: Kim Carnes en de Bette Davis Eyes. Omroep Zeeland om 8:09. En we gaan gauw eens even luisteren in Stavenisse. Want er is iets bijzonders aan de hand. Half jaar geleden is de molenkap daar weggebracht, omdat die gerestaureerd moest worden. Nou, eind vorige week kwam die terug op een ponton met stoomsleeboten vooraf. Dat was een heel feest. En nu, op dit moment, als het goed is, Sander de Jonge in Stavenisse, wordt die kap teruggeplaatst. Gebeurt het ook op dit moment?
1: Nou, ze zijn bezig met, het lijkt erop, de wieken aan het vastmaken. De molenkap zelf, die ligt nog op het ponton. Maar ze zijn nog niet bezig met het terugplaatsen van de kap.
0: Want waarom is dit zo bijzonder?
1: Nou ja, het is natuurlijk alweer een tijd terug. En je ziet ook echt tientallen mensen uit Stavenisse, die verzamelen zich hier ook in de haven om te kijken hoe zo'n molenkap van bijna 9000 kilo weer terug wordt gehezen op zo'n molen. Dus ja, dat is zeker wel een bijzonder zicht.
0: Ja, en die zitten daar, die staan daar, komen even langs. Hoe gaat dat dan?
1: Ik zie nu dat ze het trouwens aan het vasthaken zijn.
0: Ja.
1: En ik ga heel eventjes, want hiernaast heb ik ook Johan, die komt uit Stavenisse. En voor hem is dit ook wel een bijzonder moment, toch Johan?
2: Ja, dat is geweldig om te zien dat na al die tijd dat die kap weg is geweest, dat die weer herplaatst wordt. Dat eigenlijk de molen dat die weer compleet wordt. Dat de kap weer herenigd wordt met de molen, dat is schitterend om te zien.
1: Ja, het heeft toch wel even een tijdje zo kaal gestaan in Stavenisse.
2: Heeft een aantal maanden heeft die kaal gestaan. Die kap is in Schiedam is die hersteld, zeg maar. En helemaal in de kleuren van vroeger, zo die vroeger was, is die gerestaureerd. Ja, dus ja.
1: Samen met uw zoon vroeg opgestaan om er naar te gaan kijken.
3: Ja, het was heel vroeg, ja. Zo, die u. Maar ik denk de moeite waard. Schitterend om te zien. Toch weer een icoon voor het dorp.
1: Ja, en ze proberen het, denk ik, over een kwartier zal die op de molen moeten zijn. Want ja, het belangrijke is dat het water hoog genoeg is. Want anders kan die molenkap niet terug worden gehezen.
0: Want die molen die staat direct naast het water.
1: Precies, ja. Die staat echt naast de haven. En de ponton die ligt er vlak naast. Ze zijn nu gewoon even druk bezig om uit te zoeken hoe ze dat uiteindelijk aan die kraan gaan vastmaken.
0: Checken we dat straks nog eventjes bij jou. Sander de Jonge blijft daar in elk geval. Je doet straks weer verslag op Omroep Zeeland.

0: Camera, tikkie fris vergeleken met vorige week, Sjoe Gernaert.
1: Ja, het is wel lekker inderdaad. Het is niet warm, maar het is zeker ook niet koud. Hoewel de temperaturen van gistermiddag 20 tot 22 graden een tikkie om in jouw woorden te blijven onder het normaal zijn. Maar wat geeft dat? Was weer een mooie dag met wel iets ander weerplaatje natuurlijk. Niet zoveel wolkenvelden, vooral wat stapelwolken zijn er, maar dus vooral de zon erbij. Met die meest zwakke tot matige aan de zee, af en toe vrij krachtige wind uit noordwest tot noord. Dat komt omdat het patroon natuurlijk helemaal veranderd is. Vorige week hadden we nog een hoge drukgebied boven IJsland en Schotland, een lage drukgebied boven Frankrijk en boven Spanje. En nu hebben we dan een hoog drukgebied op de oceaan, ten westen van Ierland nog dus, en lage drukgebieden in Midden-Europa. Dat geeft die noordwestelijke tot noordelijke stroming, en die blijft zeker nog een paar dagen. En daarmee blijft ook het weerbeeld in grote lijnen in hetzelfde patroon vastgepind. Met dus af en toe vrij veel bewolking. Dit zijn vooral 's nachts en 's ochtends, net zoals de afgelopen nacht meer bewolking is gekomen. Dan is er ook de meeste kans op een klein buitje. Er zijn ook een paar buitjes geweest in ieder geval. Die zijn nog steeds wel op Schouwen en ook op Tolen. Maar het is allemaal heel weinig en ook vrij plaatselijk. En vanmiddag komt er dan wat meer zon bij, met vooral dus wat stapelwolken. Het is een vrij gematigd, maar toch vrij rustig patroon. Met de maximumtemperatuur vanmiddag van opnieuw zo'n 20 tot 22 graden. En een zwakke tot matige wind. En bij zee regelmatig vrij krachtige noordwesten tot noordwind. En morgen is er iets minder wind, met ietsje meer zon, dan ook een tikkie hogere temperatuur.
0: Dankjewel, Jules Gerdaert, de tikkie. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 13:45. Hoogwater vanavond 5:30. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden.

0: Niall Horan en The Dinner Party. Amerika heeft voor de 9e nacht achter elkaar doelen in Iran gebombardeerd. Maar het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens president Donald Trump is Iran hard geraakt.
1: Well, we feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur en het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. En nu net komt er bericht binnen dat de olieprijs vanochtend is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Finale van het WK voetbal. Spanje heeft gewonnen. 1-0 werd het. Ze wonnen van titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
2: Voorzet krijgt de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren. Dan toch voor Spanje.
0: En datzelfde doelpunt klonk op de Spaanse radio als volgt.
3: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
0: Ja, en zo ging dat nog eventjes verder. Gefeliciteerd Spanjaarden. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En in Madrid, en ook andere plaatsen, maar zeker in Madrid en Spanje barstte een groot volksfeest los. En de Papendrechtse brug op de provinciale weg N3 is tijdelijk gesloten. Voor ons in Zeeland is dat ook relevant, want verkeer richting het midden van het land gaat soms over die provinciale weg bij Papendrecht. Nou, die brug is dus dicht. In grijpende renovatie duurt 9 maanden. Automobilisten moeten omrijden, maar voor fietsers en voetgangers die de beneden Merwede willen oversteken, is er een fietspontje. En dat is belangrijk, zeggen ze.
4: Heel afhankelijk. Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
5: Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen. Maar normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten.
0: Ja, rekening mee houden met de afsluiting van de Papendrechtse brug in de N3.

0: Harder dan ik hebben kan. Bluff in Zeeland wordt wakker. Goedemorgen Zeeland, on tour, straks tussen 9 en 12. Elze en Veerle die dagen elkaar uit. En de een zegt dan wat de ander moet doen, maar gaat het dan vervolgens ook lukken? Nou, dat kun je horen op de radio tussen 9 en 12. En vanavond een kort verslag van zien op Omroep Zeeland Televisie in Goedemorgen Zeeland on tour. Maar in welke plaats zijn ze dan vandaag? Ik heb een cryptogrammetje voor je verzonnen. En als jij het antwoord weet, laat het aan me horen. Via de WhatsApp 0118-499-999. Het makkelijkste is om even een berichtje te sturen naar dat telefoonnummer 0118-499-999. Cryptogram die ik voor je heb verzonnen is... Monnik op zachte bodem. Moet lukken, denk ik. Monnik op zachte bodem. Oké. Nog één keer dan. Monnik op zachte bodem. Als je het weet, even een berichtje. 0118 45 9.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. In Stavenisse is de kap van de molen nu net teruggeplaatst. Verslaggever Sander de Jonge. Ging eigenlijk best snel, hè?
7: Ging echt heel snel. Hij staat er nu op. Nu moeten alleen nog de roede teruggeplaatst worden.
0: En dat is het dan, denk ik. Ik hoor ook een heleboel mensen op de achtergrond. Veel bekijks daar.
7: Ja, echt veel mensen. Ik denk toch wel zo'n stuk of 40. Je ziet ze echt overal, hoor. Ook vanuit huis kunnen ze het gewoon zien in de haven. Het ging echt heel snel. Heel mooi beeld ook.
0: Dankjewel, Sander. Ja, die kap is in Schiedam gerestaureerd. Vorige week werd die op een ponton teruggebracht naar Stavenisse. Het gebeurde toen het laatste stukje met stoomsleepboten. Terugplaatsen vanochtend, begon om 8:00, was afhankelijk van het getij. En ondertussen staat de kap er dus weer op. Er vaart geen Prideboot mee op de havendagen in Zierikzee volgende maand. Er is te veel discussie en anderen dreigen zich terug te trekken, staat in een verklaring van de havendagen. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met aandacht voor LHBTI'ers. De Prideboot was een idee van Helene de Vries uit Zierikzee en haar idee kreeg landelijke steun door Omroep Human. Ze wil op 22 augustus nu op een andere plek een Pride houden. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg op. Noot voor noot doen ze dat. Het is een project van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. En daarvan is Gerard van Keken.
8: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
0: Vandaag beginnen ze ermee, duurt de rest van de week. En de opnames komen in een computerprogramma, zodat iedereen over de hele wereld het Middelburgse carillon als het ware van huis uit kan bespelen of daar muziek mee kan componeren. De politie heeft de moederpoes en nog een kitten weggehaald uit het huis van de man die dit weekend kittens dumpte bij Lamswaarde. Het poezengezin is inmiddels herenigd, meldt Dierenwelzijn Zeeland. Omstanders zagen zaterdagavond hoe een man twee kittens in een weiland dumpte. Ze gaven het kenteken door aan de politie en die hield de dumper aan en haalde dus ook nog een poes en een kitten uit zijn huis. En het weer in Zeeland. dat is, moet ik even op een paar knoppen drukken, dan zie ik dat we zonnige perioden hebben vandaag, maar ook wolkenvelden, een matige tot aan zee vrij krachtige noord-noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Relax, take it easy. Als je dan daar eventjes rustig zit op deze maandagochtend, kun je even nadenken, monnik op zachte bodem. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Laat het vooral allemaal weten via 0118-499-999. Ondertussen, de Vierdaagse van Nijmegen, die begint morgen. Maar eigenlijk is die gisteren al begonnen. Fini Groenewoud uit Middelburg doet mee weer. Volgens mij voor de heel veelste keer. En je hoeft eigenlijk maar even naar de nagels te kijken en dan weet je precies hoe vaak zij meedoet. Fini, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Eerst eens eventjes die nagels. Hoe zit dat?
1: Nou, ik vond het wel leuk samen met mijn nagelstyliste Nina om daar eens wat leuks van te maken. Dus we hebben de duim, hebben we de brug, de Waalbrug opgezet. De wijsvinger is de vlag van de Vierdaagse. De middelvinger is goud, omdat ik een gouden kruisdrager ben. En de Vierdaagse voor de 32e keer hoop te gaan volbrengen.
0: Ja.
1: Op de ringvinger staan wat voetstapjes. En op de pink bloemetjes. Want die krijg je meestal wel op de vrijdag.
0: Ja, maar dan moet je eerst nog vrijdag over de finish komen.
1: Ja, daar ga ik mijn best voor doen natuurlijk.
0: Zeker, zoals elk jaar. En je bent echt wel een diehard fan, kan ik zeggen. Voor de 32e keer doe je mee. Morgen begint de Vierdaagse. Maar eigenlijk is die gisteren al begonnen. Hoe zit dat dan weer?
1: Ja, gisteren was de parade. Daar heb ik aan meegedaan. Daar worden de groepen militairen met muziek begeleid. En een aantal burgergroepen. Waaronder de Vereniging Gouden Kruisdragers, waar ik lid van ben. Die mogen dan meelopen in de parade. Wij hebben de vlaggen mogen dragen. Dit keer had ik de banner van de Gouden Kruisdragers vast. En de vlaggen worden dan op de wedren in een rek gezet. Als eerbetoon aan alle landen die meedoen.
0: Ja, de wedren is dan de plaats waar je dan langs loopt in Nijmegen. Maar wat is het dan voor club? De club van de Gouden Kruisdragers?
1: Ja, de Vereniging van de Gouden Kruisdragers van de Vierdaagse Nijmegen. Dat zijn allemaal mensen die minimaal 10 keer de Vierdaagse hebben gelopen. Dan kun je daar lid van worden. En dan mag je dus meelopen in die parade.
0: En dat wilde jij wel?
1: Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Het enige nadeel gisteren was, en dat had ik nog nooit meegemaakt, is dat we het in het centrum bijna niet door het publiek konden komen.
0: Oh.
1: Dat we daar één voor één ons tussendoor moesten wringen. We hebben op de wedren zeker 20 minuten tot een half uur moeten wachten tot alle groepen er waren. Omdat je het centrum bijna niet doorkwam. Dus dat is wel een puntje waar de organisatie aan moet gaan werken, denk ik.
0: Nou, die mag je eventjes doorgeven inderdaad aan de organisatie.
1: Ja.
0: Morgen begint dan de Vierdaagse echte 4 dagen achter elkaar lopen. Jij met je prachtige nagels. Waarom wil je toch steeds weer meedoen, Fini? Want er staat nu 32 op een van die nagels. Ik heb een foto daarvan gezien. Zal ik straks nog wel eventjes delen via Facebook. Waarom toch elke keer weer meedoen met de Vierdaagse?
1: Ja, het is gewoon heel de sfeer, heel de entourage hier. In combinatie met de feestgangers. Want als je 's morgens start, staan de feestgangers aan de kant van de weg je toe te juichen. En heb je nog geen meter gelopen.
0: Ja.
1: Juist die combinatie maakt het zo uniek. De gesprekken die je onderweg hebt met mensen. Ik ken intussen zoveel mensen die ik elk jaar in Nijmegen weer terugzie. Het hele jaar hoor je niks van elkaar. In Nijmegen zie je elkaar. En je bent weer familie van elkaar. Het is, ja, dat is zo bijzonder. Ik heb dat nog nooit ergens anders meegemaakt. En dat is wat mij elk jaar weer trekt.
0: Fini, dan wens ik jou een goede Vierdaagse. Morgenochtend heel vroeg midden in de nacht is de start van de eerste groep. Jij gaat ook meelopen. Ja. 4 dagen achter elkaar met de afgelopen dag gisteren dus. De parade waar jij mee deed. We houden contact. Ik ga jou samen met trouwens ook nog een paar andere Vierdaagse lopers de komende dagen af en toe eens eventjes bellen om te checken hoe het er gaat bij jullie. Fini Groenewoud, dankjewel voor nu. En

The Chef Special en Afraid of the Dark. Straks Goedemorgen Zeeland on tour tussen 9 en 12. Met de uitdagingen die Elze en Veerle elkaar geven. In een plaats waarvan ik graag de naam van jou wil horen. Al een heleboel appjes zijn binnengerold via 0118-499-999. Die van jou kan er nog bij. Monnik op zachte bodem. Een soort van cryptogrammetje heb ik ervan gemaakt dit keer. Monnik op zachte bodem. Waar is dat dan weer?

Bruno Mars en Risk It All. Om 13 minuten voor 9 nog heel even. Dan hoor je in welke plaats Elze en Veerle straks zijn. Monnik op zachte bodem. Veel goede antwoorden. Maar ook een paar fouten. Neem ze straks met je door.

0: Fleetwood Mac en The Big Love. Maar waar zijn Elsa en Veren nou straks tussen 9 en 12? Voor Goedemorgen Zeeland on Tour. In elk geval een plaats waarbij ik dacht, monnik op zachte bodem. En wat dacht jij? Linda van Ardenne die heeft me maar liefst 3 appjes gestuurd. Eerst kwam ze met schiermonnikoog. Dat is niet goed. Pater Zwolde, ook buiten Zeeland, wel mooi gevonden, niet goed. Uiteindelijk het 3e appje met het goede antwoord, Linda. Hou hem even vast. L.M. Jansen kwam met Monnikendijk. Komen Gielsen met Absdalen. En Lonnie Blom laat weten, nou, mijn vriendje AI weet het niet precies, maar hij en ik denken Kattendijken. Lonnie, je moet AI niet altijd geloven. Zoals vandaag. Maar dan, de goede antwoorden. Adrie van Prooijen, Jacqueline Stroobos, Leni Boogaert, Tineke Christ, Paulien de Poter, Rine Schouten, Nel Bouwhuis, Jeanne Boulet, Michel Eindewegen en Ronnie de Bruyne. Ronnie, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Wat heb jij bedacht bij monnik op zachte bodem?
1: Ja, ik dacht een klooster en zand.
0: En dan kom je bij...
1: Ja, dan gaan wij naar de overkant, Klooster Zanden.
0: Klooster Zanden. Gefeliciteerd, jij hebt het inderdaad goed. Was het een weggevertje of moest je toch even nadenken?
1: Ja, die was vrij eenvoudig.
0: Heel eenvoudig. Ja, ik moet ze toch eens moeilijker gaan verzinnen, denk ik. Wat weet jij over Klooster Zanden?
1: Wat weet ik over Klooster Zanden? Ja, dat is heel lang geleden. Daar gingen we vroeger altijd naar de Disco Love.
0: Ja, oh ja, Disco Love. Och ja.
1: Ja, met de boot.
0: En dan? Wat gebeurde daar allemaal in die Disco Love?
1: Ja. Een bewegende dansvloer was dat nog een beetje, op en neer. En dan ging je wat drinken, hè? Muziekje luisteren.
0: En dan
1: weer volgas terug voor de laatste boot. Anders dan was je niet op tijd terug.
0: Was het zo keurig allemaal?
1: Wat zeg je?
0: Was het zo keurig allemaal?
1: Dat was prima. Ja.
0: Goed zo. Ja, heel mooi. Ja, Disco Love. Ik hoorde af en toe nog steeds verhalen over. En dat heeft echt indruk gemaakt, hè?
1: Ja. Maar dit is allemaal wel... dat is misschien wel 40 jaar terug.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hey, dat Ronnie, is heel lang geleden.
0: Even uitleggen hoe dat dan zit met die monniken en zo. Ja, de monniken die stichtten in de 12e eeuw een abdij. Hof te Zanden. Zij legden dijken aan. En uiteindelijk Hof te Zanden werd... Even grote stappen snel thuis. Klooster Zanden. En het is wel leuk. Jeanette die kwam ook met Hof te Zanden als antwoord. Dus Jeanette, jij hebt het eigenlijk ook goed. Ronnie, dankjewel.
1: Ja.
0: Ik wens jou een fijne dag. Je moet de eeuwige roem voor vandaag delen met een heleboel mensen die het allemaal goed hadden. Klooster Zanden. Fijne dag, hè?
1: Ja, dank je. Hetzelfde.
0: Hi Ronnie. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Fijne dag wens ik jou. Straks natuurlijk lekker luisteren. Na Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
14: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
13: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
15: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
13: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: 22 juli, demodag, scootmobielen.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
23: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
26: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
27: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Denise Williams en let's hear it for the boy. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ik zie net dat ik prachtige kleur bij de achtergrondfoto. Geel, knalgeel. Nou, prachtig. Goedemorgen, we zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meeluisteren, maar ook meekijken. En dat kun je dan online of via je tv. We zijn met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik gaan steeds samen op pad, geven elkaar daarbij opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in Kloosterzanden zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, dat vertel ik nu natuurlijk nog niet. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, laat dan weten wat wij in Kloosterzanden volgens jou gedaan hebben. Je kunt appen naar 0118-499999. Vandaag of morgen komen die t-shirts binnen die je daarmee kunt winnen. Dus dan kan ik ze ook laten zien. Ze zijn in elk geval op een mooie kleur blauw. Om 11:50 loten we de dagwinnaar. En wie weet ben jij er dan wel bij.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Cressip and Sweet Goodbyes. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 20 juli, de datum van vandaag in de geschiedenis. Nou, op 20 juli 1969 landde de maanlander van de Apollo 11-missie op het maanoppervlak. Met aan boord de astronauten Neil Armstrong en Edwin Buzz Aldrin. De derde astronaut Michael Collins was achtergebleven in de commandomodule Columbia. Vier dagen eerder waren ze vertrokken vanaf de aarde om iets te gaan doen wat geen mens ooit eerder had gedaan: lopen op de maan. En na vier dagen bereikte de maanlander, genaamd de Eagle, dus het maanoppervlak. Vandaar de Eagle has landed. Nou, en enkele uren later zette Neil Armstrong als eerste mens ooit voet op de maan en sprak toen de beroemde woorden: "That's one small step for man and one giant leap for mankind." Uiteindelijk verbleven de twee mannen ongeveer 2 uur op het maanoppervlak en planten een vlag. Ze hadden een gesprek met de Amerikaanse president Richard Nixon en ze verzamelden maanstenen. Nou, verder wordt op deze datum in 1656 Rembrandt failliet verklaard. Zijn kunstverzameling, zijn atelierspullen en zijn huis worden aan de schuldeisers verkocht. Ze waren niet al te flauw in die tijd. En op 20 juli 1976... we blijven een beetje in de ruimte, want het onbemande ruimtevaartuigje de Viking 1 maakte een zachte landing op de planeet Mars.

Santana, Well Alright, en Carlos Santana, gitarist en zanger, wordt vandaag 79 jaar. Nog meer jarigen, vooral in de muziek. Want Linda Mertens, de Vlaamse zangeres van Milk Inc., wordt 48. Paul Cook, dat is de Engelse drummer van de Sex Pistols, die blaast 70 kaarsjes uit. Kim Carnes, de singer-songwriter uit Amerika, 81 geworden. En Hanneke Groenteman, de Nederlandse journaliste en televisiepresentator, wordt 87 vandaag.

0: Andrew Gold en Lonely Boy. Wij spelen zo meteen het spelletje Wat is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. In Stavenisse is de kap van de molen teruggeplaatst. Met een hijskraan is hij vanaf een ponton op de romp gezet. En dat trok veel bekijks.
3: Ja, dat is geweldig om te zien dat na al die tijd dat die kap weg is geweest, dat die weer herplaatst wordt. Dat eigenlijk de molen zijn, dat die weer compleet wordt.
2: Ja, de kap was ongeveer een half jaar weg voor restauratie. De slechte staat kwam aan het licht bij een onderzoek naar scheurtjes in de wieken. Er vaart geen Prideboot mee op de havendagen in Zierikzee volgende maand. Er is te veel discussie en anderen dreigen zich terug te trekken, staat in een verklaring van de havendagen. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met de aandacht voor de LHBTI'ers. De Prideboot was een idee van Helene de Vries uit Zierikzee en haar idee kreeg landelijke steun door Omroep Human. Ze wil op 22 augustus nu op een andere plek een Pride houden. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Gerard van Keken van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen vertelt hoe.
4: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
2: En de opnames die komen uiteindelijk in een computerprogramma, zodat iedereen over de hele wereld het Middelburgse carillon als het ware kan bespelen, gewoon thuis, of er muziek mee kan componeren. Rijkswaterstaat rondt het werk af aan de krammensluizen. Uit een van de sluiskolken zijn stenen gehaald en de boel is ook uitgebaggerd. De kolk is ook geïnspecteerd. Binnenvaart had een maand hinder van dat werk en in september beginnen werkzaamheden aan een sluis voor de recreatievaart bij de krammensluizen. En dan het weer in Zeeland. Zonnige periode en wolkenvelden, een zwakke tot vrij krachtige noord-noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

Alex Warren en de Fever Dream. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Waarom doen ze dat? Dat is de vraag in het spelletje Wat is het? Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. 0118-499999. Het carillon van de Lange Jan in Middelburg. Deze week wordt dus noot voor noot alles opgenomen door geluidstechnici. Waarom doen ze dat?

0: Kauma en de Lambada. Geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom doen ze dat?
1: Omdat als de computer zet en dan zou het zelf kunnen bespelen of zelfs er iets van componeren.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja, dat lijkt me heel leuk.
0: En dat kan over de hele wereld.
1: Ja, daarom juist.
0: Ja. Nou, zo wordt de Lange Jan dus wereldberoemd.
1: Nou.
0: En het levert jou een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Nou, dat is een wonder.

0: Taylor Swift. And I knew it, I knew you. Robin Maas was op de Zwarte Cross. We spraken hem vorige week al toen hij nog maar net gearriveerd was. Ja, en Robin, dan is het alweer voorbij, hè?
1: Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt.
0: Hè? Ja, ja, ja. Jij was daar niet alleen. Jullie deden mee aan de spelletjesklasse.
1: Wij deden mee met de spelletjesklasse, ja.
0: Ja, zo zeg ik het goed, hè? Hoe is het gegaan?
1: Het is allemaal goed verlopen. Onze machine is heel gebleven. Dat was wel het belangrijkste voor ons. En voor de rest hebben we heel veel plezier gemaakt en mooie herinneringen gemaakt. Ja.
0: Ja, die spelletjesklasse, dat was niet echt een wedstrijd, hè?
1: Nou, dat is meer voor de originaliteit en voor de ludiek. En zeker niet voor de race, om het zo maar te noemen. Nee. Ja.
0: En was het wat je ervan verwachtte? Of zeg je van, nou, we vinden zo een race toch leuker?
1: Ja, nee, dat heeft een heel andere dimensie, maar dan moet je ook met een heel ander type voertuig komen natuurlijk. Dus voor hetgene wat wij willen, is dit precies wat we, ja, wat we bedacht hadden. Ja, nee, prima zo.
0: En nu, zijn jullie al op de terugweg, of?
1: We zijn aan het opruimen op het kampement. We hebben gisteravond de bieterrooier al terug op de vrachtauto gezet. En die staat bij een goede kennis van ons op de pop-up camping in Aalten. Ja.
0: En dan langzaamaan weer terug richting Hulst.
1: Dan zakken we richting het zuiden en dan lossen we de bieterrooier in Heeswijk-Dinter. Want het laatste weekend van augustus rijden we daarmee met de Solex race.
0: Oh. Oh, en dan kan die daar maar staan?
1: Dan kan die daar maar staan. Dat scheelt ons in ieder geval op de heenweg een stukje transport eind augustus.
0: Ja, ja, ja, want op zo'n dieplader, ja, dat is nogal wat, hè?
1: Ja, dat is een heel voertuig en ook de plaatselijke bedrijven waar we het dan van mogen gebruiken of huren, hoe je het ook wil noemen. Die moeten het ook allemaal maar willen natuurlijk om een heel weekend zo'n voertuig mee te geven.
0: Ja, wat hoor ik nou toch allemaal?
1: Ja, ik probeer ondertussen toch een beetje op te ruimen. Alles gaat door, ja. Oh,
0: maar dit klinkt niet als het afbreken van een tentje.
1: Nee, dit waren de stapel met pannen die terug in het keukenkastje moesten.
0: Oké. Nou, ik ga jullie niet langer storen. Goeie reis terug en voorzichtig, hè?
1: Ja, kom goed. Bedankt voor het bellen.

0: James Blunt en Stay the Night. Ja, elke maandag praten we in de zomer met Sander van de dierenambulance Gouwe-Duiveland. En dit weekend was het heel druk, want Sander, een piepklein vogeltje, ja, had jullie aandacht, hè?
1: Ja, dat klopt. Echt een heel klein vogeltje. Nou, zo groot als je duim ongeveer.
0: Waar kwam het vandaan?
1: Het kwam uit Renesse. Mensen vonden het in de tuin, eigenlijk voor hun tuin, helemaal alleen. Ook geen nest te bekennen, geen ouders te bekennen. Daar lag het echt heel hulpeloos te piepen.
0: En nou ja, zo klein dat hij nog niet kon vliegen in elk geval, toch?
1: Nee, nog lang niet. Joh, die was nog maar net uit het ei.
0: En jullie hebben hem toch weten te redden. Het was een kleine lawaaimaker eigenlijk, hè?
1: Nou, inderdaad, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. We hebben hem meegenomen. Kijken we altijd eerst even goed. Is er echt geen nest in de buurt? Nou, we konden echt helemaal niks vinden. Dus dan hebben we hem maar meegenomen voor verzorging. En inderdaad, het is wel zeker een lawaaimaker. En zoals je ook op de foto's op onze Facebookpagina kan zien. Ja, echt letterlijk een grote mond.
0: Ja, ja, ja. Maar dat betekent dat er leven genoeg in zat.
1: Nou, inderdaad. Ja, dus we hebben ook wel goede hoop dat hij het gaat redden.
0: Nou, dan gaan we van dit kleine vogeltje naar een heel wat grotere. Een Jan van Gent op het strand van Burghaamsteden. Wat was daarmee aan de hand?
1: Ja, klopt. Het gebeurt wel eens vaker dat mensen een Jan van Gent aantreffen. Best wel een bijzondere vogel. Je ziet ze echt niet vaak. Ze komen hier wel voor. Vooral in de buurt van Burghaamsteden, de Westhoek. Maar op de grond tref je ze eigenlijk nooit aan. En als dat wel gebeurt, dat vragen we ook altijd aan iedereen, tref je een Jan van Gent aan op de grond, ja, bel de dierenambulance, want eigenlijk is er altijd wat mee aan de hand dan. Want ze horen niet op de grond.
0: En wat had deze dan?
1: Wat zeg je?
0: Wat had deze?
1: Dat weten we niet helemaal zeker nog, maar hij was wel heel erg verzwakt. Dus Die hebben we ook maar meegenomen.
0: Ja, en nou ja, waar het echt heel goed mee afgelopen is, was in Brouwershaven een bijzondere melding van een golden retriever. Die dacht gezellig met zijn baasjes mee naar boven te gaan in het vakantieappartement.
1: Ja, dat klopt. Ja, en eenmaal boven, nou ja, was het ook inderdaad heel gezellig. Maar toen er een moment kwam dat hij weer naar beneden moest, ja, toen ging dat niet. Hij durfde niet. Er is toen van alles geprobeerd door die mensen zelf, ook met behulp van anderen, om hem naar beneden te krijgen. Nou, dat lukte maar niet, En nou, die heeft zo'n beetje de hele dag boven gezeten. En uiteindelijk hebben de mensen toen ons gebeld, de dierenambulance. Toen bleek het aan om een hele zware hond, 40 kilo of meer. En toen dachten we, oei, dat gaat ons ook niet lukken. Maar gelukkig hebben wij dan altijd een hele goede samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Nou, we hebben toen de brandweer Brouwershaven ingeschakeld en die waren bereid om te komen helpen. En die hebben de hond naar beneden getild.
0: En nu maar hopen dat hij nooit meer de trap op gaat, hè?
1: Nou, we hopen dat hij ervan geleerd heeft, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Of in elk geval het baasje.
1: Ja, ja, nou, inderdaad.
0: Goed, nou, dit is dus goed afgelopen. Een hond in Brouwershaven die de trap op ging in het vakantieappartement.

0: Teddy Swims en Guilty om 9:55. Graag tot zo.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè?
26: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Als je Vodafone Mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel €20 korting.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Coldplay en We Pray. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag is dat in Kloosterzande. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, daar moet je ook nog even op wachten. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu. Je kunt foto's appen naar 0118-499999. Elke dag om 11:50 loten we de dagwinnaar van een uniek t-shirt. Ja, en foto's appen, dan kun je denken, ja, waarover dan? Nou, ook dat hoor je zo meteen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Madonna, een holiday. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik steeds samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
1: Kloosterzande. Zo'n 3200 inwoners. En de streek hier die is gesticht in de 12e eeuw door monniken uit Kokzijde. Dat ligt in België. En die monniken die waren hier om het land van Hulst te bedijken. Nou, ze bouwden hier Hof te Zande. Nu een kerk, maar toen een soort kloosterboerderij. En ik denk dat de klokkenluider van de Notre-Dame wel de allerbekendste is. Maar de klok van Hof te Zande, die is het bijzonderst hier in Zeeland, omdat het de enige klok is die nog met de hand geluid moet worden. Wat denk je dat jij moet gaan doen, Veerle?
2: Nou ja, je blijft wel een beetje hangen op die klokkenluider.
1: Ja, ik dacht, jij gaat klokluiden.
2: Ik ga klokluiden. En dat bedoel je dan heftig nieuws naar buiten brengen? Of,
1: dat mag, maar wel terwijl je aan het luiden bent.
2: Oké, dus ik ga met de hand aan een touw in zo'n klok hangen.
1: Ja, wat denk je? Makkie?
2: Nou, ik ben wel groot en zwaar. Ik denk dat dat wel zou kunnen helpen, toch?
1: Dat ga je ondervinden. Volgens mij is dit zoiets als skiën. Het ziet er makkelijker uit dan het in werkelijkheid is.
2: Oké, nou ja. Laten we het proberen.
1: We stappen op de fiets.

0: uit.
1: 3-2-1, dit was Bente. En ondertussen stuurde Sylvia een berichtje waar ik toch wel een beetje om moest lachen. Ze zegt, leuk dat fietsen door die dorpen en steden. Want Sylvia kijkt dus ook mee naar Goedemorgen Zeeland on Tour. En dan zie je in dit geval Veerle fietsen door Kloosterzanden. Ze zegt, mooi, heerlijk rustig Zeeland. Altijd rond dezelfde tijd, hoop ik, want ik moet ook af en toe wat doen. Maar wil dat niet missen. Ja, als je steeds maar voor de televisie moet blijven hangen omdat je niks wil missen, dat is heel lastig. Maar ja, dat is zo bij Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik gaan samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En de opdracht voor Veerle vandaag in Kloosterzanden is Luid de Klok. Nou, eerst maar eens wat informatie daarover opzoeken. Nou, ik ben Veerle even kwijt, maar dit is de kerk, Hof de Zande. Dus een voormalige kloosterboerderij. En ik denk dat zij in de schaduw is gaan zitten, want het is heel warm. Ik wil even kijken of ik het zo zie, want dit is dan de voorkant van de kerk. Maar als ik nou nog even doorloop naar de zijkant, hier is trouwens ook een prachtige tuin bij. En kijk, dan zie ik daar, nou, niet eens zo heel hoog, in een prachtig mooi apart gemaakt klein torentje, zie ik de klok hangen. Dus de klok van Hof de Zande. En dat is dus de klok, de enige in Zeeland die nog met de hand geluid wordt. Ik vroeg me alleen af of die touwen tot beneden hangen of dat wij die zolder op moeten. Maar dat gaan we zo zien. En ondertussen zie ik Veerle ook zitten. En zoals ik al dacht, een beetje weggestopt onder een heel dikke boom.
0: Ja, een dikke kastanje staat hier. Dat is lekker,
1: ja,
0: lekker
1: dat
0: in
1: zal
0: de
1: wel. Heb jij al iets kunnen vinden over klokkenluiden? En dan niet klokkenluiders, want dat is natuurlijk weer iets anders.
0: Nee, het vak van klokkenluiden. Klokkenluiden is van oudsher de manier om de tijd aan te geven. De bewolking te waarschuwen bij gevaar of op te roepen voor kerkdiensten, huwelijk en overlijden. Daarnaast wordt het ingezet als uiting van troost of om maatschappelijke aandacht te vragen. En er zijn verschillende manieren. Je hebt voluit zwaaien, waarbij de hele klok heen en weer beweegt in de ophanging. Dat noemen ze de klokkenstoel.
1: Oh, ik dacht dat dat de enige manier was.
0: Dit zorgt voor een volle, galmende klank. Maar je hebt dus ook kleppen. Ja, ik wist dat ook niet. Bij kleppen hangt de klok stil.
1: En oh ja, een klepperend klokje. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Jij kent dit.
1: Ja, ja.
0: Okay. En touw trekt dan de klepel tegen de stilhangende klok. Ja, ik ben heel benieuwd wat wij gaan doen.
1: Ja, ik heb niet zo goed kunnen zien wat daar nou boven op dat dak hangt.
0: Ja.
1: Of dat, dat is niet zo'n grote zware bronzen klok,
0: nee.
1: Maar goed.
0: Behalve als aanduiding van de tijd wordt of werd er ook geluid voor aanvang van de kerkdienst. Dus bij feest en overlijden, herdenkingen en als alarm bij brand, naar het onweer, overstromingen of vijandelijke aanvallen.
1: Maar dat is natuurlijk echt van vroeger, hè?
0: Ja, dat is echt van vroeger. Maar ja, bij feest of overlijden hoor ik hem ook nog wel.
1: Bruiloftklokken hoor ik al een beetje in de verte.
0: Straks denken ze dat er wat is als wij hier de klok gaan luiden.
1: Oh, ja. Oh, ja.
0: Nou ja, ik ben heel benieuwd.

0: Miles Smith en Stargazing. En ondertussen is Carlijn aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de rotonde op de President Rooseveltlaan in Vlissingen zijn gisteren twee ongelukken gebeurd. Aan het eind van de middag reed een automobilist daar een fietser aan. Later op de avond reed een andere automobilist een scooter aan. Niemand raakte gewond. In Stavenisse is de kap van de molen teruggeplaatst. Met een hijskraan is hij vanaf een ponton op de romp gezet. En dat trok veel bekijks.
3: Ja, dat is geweldig om te zien dat na al die tijd dat die kap weg is geweest, dat die weer herplaatst wordt. Dat eigenlijk de molen dat die weer compleet wordt.
2: De kap was ongeveer een half jaar weg voor restauratie. De slechte staat kwam aan het licht bij een onderzoek naar scheurtjes in de wieken. Er vaart geen prideboot mee op de havendagen in Zierikzee volgende maand. Er is te veel discussie en anderen dreigen zich terug te trekken, staat in een verklaring van de havendagen. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met aandacht voor LHBTI'ers. De initiatiefnemer zoekt een andere locatie in Zeeland om de prideboot alsnog te laten varen. En geluidstechnici nemen deze week het carillon van de Lange Jan in Middelburg noot voor noot op. Gerard van Keken van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen vertelt hoe.
4: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
2: De opnames komen in een computerprogramma, zodat iedereen over de hele wereld het Middelburgse carillon als het ware kan bespelen of er muziek mee kan componeren. Het weer nog, zonnige periode met wolkenvelden. In de ochtend lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel.

Shanna Spyro en Die on This Hill. Wij zijn vandaag in Kloosterzande met Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle heeft de opdracht gekregen, luid de klok met de hand. Nou, straks dan hoor je daar meer over. Maar als je het leuk vindt om mee te doen door een foto te appen, dan moet dat dus iets met een klok zijn. En dat mag je opvatten in de breedste zin van het woord. Dus een klok, hoe dan ook, als je er zelf maar ook op staat. Dus een selfie met een klok, 0118-4999-99. En om 10 voor 12 maken we dan de dagwinnaar bekend. Dat is dan degene die met zijn foto een prachtig t-shirt wint van Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: Rob Trashenk en Mi Corazon. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar daarbij steeds opdrachten. In een telkens weer een andere Zeeuwse plaats. Nou, de opdracht voor Veerle vandaag in Kloosterzanden is: luid de klok met de hand. Het is tijd voor een kennismaking met, nou laat ik het maar, de instructeur noemen. Mag ik Pieter zeggen?
1: Altijd doen, ja?
0: Pieter, dominee.
1: Jawel.
0: Maar nou dacht ik eigenlijk dat het gebruikelijk was dat de koster de klok luidt en niet de dominee.
1: Dat klopt, maar ik ben soms een beetje manisje van alles hier geweest. Omdat we niet altijd... Ja, we hebben wel vaak kosters. Alleen in zo'n moment als dit, dan heb ik gelukkig een keer de kans gehad om het ook een beetje onder de knie te krijgen.
0: Ik denk dat iedereen wel het bim-bom van André van Duin kent.
1: Ja,
0: maar die monniken zo aan zo'n touw trekken.
1: Vooral in Qatar, in de Santiago, hè?
0: Ja. Maar ik zie hier een touw hangen tot aan het plafond.
1: Jawel.
0: Is dat het klokkentouw?
1: Dat is het klokkentouw.
0: Ja, nou, had ik me eerlijk gezegd een iets dikker touw voorgesteld.
1: Nee, het is een heel klein klokje, dat kun je daar zien. Ik heb namelijk nog een foto kunnen maken toen die in restauratie was. En toen heeft Helge van Drongelen een mooi schilderij gemaakt nadat er een foto van had gemaakt.
0: Maar hoe groot is dit in werkelijkheid?
1: Dit is ongeveer, ik denk...
0: 30 centimeter?
1: Hier kun je ook een beetje zien, hier staat hij op de grond. Dan kun je de verhoudingen zien.
0: Halve meter?
1: Ik denk wel een halve meter. Dat is die wel.
0: Oké.
1: Ja, zeker.
0: En van brons?
1: Van brons, deze.
0: Want dat geeft zo'n mooie klank, hè?
1: Precies, ja hoor, best wel.
0: Hoe komt het nou dat dit nog het enige... Nou, klokje wil ik al zeggen, maar dat dit de enige klok in Zeeland is... die niet met een knop geluid wordt...
1: Ja, waarom zou dat nou zijn? Misschien, en ik moet nu echt even fantaseren... omdat we daarmee eigenlijk direct een verbinding leggen met de monniken... die hier natuurlijk wel begonnen zijn. In de 12e eeuw, eind 1187, is het gesticht. En ik denk dat het wel mooi was. De monniken hadden hier allemaal werkzaamheden, ook met lekenbroeders. En af en toe was die klok nodig om weer op tijd binnen te zijn... voor het getijdengebed, 5 keer per dag. Dus ik denk dat dat op dat moment voor de kloosterlingen, voor de monniken... Niet zoals in Ten Duinen, waar ze vandaan kwamen. Dat is een grote abdij geweest. Maar dit was een uithof. En in die uithof hadden ze de opdracht om juist veel activiteiten te gaan doen... voor het land, inpolderen.
0: Maar terwijl ze aan het inpolderen waren, hoefden ze toch niet snel naar hier te komen?
1: Dat werd inderdaad te veel voor de broeders. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben heel veel lekenbroeders in dienst genomen. Mensen ook uit de omgeving een stukje opleiding gegeven... En die konden gewoon buiten gaan werken onder leiding van die lekenbroeders. Hadden zij dus ook weer echte arbeiders. Anders hadden ze dat nooit voor elkaar gekregen.
0: Ja. Jij was er toen nog langer niet?
1: Nee, nog langer niet. Nee.
0: Van wie heb jij dit geleerd?
1: Dit heb ik van de koster geleerd, die mij het een aantal keer heeft moeten voordoen. Want hij had het natuurlijk langzaam onder de knie.
0: Het is niet een kwestie van trekken en je hoort bim en nog een keer trekken en je hoort bom.
1: Je krijgt wel een geluid te horen, maar de kunst is dat je dus het onderscheid maakt tussen als er een feestelijke reden is om de klok te luiden of de zondagochtenddienst.
0: Of een begrafenis.
1: Nou, dan moet die anders. Dan moet die anders klinken.
0: Oh, ja.
1: En dat kan ik dus wel demonstreren of degene die daar mooi op.
0: Ja, Veerle gaat dat zo meteen dus doen. Maar...
1: Ja, oké. Ik hou mijn hart een beetje vast.
0: Hoe denk jij dat Veerle gaat klinken? Als een feest of juist niet?
1: Nee, ik vrees dat het niet lukt om het in één keer twee keer achter elkaar die klepel te laten terugkomen.

Sabrina Carpenter en Please, Please, Please. Ja, er komen wat reacties op Veerle die klok moet gaan luiden in Kloosterzanden. Gert zegt, hopelijk houdt Veerle zich een beetje in en gaat ze niet zo tekeer als in de Rage Room, want dan trekt ze heel dat touw naar beneden. En ook Petra refereert daaraan, want ze zegt, oh jee, ik zie het al voor me. Veerle luidt de klokken. Ik heb ze bezig gezien met die spulletjes in elkaar te slaan. Als dit maar goed komt, hopelijk komt niet het hele zootje naar beneden. Dat hopen wij natuurlijk ook.

0: Mark en Cupido om 11:03. Graag tot zo.
1: Rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Ik zie kleurrijke streken.
24: Ik zie mensen van alle tijden.
25: Ik zie deze stijl wel zitten.
26: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
24: Centraal Museum Utrecht.
27: Laat meer zien.
28: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
29: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Olivia Dean en So Easy. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met straks natuurlijk ons spelletje Check de Plek, waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken aan de hand van één aanwijzing. En in Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik samen op pad, geven elkaar daarbij steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag in Kloosterzande en Veerle kreeg daar de opdracht om de klok met de hand te luiden. Nou, hoe dat afloopt en of de opdracht geslaagd is, dat hoor je het komende half uur. En als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook, want je kunt foto's appen, selfies, naar 0118-4999-99 en daarop, nou, jezelf dus en verder alles wat ook dan maar met een klok of de tijd te maken heeft. En om 11:50 loten we dan weer een winnaar. En die wint een prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Roger Glover en Guests en Love Is All. Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik gaan samen op pad, geven elkaar steeds opdrachten. En de opdracht voor Veerle vandaag in Kloosterzanden is: luid de klok met de hand. Tja, hoe gaat die eerste poging?
1: Pieter, ik zie dat touw hier hangen. Ik hoef dus echt niet naar boven.
2: Nee, dat doe ik je niet aan. Je ziet een behoorlijke Jacobsladder dat is. He? Stel je voor dat die koster iedere keer naar boven moet. Dan moet hij hier weer zijn. Nee, dat gaat niet. Dus we hebben het touwtje hier mooi gebruikt. Zoals het altijd heeft gehangen. Ook door de katholieken ooit gebruikt. En de monniken als eerste.
1: Nou, okay.
2: Jij wil weten hoe je een beetje verantwoord kunt klokken luiden.
1: Ja, graag. Verantwoord.
2: Ja, nou goed. Ik heb het ook maar geleerd.
1: Waar moet ik gaan staan?
2: Ik denk dat je gewoon een beetje eruit moet nemen, want je moet hem wel opvangen. Hè? Dus iedere keer als jij dus dit zo aantrekt, dat ga ik nu doen, moet je opletten dat hij niet te snel terug wil vallen met zijn gewicht.
1: Je houdt hem een beetje vast aan
2: het
1: touw. Je
2: houdt hem iets tegen, maar niet te veel, want ik ga nu wel een vreugdevolle, feestelijke klok laten horen.
1: Heel benieuwd.
2: Mee, even mee.
1: Naar beneden.
2: En, ja. En dan ga ik nog te langzaam. Ik moet eigenlijk sneller.
1: Een snelle is vreugdevoller.
2: Ja.
1: En je gaat dus met je armen weer, hou je hem eigenlijk
2: ik moet een stukje
1: op spanning.
2: Mee, ik moet een stukje mee, maar ik probeer hem nu, en het lukt me nu even niet goed. Ik wil twee keer, dat betekent dat kortere momenten van trekfunctie.
1: Okay.
2: Want als je langer neemt, dan heb je geen kans dat je ze snel krijgt.
1: En dan denken de mensen uit Kloosterzanden dat het een uitvaart is.
2: Dat gaan we nou weer niet beleven. Dat hebben we best wel een paar keer gehad. Maar nu begin ik een beetje te komen. Nou, ik zou zeggen, probeer in deze cadans mee te blijven draaien. Of in ieder geval.
1: Dus moet ik hem nu pakken dat we het even tegelijk doen?
2: Hoor. Ja, oké, mag ook.
1: Dan voel ik het.
2: Ja, zo. En nu.
1: Oh ja.
2: Nou. Niet te diep, niet te diep.
1: Niet te diep,
2: want anders dan gaat hij denken van, ik kom niet eerder naar beneden.
1: Hij is niet zo zwaar als ik dacht. Of komt dat omdat jij nu meehelpt?
2: Ik ben nu bijna weg. Nu ben ik footsie.
1: Oeh.
2: Ja?
1: Ik voel hem iedere keer wel gaan.
2: Ja, maar.
1: Oh nee, nu laat ik hem schieten zeker.
2: Ja, kijk, hij speelt een beetje met jou.
1: Ja, dat moet niet.
2: Nee.
1: En nu?
2: Ja, nu raak je hem een beetje kwijt. Nou, mag ik gaan af. Af, zeg maar wat laveren, ja. Kijk, zo is die mooi, hè? Nou horen ze vrij snel achter elkaar.
1: Ja.
2: Kijk, dit is de goeie.
1: Oh, ik zakte gewoon te veel door de knieën. Nee, het moet echt met je armen eigenlijk, hè?
2: Ja, je arm moet het wel doen vooral.
1: Ja,
2: hè? En nu denken de mensen van, dan is het toch wel een feestelijke huwelijksdienst.
1: Oh, dat is mooi.
2: Ja.
1: Maar ik ga namelijk trouwen deze zomer, dus ik ben het alvast aan het aankondigen in Zeeuws-Vlaanderen.
2: Dan hoop ik dat je man toch wel gaat helpen.
1: Ja.
2: Maar nou, dit is nu een feestelijk moment, denk ik dan.
1: Ja.
2: Je hebt het aardig onder de knie.
1: Ja.
2: Ja, prima.
1: En hoe lang ga ik nu door?
2: Nee, het is ongeveer 2-3 minuten hoor. Als de mensen dan denken van, hij houdt niet op, dan is de brand.
1: Oké. Okay.
2: Dan komt de brandweer.
1: Dus moet ik al stoppen of
2: nu
1: komt de brandweer?
2: Nu zou ik rustig afserveren. Kijk. Nou, niet verkeerd, hè?
1: Nee, het viel me niet tegen.
2: Je hebt natuurlijk geluk dat het niet zo'n hele zware klok is.
1: Nee, dat helpt me mee.
2: Ja, ik heb
1: een beetje zweethandjes, maar
2: vooruit.
1: Nee, het is geen branderig touw.
2: Nee, oké.
1: Hoe vond je dat ik het deed?
2: Ja, nee, niet verkeerd. Kijk, we hebben hier geen gulden, anders zou ik zo jou voorstellen in het college.
1: Nou, wat goed om te horen.
2: Wie weet.
1: Leuk.
2: Ja.
3: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: Goud en eb en vloed. Ja, dat ging redelijk goed, toch? Met Veerle in Kloosterzande in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ze kreeg de opdracht luid de klok met de hand. En dit was een eerste poging. Goed gedaan, toch? Nou, Pieter zei dat de voorkant eigenlijk de echte Cisterciënzer bouwstijl heeft. Dus we lopen nog even naar de voorkant van Hof de Zande. Weet je, Veerle, het valt me op. Het ging beter dan verwacht eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Toch? Zere armspieren?
1: Nee, het viel me eigenlijk helemaal niet tegen. Ik denk wel als je het de hele tijd doet.
0: Ik moet dit morgen vragen misschien.
1: Dat je dan mooie gespierde armpjes krijgt.
0: Ja.
1: Ik heb er eigenlijk niet zo op gelet bij Pieter. Jij wel?
0: Nee, maar wat me eigenlijk wel opviel is dat er blijkbaar toch niemand van opkijkt dat de klok luidt. Want dat hoor je bijna nooit, toch? In jouw eigen dorp, hoor je dan wel eens de klok luiden?
1: Ik hoor best wel eens de klok luiden, maar dat zijn volgens mij inderdaad altijd uitvaarten.
0: Let even zo, ja, een beetje.
1: Ja, het is prachtig met glas- en loodraampjes.
0: Ja.
1: Mooie kleine ruitjes.
0: Dan waan je je meteen in de 12e eeuw.
1: Ik zie de monniken al rennen als de klok luidt. Nee, er komt niemand op mijn gelui af. Het is denk ik, dan is het vrolijk genoeg geklonken, toch?
0: Dat is de eindconclusie.
1: Dat is de eindconclusie. Het was vrolijk, het was goed. Ik mag bij het gilde.

0: Eric Clapton en Lay Down Sally. Ja, heel Spanje staat op zijn kop. De wereldkampioenen worden vanmiddag al in Madrid verwacht voor een groot feest met honderdduizenden fans. En ze worden dan ook nog ontvangen bij koning Philippe. En ik zag dat zanger Jaco de Braal ook in Spanje zit. Jaco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het daar bij waar jij nu bent?
1: Ja, nu rustig. Maar wij zitten natuurlijk in een soort vakantiehuizenpark. Dus daar is niet, het zijn veel toeristen. Maar we waren gisteren op het plein in Torrevieja. En daar is nog lang onrustig geweest, denk ik.
0: Ja, was het gezellig?
1: Ja, het was echt heel leuk. Wij hebben zelf gekeken net naast het plein in een restaurant. Dus allemaal Spanjaarden. En het was natuurlijk een hele spannende wedstrijd. Het duurde heel lang voordat Spanje eindelijk won.
0: Ja. Dus de spanning bleef er goed in, ja.
1: Ja, die bleef er goed in. En toen ze scoorden, was het dat was natuurlijk een enorm feest. En de laatste 7-8 minuten waren nog redelijk spannend. Dus dat is wel, het was echt heel leuk. En na het laatste fluitsignaal, brak het feest eigenlijk los. Maar ze waren vooral heel blij en ja, gewoon iedereen was blij. Liepen ook mensen met Argentijnse shirts tussen alle Spanjaarden en die werden ook gewoon omhelst. Dus het kan wel, zie je wel.
0: Ja. En jij, was jij automatisch ook voor Spanje?
1: Ik was wel voor Spanje, ja. Ik was voor Spanje en Messi, maar de rest van die Argentijnen, ik vind daar niet heel veel aan. Ik hou van voetbal en hun spelen echt met hun hart, dat is wel mooi om te zien, maar het is ook een beetje voor mij wat afbraakvoetbal. En dan zie ik liever die Spanjaarden die ontzettend verzorgd spelen. Ik vind het mooi om naar te kijken.
0: Ja. En vandaag vier je dan een klein beetje feest mee.
1: Ja. We voelen ons even Spanjaard. We hadden ook allemaal Spaanse shirtjes, dus we zaten aan de goede kant.
0: Ja, is het nou zo dat er ook overal vlaggen en zo hangen?
1: Ja, heel veel vlaggen. En er werd vannacht zeker heel veel auto's, toeteren, vlaggetjes. Gewoon heel veel blije mensen.
0: Ja, eigenlijk, wij kunnen het ons ook voorstellen. Ik bedoel, als Oranje gewonnen had, dan was hierna ook alles oranje geweest, hè?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Hier hangen ook heel veel vlaggen buiten, dus dat is wel leuk om te zien.
0: Nou, dan heb jij er in ieder geval een goede vakantie door.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Jaco de Braal, hij zit op dit moment in Spanje. En Spanje is dus helemaal in de overwinningssfeer.
2: Elke morgen als de zon opkomt, kijk ik naar jou. Ja, je slaapt nog, maar je mond die krult.

0: Rondé en How Do I Feel? Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. En er staat al een mooie aanwijzing klaar. We zoeken dan weer een plek in Zeeland. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Door een tekort aan personeel kunnen sluizen bij het Veerse Meer en de Oosterschelde vanmiddag minder vaak open voor de scheepvaart. Het gaat onder meer om de Zandkreeksluis en de Roompotsluis. De wachttijden kunnen tussen 2 uur vanmiddag en 10 uur vanavond oplopen tot 2 uur, meldt Rijkswaterstaat.

0: De kap van de molen in Stavenisse is vanmorgen teruggeplaatst. Dat gebeurde met een hijskraan vanaf een ponton in de haven. Daarvoor moest de rekening worden gehouden met de tij.
1: Dus op het moment dat we hier te laag water hebben, dan komen ze vast te zitten. En dat vinden de schippers niet zo leuk. Dus we hebben goed in de getijdentabel gekeken. En nou, je ziet nu, de haven staat goed vol. Dus iedereen is relaxed. Het gaat allemaal goed. Volgens planning.
0: Vanwege de tij moest de klus ook snel worden geklaard. Binnen een kwartier zat de kapper terug op. Op Monumentendag is de molen weer volop in gebruik. Er vaart geen prideboot mee op de havendagen in Zierikzee volgende maand. Er is te veel discussie en anderen dreigen zich terug te trekken, staat in een verklaring van de havendagen. Aanvankelijk waren de organisatoren akkoord met aandacht voor LHBTI'ers. De initiatiefnemer zoekt een andere locatie in Zeeland om de prideboot alsnog te laten varen. En op de rotonde op de President Rooseveltlaan in Vlissingen zijn gisteren twee ongelukken gebeurd. Aan het eind van de middag reed een automobilist daar een fietser aan. Later op de avond reed een andere automobilist een scooter aan. Niemand raakte gewond. Het weer nog, zonnige periode met wolkenvelden. In de ochtend lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Chapel Rowan en The Giver. En wij spelen ons spelletje Check de Plek, waarbij we een plek in Zeeland zoeken. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Post komt vaak ver over zee terecht. 0118-4999-99. Post komt vaak ver over zee terecht.

0: Electric Light Orchestra en all over the world. Post komt vaak ver over zee terecht. Nou, ik zie op de app tot mijn verrassing eigenlijk allerlei verschillende plaatsen. Maar de juiste is er niet bij. Terwijl, nou, de telefoon ging echt in 2 seconden. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar kom jij vandaan?
1: Uit Filipijnen.
0: En welke plek denk jij dat we zoeken?
1: Filipijnen.
0: Leg eens uit.
1: Ik heb al regelmatig post gekregen. Missend to Manila, de Filipijnen.
0: Ja. Ja, het is inderdaad goed hoor. Filipijnen is de oplossing. Want de Filipijnen, ja, je snapt eigenlijk toch niet tegenwoordig met postcodes en ja, dat dan toch nog misgaat.
1: Ja, het is puur om die SD Trust te geschreven staat.
0: Ja. Want ook Theo die stuurt dat zijn moeder het vaak meegemaakt heeft. Post via de Filipijnen naar Filipijnen. Maar uiteindelijk komt het dan dus toch wel aan.
1: Ja, meestal is het een maand.
0: Een maand. Oké. Nou, als het een bekeuring of zo is, dan kan het misschien nog wel eens problemen geven.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Maar als het een aanzichtkaartje of zo is, is het niet zo erg, hè?
1: Nee, daarom. Een verjaarskaart die precies op mijn paal eraan komt.
0: Ja. Nou, het levert jou in elk geval een plekje op aankomende vrijdag in de finale. Filipijnen was dus de plek die wij zochten.

0: repeat it.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Goed bezig.
2: Goed bezig.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
1: Marian en Femke lieten hun moeder en dochter tattoo zetten. Femke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, en als je uit Terneuzen komt, dan zet je een speciaal iets Zeeuws erop natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut. Ja, zeker, zeker.
1: Want wat hebben jullie gedaan?
3: Wij hebben samen, ik en mijn moeder, hebben samen een Zeeuws meisje getatoeëerd.
1: En het is precies die van de boterreclame?
3: Bijna wel, ja, klopt. Dat was ook eigenlijk de bedoeling. En we hebben hem dan iets laten aanpassen in de stijl die we allebei al hebben.
1: En ze knipoogt.
3: En ze knipoogt met het oog van Zeeuws meisje knipoog inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Zeg, maar jij zelf woont in Terneuzen, maar jouw moeder is uit de provincie weggetrokken.
3: Ja, mijn moeder is hertrouwd en die is een paar jaar geleden inderdaad uit de provincie vertrokken naar Voorhout.
1: Dan moet ze daar misschien wel eens iets uitleggen als iemand het tattoo daar ziet.
3: Ja, dat klopt. En ze werkt ook bij een slagerij. En ja, ze wordt al heel vaak herkend door haar Zeeuwse dialectische af en toe nog, zeg maar, bij de draagt. En ja, de tattoo die zal ook een van de opvallende dingen zijn, zeg maar.
1: Ja, want ik kan me voorstellen nu, als het warm weer is en je hebt iets met korte mouwen aan. Ja, als ze iets uit de toonbank moet pakken, dan zien ze het natuurlijk allemaal, de klanten.
3: Ja, dat klopt, dat klopt. En natuurlijk de dialecten bij, dus, ja, dat halen ze er ook uit. En ze zegt altijd van ja. Ja, weet je, dat is toch thuiskomen Zeeland.
1: Ja, ja, ja. Kon ze de nieuwe man niet gewoon meenemen en weer terug?
3: Nee, nee, die heeft daar ook kinderen. Dus mijn moeder is daar naartoe getrokken. Want die gingen daar nog op studie en zo. En wij zijn al wat ouder, dus ze heeft ook al kleinkinderen. Dus ja, ze heeft gekozen om daar te gaan wonen.
1: Ja, ja, ja. En wat betekent deze tattoo voor jou als moeder en dochter tattoo?
3: Nou ja, het is onze tweede eigenlijk samen. Maar goed, het is namelijk zo. Mijn moeder is natuurlijk vertrokken. Mijn moeder en ik hebben eigenlijk altijd een hele close band gehad. Vakanties samen. En toen ze opeens vertrok voor de nieuwe liefde. Ja, heb je een stukje mis je dan, hè? Dus we hebben uiteindelijk gekozen om allebei een Zeeuws meisje te zetten. Zodat we toch met elkaar dan op afstand met elkaar verbonden blijven. Als we altijd kijken naar de farm.
1: Maar ook zonder tattoo denk jij wel aan je moeder, toch?
3: Ja, ja, ja. We zien elkaar. Ze komt regelmatig naar de Terneuzen toe. En gaan we leuke dingen doen. Of wij gaan naar die kant. Omdat dat toch ook wel iets te beleven is in de stad.
1: Ja, een moeder- en dochter-tattoo dus. Femke uit Terneuzen en moeder Marian. Ze hebben allebei dezelfde.

0: Jermaine Jackson en Piazzadora en When the Rain Begins to Fall. En ondertussen is Esma aangeschoven. Zegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen Elsie. Ja, zegt u het maar. Dat maak altijd even bij jou de stelling bekend. Stelling van vandaag is: de overheid moet alles op alles zetten om dames in Vlissingen te behouden, ook als dat miljarden kost. En afgelopen weekend kwam er opnieuw nieuws naar buiten dat na Duitsland nu ook België wil besluiten om van dames af te willen. Duurt allemaal te lang in de bouw van die fregatten. Het wordt ook allemaal veel te duur, dus ook zij gaan kijken naar een andere leverancier. Reageren kan op de stelling, mag alvast via de app op 0118-499-999. En natuurlijk kun je vanaf 17:30 ook bellen naar, zegt u het maar, op de stelling: de overheid moet alles op alles zetten om dames in Vlissingen te behouden, ook als dat miljarden kost.

0: over Simply Red en Fairground. 3:03. Blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen is Esme er.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
7: Wie een vakantiehuis in onze provincie wil kopen, die heeft wat te kiezen. Het aantal dat te koop staat is nog niet zo hoog geweest in de afgelopen jaren. Verder in het komende half uur van deze Zeeland Nu. Recordpoging mislukt, maar toch is hij tevreden. De 81-jarige Hans Dekker blikt terug op zijn werelduurrecordpoging fietsen voor 80-plussers. En in het nieuws uit binnen- en buitenland meer over Pogacar, die suggereert dat de val van Vingegaard in de Tour de France mogelijk te maken zou hebben met een eerdere dopingcontrole. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Dat kan. Je kunt het laten weten door een appje te sturen naar 0118 499 999. Het is 5 minuten over 12. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland Nu. Er staan enorm veel vakantiehuizen te koop in de provincie. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars het hoogste aantal in 15 jaar. Hoe komt dat? Verslaggever Lonneke de Klerk die zocht het voor je uit.
8: Ik krijg op deze website 721 vakantiehuizen te koop in Zeeland. Dus even kijken, de goedkoopste is... Oh, deze, een staakcaravan. In Oostkapelle van €34.000. En dan eens even kijken wat de duurste is. Een villa in Renesse aan de Duinweg. €2,2 miljoen. Ja, de keuze is reuze, want er worden enorm veel vakantiehuizen te koop gezet. En dat merkt ook makelaar Jan-Willem Hogedeuren uit Oostkapelle.
9: Dat klopt. Ik zag inderdaad dat er 28% meer recreatiewoningen aangeboden werden. En ik merk het aantal aanvragen ook enorm toenemen. En ja, daar is een reden voor uiteraard.
8: Ja, want welke redenen hoort u van mensen die hun vakantiehuisje te koop zetten?
9: Ja, toch wel het box 3 verhaal.
8: Ja, het box 3 verhaal. Een beetje saai en ook wat ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat eigenaren van een tweede huis de afgelopen jaren steeds meer belasting zijn gaan betalen. En die belastingen over box 3, waar zo'n tweede woning onder valt, gaan veranderen. Dat heeft het kabinet al aangekondigd. Maar er is veel oneenigheid over. En hoe de regels er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk.
9: Dat mensen niet echt weten waar ze precies aan toe zijn.
8: Dat dus. Is er nog wel genoeg vraag naar?
9: Ja, die vraag die is er zeker wel. Alleen ze zijn voor de huidige kopers zijn ze te duur. Het is een echte kopersmarkt. En die zoeken de krenten in de pap. En ja, de eigenaren van die vakantiewoningen die zullen eraan moeten wennen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien, om het zomaar uit te drukken.
8: Een van die huisjeseigenaren is Paul Rozen, die zelf niet in de provincie woont. En daarom spreek ik hem via een videoverbinding.
10: Hi, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: In 2015 kocht hij 2 huisjes in Nieuwvliet als investering. Maar ook hij heeft besloten ze in de verkoop te doen.
11: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
8: Een overkill aan vakantiehuizen, ziet Paul Rozen. En dat terwijl het aantal toeristen dat in Zeeland vakantie viert jaarlijks langzaam afneemt. Een huisje hebben om te verhuren is dus niet zo'n interessante investering meer. Zeker niet in combinatie met stijgende kosten en belastingen.
11: In 2001 is dat boxsysteem geïntroduceerd. Toen werd het de pretbox genoemd. Maar zo heel langzaam is daar met de kaasschaafmethode overheen gegaan. En daar is heel weinig meer van overgebleven.
10: Vindt u het jammer?
11: Nee, niet specifiek. Ik ben wel een partij die destijds gekocht heeft, vooral om te kijken of dat een rendement oplevert, ja of nee. Dat we misschien toch, maar goed, dat is terugkijkend, ja, veel landschap verpest hebben door daar allemaal woningen op te bouwen.
8: Woningen die nu massaal in de verkoop gaan. Dus wie toch lekker een vakantiehuisje in Zeeland wil kopen, kan nu het beste zijn slag slaan, want de keuze is reuze.
7: Ja, maar dan is zo'n villa van 2,2 miljoen misschien wat hoog gegrepen voor mij. Maar kan het best wel eens even kijken of er tussen die andere dingen nog wat leuk zit. Omroep Zeeland. Dit weekend had de 81-jarige Hans Dekker de kroon op zijn wielercarrière willen zetten. De wielrenner uit Kamperland ging op Omnis Sportbaan in Apeldoorn op jacht naar het werelduurrecord voor 80-plussers. Maar in het uur van de waarheid moest hij zijn poging na 36 minuten noodgedwongen staken. Verslaggever Mark Samson sprak hem over de teleurstellende afloop van zijn recordpoging.
12: De voorbereidingen die waren eigenlijk heel perfect. We hebben er 2 jaar naartoe gewerkt om dit te mogen neerzetten. En de laatste weken die waren vol vertrouwen om dit echt vandaag op een goede manier te kunnen afsluiten. Maar ik weet ook, na 45 jaar fietsen, dat er soms ligt aan iets wat je gewoon niet in je macht hebt. En dat noemen ze dan de vorm van de dag. Dus dat is net van, ja, ben je goed uitgerust, komt de energie makkelijk los in je lichaam. En ik voelde het eigenlijk al na de 2e ronde. Dat voel je als ervaren fietser. Voel je dat de benen niet datgene brachten wat ik normaal zou kunnen verwachten. En dan kun je natuurlijk gaan vechten om dat om te keren. Maar ja, ik voelde dat dat gewoon niet kwam.
13: En dat was misschien onbewust een stukje spanning van vandaag wel?
12: In mijn hoofd was ik heel rustig. Want ik had heel goed nagedacht wat ik er allemaal voor heb gedaan en gelaten. Dus ik was vol vertrouwen dat ik dit goed zou kunnen afronden. Dus in mijn onderbewuste was ik eigenlijk al wereldkampioen, of althans wereldrecordhouder, laat ik het even netjes zeggen. Maar goed, het is wat het is. We kunnen het niet anders maken.
13: We moeten misschien ook niet uw prestatie tekort doen, want 60 rondes op deze baan, ik snap dat u voor meer had willen gaan, maar is al een prestatie op zich natuurlijk.
12: Dat is 15 kilometer. En terwijl je in een normale training pak je er 50 of 60. Dus ja, dit kan ik nou niet bepaald een echte prestatie noemen.
13: En ik hoorde het u net al eventjes zeggen dat u niet voor een tweede poging gaat. Maar goed, misschien als alles een beetje gedaald is, toch wellicht een tweede poging een kans geven?
12: Daar zal ik heel nadrukkelijk met mijn vrouw Sonja, met mijn geliefde, zal ik daarover spreken. Ik heb al gezegd, ze is 2 jaar lang uren en dagen alleen geweest. En dat viel er ook af en toe zwaar. En uiteindelijk gaat het om de kern van het leven. En dat is toch samen onderweg. En dat is niet in een gescheiden bloedsomloop, zoals dat heet. Dus dat betekent dat je met elkaar rekening moet houden. En ik ga dat in alle rust, ook samen met het team, ga ik dat nog eens evalueren. En dan zullen we definitief de beslissing nemen.
7: Nou, ik hoor in ieder geval ruimte voor een tweede poging. Hans Dekker hoorde je na afloop van zijn recordpoging afgelopen weekend, waarin hij heeft geprobeerd het werelduurrecord voor 80-plussers te verbreken. Dus in 1 uur 41 rondjes, even uit mijn hoofd gezegd, te fietsen op zo'n indoorbaan. Straks kijken we even naar wat het weer vandaag ons nog brengt als ik naar buiten kijk. Wolken, grijzige lucht. De zon die ik vanmorgen even zag bij binnenkomst hier, die is inmiddels weer verdwenen. Maar of dat beeld zo blijft en wat de rest van de week brengt, dat weet Jules Gernat natuurlijk. Hij praat je zo bij met de laatste weersverwachting. Eerst Sunshine Reggae van

0: Sunshine Reggae. Ja, ik zou dan zeggen, Jules, kom maar op met die zon.
1: Ja, die zon is er wel, Esme, inderdaad. Maar het is maar af en toe vanochtend en zeker zo rond dit middaguur. Met af en toe inderdaad ook wel een wel vrij zwaar bewolkt moment. Maar het is droog. Er komt wel iets meer zon aan in de loop van de middag. Maar het blijft een beetje een afwisseling van zonnige periode en wat meer wolkenvelden af en toe. En de temperatuur is met die matige tot vrij krachtige noordwesten tot noordenwind ook gematigd, zou je kunnen zeggen. Die hikt een beetje tegen de 20 graden aan. De maxima komen uit tussen 20 graden direct aan zee en 22 landinwaarts. Dus wat dat betreft is een beetje behelpen. Ook nog wel wat de regen natuurlijk betreft. Er is een enkel klein buitje gevallen, maar het mocht weinig tot geen naam hebben. En voorlopig blijft het ook een beetje aan de droge kant tot in het weekend sowieso wel. Door een hoge drukgebied op de oceaan ligt ter hoogte van Ierland en een lage drukgebied boven Midden-Europa, Polen en Noord-Duitsland. Daar valt dan de regen. Samen hebben ze er ook voor gezorgd dat de hitte in Frankrijk weg is. Nog een restje van echte hitte in Spanje, maar dat is min of meer gebruikelijk. En we hebben de komende dagen ook steeds die afwisseling van zonnige periode en wat wolkenvelden. Morgen is er gemiddeld iets meer zon dan vandaag. Vanavond is het dus vrij helder en vannacht neemt de bewolking gemiddeld weer toe. Minimumtemperatuur van 12 graden in Zuid-Vlaanderen tot 15 à 16 aan zee. En morgen wordt het zo'n 21 tot 23 graden, want in de middag wordt het toch vrij zonnig, om het zo te zeggen, maar dus niet extreem warm. En woensdag is een beetje een vreemde eet in de bijt van deze week. Dan is er een soort van front wat passeert met veel bewolking en af en toe een beetje regen of motregen, maar veel zal dat ook zeker niet zijn. En dan zijn donderdag en vrijdag weer zo goed als droog, met wat meer zonnige perioden. En de temperatuur donderdag rond 22 graden en vrijdag waarschijnlijk weer een keertje rond de 25 graden grens.
0: Nou, eerlijk gezegd, kijk ik daar al naar uit. En voor de boeren had ik eigenlijk er ook wel een beetje op regen gehoopt. Als dan dit weer is, dan wil je toch eigenlijk ook gewoon even een goede plensregen voor dat land hebben.
1: Dat zou mooi zijn. Er komt dan misschien wat meer regen aan vanaf zondag. Dus daar kijken we een beetje naar uit.
0: Houden de boeren zich dan alvast? Ik dan wel weer iets minder. Jules, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel, hè. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt een file op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. File van 6 kilometer levert je bijna een half uur extra reistijd op. En de andere kant op die A29. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. 4 kilometer file. Je vertraging is daar 7 minuten.

0: Twee Zeeuwse bands, één nummer vorig jaar uitgebracht. Een bezegeling van hun vriendschap, Bluff en Raccoon, hoorde je hier op Omroep Zeeland. Kijk ik nog even met jou wat er verder nog gebeurt in ons land en ook in de rest van de wereld. Want het is een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgt Andy Burnham de sleutel van Downing Street 10 als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt hiermee Keir Starmer op, die na 2 jaar door zijn eigen partij is weggestuurd. Zijn opvolger wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Een van zijn grote plannen is om meer macht weg te halen uit Downing Street, dus uit het Londense centrum, en dat te verspreiden over het land. Dus meer aan burgemeesters, aan regionale gemeentes te geven, zodat zij zelf kunnen bepalen wat goed is voor hun gebied.
0: Hij wil bijvoorbeeld ook water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt en dat geeft veel last bij de Papendrechtse brug die ruim 9 maanden dicht is. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
2: Deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
0: De route via de Papendrechtse brug is populair, vooral bij vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen, want die mogen niet door tunnels in het gebied. Vrijdag werd ook de Merwedebrug afgesloten voor vrachtverkeer. In de Tour de France is er nog veel te doen om de val van de Deen Vingegaard gisteren. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en ligt uit de Tour. En daarmee verliest gele truidrager Pogacar zijn grote concurrent. Pogacar suggereerde na afloop van de etappe dat de val misschien kwam door de dopingcontrole waar hij en Vingegaard midden in de nacht voor werden wakker gemaakt. Maar of Pogacar daarmee volgens wielrencommentator Stef Clement een punt heeft?
3: Ik denk dat dat complete onzin is. Ik weet niet hoe het bij jou is. Er zijn natuurlijk 100 redenen te bedenken om eens een keer slecht te slapen. En natuurlijk is dat niet bevorderlijk. Maar om die twee dingen direct aan elkaar te verbinden, het lijkt me niet. Het was denk ik gewoon een stuurfout, wat te druistig de bocht in. Dat hoort ook bij wielrennen helaas. Alleen die dopingcontroleur die kan daar natuurlijk niks aan doen.
0: Vingegaard zegt overigens dat het ondanks de breuk verrassend goed met hem gaat. En een aap uit Safari Park de Beekse Bergen is inmiddels al een maand op vrije voeten. De kuifman Gabi ontsnapte, ik vind die naam altijd heel ingewikkeld, maar dat aapje ontsnapte dus uit zijn verblijf. En sindsdien hebben de dierenverzorgers de aap nog niet kunnen vangen. Maar volgens de zoologisch manager van het Safari Park gaat het goed met de aap.
4: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
0: Ja, vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. En verschillende mensen die daar in de buurt rondliepen maakten daar ook filmpjes van. En dan zie je dat aapje ook zo heel relaxed gewoon daar rondlopen alsof hij daar hartstikke thuis hoort. Benieuwd wanneer dus die vangpoging gaat lukken. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Ben je daar ook weer over bijgepraat? Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo om 20:30 van Carlijn de Splinter. Tot die tijd, muziek. Dit is George Ezra, Anyone for You.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: In de Zeeuwse Kamer heb ik het straks over de maan. Eerst nog een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splenter. Goedemiddag Carlijn.
7: Goedemiddag. Vakantiehuizen in Zeeland worden massaal in de verkoop gedaan. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder stijgende kosten en onzekerheid door aangekondigde belastingplannen. Paul Roos uit Tilburg kocht 10 jaar geleden 2 huizen in Zeeland als investering. Hij heeft nog een andere reden om die in de verkoop te doen.
8: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
7: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars staan in heel Nederland meer huisjes te koop dan voorheen. Maar in Zeeland is de stijging in het aanbod het sterkst. Door een tekort aan personeel kunnen sluizen bij het Veerse Meer en de Oosterschelde vanmiddag minder vaak open voor de scheepvaart. Het gaat onder meer om de Zandkreeksluis en de Roompotsluis. De wachttijden kunnen tussen 2 uur vanmiddag en 10 uur vanavond oplopen tot 2 uur, meldt Rijkswaterstaat. De kap van de molen in Stavenisse is vanmorgen teruggeplaatst. Dat gebeurde met een hijskraan vanaf een ponton in de haven. En daarvoor moest er rekening worden gehouden met het tij.
9: Dus op het moment dat we hier te laag water hebben, dan komen ze vast te zitten. En dat vinden de schippers niet zo leuk. Dus we hebben goed in de getijdentabel gekeken. En nou, je ziet nu, de haven staat goed vol. Dus iedereen is relaxed. Het gaat allemaal goed. Volgens planning.
7: Vanwege het tij moest de klus ook heel snel worden geklaard. Binnen een kwartier zat de kap er terug op. Op Monumentendag is de molen weer volop in gebruik. En kickbokser Tian de Vries uit Oostburg heeft in Japan zijn 35e overwinning geboekt. Daar had hij amper een minuut voor nodig. De Vries nam het op tegen de Japanse KJ. Het was zijn eerste wedstrijd nadat hij voor de tweede keer in korte tijd zijn hand brak. In september komt de Vries opnieuw in actie, maar dan in Tilburg. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt tussen de 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
6: Carlijn, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. 2 korte files gemeld door de ANWB. De A16 allereerst Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, 5 minuten extra. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Dan tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. Een file van 3 kilometer. Je vertraging is daar 6 minuten.
5: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: 7 seconds was dat. Tijd voor de Zeeuwse Kamer van vandaag. Want we gaan het hebben, ik val maar gewoon gelijk met de deur in huis, over de maan. 57 jaar geleden was op deze dag een historische gebeurtenis. Laten we daar dan eerst maar eens heel even naar gaan luisteren.
1: Bijna 5 eeuwen nadat Columbus Amerika had ontdekt, werd van daaruit de sprong gewaagd naar een andere planeet. Op 16 juli vertrokken Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11 van Kaap Kennedy. 3 dagen later stapten 2 van hen over in een maansloep en begon de eerste afdaling naar onaardse bodem.
2: Oké, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, historische woorden, Ben Lab van Sterrenwacht Philippus Landsberg in Middelburg.
3: Ja.
0: Is dat nog iets wat jou altijd raakt als je dit fragment hoort?
3: Zeker. Ik was 6. Ik zat in mijn pyjama voor de televisie. En vanaf dat moment is de fascinatie voor het heelal nooit meer weggegaan.
0: Ja, is dit echt
3: absoluut
0: het moment voor jou geweest?
3: Is mij de trigger geweest. Zeker.
0: Ja, dat lijkt me ook heel wonderlijk als je dat ziet gebeuren. Zeker nog in die tijd. En dan op zo'n zwart-wit tv'tje.
3: Ja, ik heb het gezien. En dan mijn overgrootvader van 102, die geloofde het niet. Ik heb gezegd tegen hem... Maar ik heb het gezien op televisie. Nee. Dat kan niet waar zijn.
0: Nee.
3: Dit is het domein van de mens, dat is het domein van de Heer. Zo zei hij het.
0: Ja.
3: Ja, geweldig.
0: 20 juli 1969, de Apollo 11.
3: Ja.
0: En sindsdien wordt ook op 20 juli de Internationale Dag van de Maan gevierd.
3: Ja.
0: Want bij
3: ja.
0: ons was het al 21 juli. En in Amerika natuurlijk.
3: Het tijdverschil, hè. Het tijdverschil. Dus bij hen is het de 20ste. En niet de 21ste. Dus, maar de Amerikanen zijn geland in hun tijd. Om het zo maar te zeggen.
0: Hè? In tijdzone, ja.
3: Ja.
0: En is het dan iets wat dan nog steeds met jou doet, 20 juli? Is dat nog een feestelijke dag?
3: Nee, niet bijzonder. Het is natuurlijk lang geleden. En we zijn wij als Sterrenwacht zijn eigenlijk dagelijks bezig met de ruimte, met het heelal. De maan is daar een onderdeel van. En niet. Ik denk daar niet elke 20 of 21 aan.
0: Nee, heel goed. Niet. Hoe vaak kijk jij dan naar de maan?
3: Net als iedereen. Iedereen kijkt. Ik kijk altijd naar boven. Dus als er een mooie maan is, dan kijk ik daarnaar. Soms pak ik een telescoop. Maar wat we natuurlijk wel doen op de sterrenwacht is als we als er een mooie maan is, om dat aan het publiek te tonen. En vooral een halve maan of een sikkel van de maan is nog veel mooier dan een volle maan. Ik snap
0: Waarom?
3: Dat mensen gefascineerd worden door de volle maan. Die geeft veel licht. Maar als je details wil zien door een telescoop, de kraters, de schaduwen van het licht van de zon over de maan, dan heb je een gedeeltelijke maan nodig.
0: Ja, ik heb misschien dat ik nu... 2 mensen in mijn familie die denken, waarom ga je dit nu vertellen op de radio hier bij Omroep Zeeland, ooit moeten uitleggen dat de maan werd belicht door de zon.
3: Ja.
0: En dat je daardoor dus soms maar een stukje ziet of een halve. Ja, en dat je ook kan zien als je een soort, ik maak er altijd een lettertje van, of het dan voor volle maan is of na volle maan.
3: Ja.
0: Die keek met open ogen me aan en zeiden, nee, dat is niet waar. Ik zei, wat denk je dat ze dan steeds maar een halfje van de maan uitzetten?
3: Ja, ja. Ja, kijk, het enige object wat licht geeft, dat is een zon of een ster.
0: Ja.
3: En alles weer kaatst verder licht. Dus dat is eigenlijk wat onderscheid tussen een maan of een planeet en een ster ofwel een zon. Ja, klopt. Ja.
0: Even terug naar die missie van 57 jaar geleden. Ja. De Apollo 11, de eerste keer voet op de maan.
3: Ja.
0: Wat is het belang geweest van die missie?
3: Oh, dat is enorm. Wij zijn anders naar onze eigen aarde gaan kijken. Kijk, dat we op die maan stonden was natuurlijk een fantastische stap. En precies zoals werd uitgezegd, een kleine stap voor een mens, maar een grote voor de mensheid. Maar wat we vooral hebben gedaan is terugkijken naar die hele mooie blauwe planeet waar wij op ronddraaien. Een fantastisch mooi planeet zonder grenzen, prachtige wolken. Het enige wat we hebben, het ruimteschip Aarde. En dat besef, dat is bij heel veel mensen ingedaald. En het was eigenlijk ook, zeker na de Apollo 8, waar de eerste rondvlucht rondom de maan was en de eerste foto's van de maan terugkwamen, was dat besef dat wij zuinig moeten zijn op deze planeet. En 4 jaar later is dan ook de Club van Rome, het start van de milieubeweging, feitelijk begonnen.
0: Ja, werd echt inzichtelijk vanaf een afstand gegeven van jongens, wees er zuinig op.
3: En je hoort heel veel mensen die naar boven zijn gegaan van bijna een religieuze ervaring, en overdonderende ervaring, hoe mooi niet alleen de maan is, maar vooral de aarde.
0: Ja. Dan was er in april een soort hernieuwde belangstelling voor de maan. De Artemis 2.
3: Ja.
0: En foto's van de achterkant. Wat deed dat dan met jou als je dan dat vergelijkt met hoe je in 1969 voor de tv zat?
3: Niet diezelfde sensatie. Nee, ik vind het pas wel interessant als ze gaan landen. Kijk, we kunnen al heel
0: veel. Dat is over 2 jaar of zo, hè?
3: Ja, we horen voortdurend dat ze morgen gaan landen, om zo maar te zeggen. Dat wordt alles maar uitgesteld. Dat is inherent aan ruimtevaart. Het moet veilig zijn, dus we stellen ook vaak dingen uit. Maar de Artemis, het gaf ons wel een andere kijk op de maan, achterkant van de maan, dan het Apollo-programma. Want de Apollo zat veel dichter op het oppervlak van de maan en zag dus veel minder maan. Heel dichterop. En we konden met de Artemis op een veel hogere baan de hele maan zien. Dat was wel het verschil. Je zag de ronding van de maan en je zag de aarde erachter opkomen. Dat was mooi. De wetenschappelijke waarde daarvan is niet zo groot.
0: Maar wel als ze dus straks weer voeten op die maan zetten misschien.
3: Het is in ieder geval een huzarenstukje. Ik vind sowieso een huzarenstukje dat men dat dus ruim bijna 60 jaar geleden heeft gekund met de techniek die nu nog niet in een polshorloge zit. Wij spreken de techniek van een telraam. Alles werd nog met de hand uitgerekend. Hoe moeten we daar komen? Er had zoveel fout kunnen gaan. En het is goed gegaan.
0: Ja.
3: En nu doen we al 60 jaar lang met de modernste technieken van alles om daar weer te gaan landen. En dat lukt ons nog niet.
0: Het blijft een beetje hangen.
3: Ja. Maar ja, we hebben ook een beetje een rare houding. Toen de Apollo 17 als laatste in 1972 daar geland was. Het was eigenlijk de belangstelling wel een beetje over. Men had andere prioriteiten. De Koude Oorlog was aan de gang. Het kostte ontzettend veel geld. En het was risicovol. En mensen gingen over tot de orde van de dag. Maar die maan is ons wel blijven intrigeren. En steeds vaker werd de vraag van waarom gaan we niet terug? Ja.
0: Ja, wat zou die fascinatie dan zijn van de maan? Dit is ook misschien het enige wat we relatief makkelijk kunnen bereiken.
3: Dat klopt, het is onze partner. Hè? Het is een vertrouwd object. We kunnen daar. Iedereen kan met blote ogen al details zien. Het is onze. Het belang van de maan moet niet worden onderschat. De maan houdt onze aarde stabiel om te voorkomen dat die omvalt, omkantelt. Dus het is een voorwaarde voor leven. En hij is heel belangrijk.
0: En voor eb en vloed.
3: Ja,
0: aantrekkingskracht natuurlijk.
3: Dat merk je elke dag. Dus heel vaak op de sterrenwacht. Wat merken we nou van de maan? En dan valt het mij op dat heel veel mensen dat niet kunnen noemen. Ik zeg maar, je bent toch bij het strand geweest? Wat zie je dan? Oh ja, eb en vloed.
0: Duwen en trekken van de maan, aan het water.
3: De aarde trekt heel hard aan de maan, zodat hij er niet vandoor vliegt. Maar de maan die laat zich niet kisten, die trekt terug. Ja.
0: Maar toch gaat de maan steeds elk jaar een klein beetje verder van de aarde staan. Ook al probeert de aarde stevig vast te houden.
3: Ja, dat is hele ingewikkelde natuurkunde. Die twee vertragen elkaar. Dus de aarde vertraagt de rotatie van de maan. En die heeft dus hem eigenlijk al zo dat je altijd dezelfde kant van de maan naar ons ziet. En de maan vertraagt ook de aarde. En in dat systeem houdt de aarde eigenlijk de maan 3,8 centimeter per jaar naar achteren. Ja. Ongeveer de snelheid waarmee je nagels groeien.
0: Ja. Wat grappig is.
3: Gaat hij er vandoor? Ja. hij komt uiteindelijk op een punt waarin ze precies stabiel hangen. En dan kijkt de maan altijd naar dezelfde kant van de aarde.
0: Oké. Nou, interessant.
3: Ja.
0: Stel, we gaan over 2 jaar gaan ze dus echt landen. Wat zou nieuw onderzoek op kunnen leveren? Wat zouden wij daar op aarde aan kunnen hebben aan dat onderzoek?
3: Nou, ik denk dat men vooral probeert om de maan te gaan gebruiken als springplank naar Mars. En zeldzame metalen of materialen. Helium, een bepaald soort helium. Dus men gaat voor mijnbouw naar de maan. Maar vooral ook voor de ambitie om naar Mars te gaan. Want
0: in één keer?
3: Op aarde als iemand 60 kilo weegt, dat moet je allemaal wel omhoog krijgen.
0: Ja.
3: Vanaf de maan lanceren weegt iemand maar 10 kilo. Je mag je gewicht delen door 6.
0: Lekker.
3: Ja, zeker voor heel veel mensen is dat wel prettig. Ja. Dus zo'n raket heeft veel minder stuwkracht nodig. Nou, het is wel belangrijk natuurlijk dat je stuwkracht kunt maken. Dus je hebt brandstof nodig. Daarvoor is men wel aan het zoeken naar water op de maan. En hoe gek het ook mag klinken, er is water op de maan. Op de Zuidpool zijn kraters waar nooit het zonlicht in schijnt. En daar hebben ze een hoeveelheid water gevonden zo groot als het IJsselmeer. Het volume van het IJsselmeer. Daar kun je raketbrandstoffen maken.
0: Dus daar gaan we nog wel wat van merken, van dat effect van die maan. Wat vind jij dan van die commerciële reizen van SpaceX naar de maan?
3: Ja, volstrekt belachelijk.
0: Zou je zelf niet een keer willen
3: Absoluut
0: meemaken?
3: Niet. Nee hoor, er is een tijd ook geleden gevraagd van wie wil dan naar Mars? Nou, ik wil niet naar Mars. Nee, want ik vind het heerlijk om hier het water in te kunnen lopen. De zee te zien, de horizon buiten te kunnen lopen. Dat kan op Mars niet. Op de maan, terug naar de maan, al die ruimtereizen. Als je weet wat één lancering aan wat voor ecologische voetafdruk dat heeft, dan kunnen alle vrachtwagens in heel Nederland een heel jaar over rijden. Dan hebben wij het over CO2 en dan gaan een paar van die gekken, noem ik het maar. Ja, die gaan naar boven om een rondje van een half uurtje te zien. Terwijl je vanuit de ruimte prachtige telescopen hebt waarmee je alles al kunt zien.
0: Hoef je er niet eens zelf langs te vliegen?
3: Nee hoor, en ik denk ook dat het reizen door de ruimte met mensen, ik denk dat het een brug te ver is. Ik denk dat uiteindelijk, als wij gaan de ruimte gaan verkennen, dan zal het met robots zijn.
0: In deze Zeeuwse Kamer vandaag hebben we het over de maan. Het is 57 jaar geleden dat de eerste mens voet op de maan zette. Ja, over de maan, de fascinatie en wat die maan dus voor ons betekent, heb ik het met Ben Lap van Sterrenwacht, Philippus Landsbergen in Middelburg. Mocht jij nog een vraag aan hem hebben over de maan, nou, dan kan ik hem misschien nog zo even voorleggen, Ben. En dan mag je appen naar 0118-499-999. Dan gooi ik er alvast een vraag in, Ben. Mensen zeggen heel vaak, ik slaap zo slecht als het volle maan is. Is dat een feit of een fabel?
3: Als ze slecht slapen, is dat een feit. Maar dan zou ik zeggen, trek verduisterende gordijnen dicht.
0: Ja, ja, zou het dan echt alleen van het licht
3: ja,
0: van de maan?
3: Ja, want ik merk ook dat als ik gewoon mijn gordijnen open heb staan in een warme zomeravond en de lantaarnpaal staat aan, dat ik ook veel lichter slaap. We hebben duisternis nodig om goed te kunnen slapen. Ook trouwens een pleidooi om het licht uit te doen om 's nachts. Dat doen we niet alleen, daar pleiten we niet alleen bij de nacht van de nacht voor, maar altijd voor het licht uit 's nachts.
0: Ja. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niks met de aantrekkingskracht van de maan
3: te
0: maken.
3: Maar het licht doet wel wat met mensen. Ja,
0: ja. Zeker. Ik heb een beller, eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dat is Rinus Pilius.
0: Dag Rinus, hoe is het?
4: Ja, mijn dochter is geboren op de 21ste. Die is morgen jarig als ze blijven mag voor zijn 57.
0: Oh kijk, dat is voor jou twee historische feiten op één dag.
4: Ja, wat ik heb gezien en er stond hier de bel met Nixon op de maan.
0: Ja, nou dat is een dag die vergeet je dan helemaal niet, hè?
4: Ja, en ik stond aan de telefoon om de dokter te bellen, maar mijn dochter die was binnen 5 minuten op de wereld.
0: Oh, goeiedag, dat is nogal snel gegaan.
4: En in 84, toen werd ze 15, toen waren we in Amerika en toen kreeg ze gratis alles betaald en in een restaurant.
0: Oké, omdat ze op die dag was geboren.
4: Ja, was heel feest.
0: Mooi. Fantastisch. Hey, leuk, dankjewel Rinus. Ik heb ook nog een paar vragen voor Ben, dus daar gaan we nog even mee door. Wellicht hoor ik je straks in, zegt u het maar om 5:30 nog wel even. Heb je anders nog een feitje over de maan waarvan jij zegt, nou dat weten heel veel mensen niet.
3: Oeh, er zijn zoveel feitjes over de maan te vertellen. Vooral dat die de aarde stabiel houdt. Dat vind ik dus heel belangrijk, hè? Want die aarde die wiebelt. De aarde en maan zijn ontstaan, dat is de theorie, uit één grote klap samen. Dus er is een hemellichaam ooit gebotst op de aarde. Mm-hmm. En uit de restanten van die grote klap van de jonge aarde is de nieuwe aarde ontstaan en de maan.
0: Okay.
3: Maar de aarde is nog steeds een beetje kroggy, noem ik het maar. Die staat te wiebelen op zijn as. En de enige reden waarom die niet omvalt is omdat de maan aan hem trekt. Dus dat vind ik, dus zonde, als die maan er inderdaad vandoor vliegt, dan liggen wij op onze kant.
0: Ja.
3: En dat,
0: wat ik wonderlijk nog vond, want ik heb er ook wat over gelezen en ik vind het ook reuze interessant, dat de voetstappen van de astronauten van 57 jaar geleden nu nog steeds op de maan te zien zijn.
3: Ja, ja, ja.
0: Hoe kan dat?
3: Nou ja, anders dan het zand hier op het strand, waar je binnen een dag eigenlijk al niet meer ziet dat je er bent geweest. Er is geen wind. Er is geen regen. Er is geen atmosfeer. Dus alles blijft zoals het is en was. De maan zien we eigenlijk zoals die de afgelopen 4,5 miljard jaar is gevormd. Dus je ziet dagelijks wat inslagen op de maan. Dus er komt weer een kratertje bij. Maar in basis is de maan al 4,5 miljard jaar onveranderd. Er is gewoon geen atmosfeer.
0: Dus gewoon miljoenen jaren kunnen die voetstappen daar blijven staan.
3: Voor eeuwig.
0: Ja.
3: Voor eeuwig. Dus als iemand daar een blikje Coca-Cola achterlaat, wat we natuurlijk op aarde ook wel eens doen, dat ligt er voor de eeuwigheid.
0: Ongelooflijk.
3: Ja.
0: Nou, dus daar moeten we helemaal zuinig dan mee
3: zuinig.
0: Omgaan. Want
3: absoluut, ja.
0: Anders
3: ja,
0: schiet
3: ja.
0: dat er natuurlijk helemaal niet op. Dan nog heel even terugkomend op die volle maan. En voordat het volle maan is en daarna.
3: Ja.
0: Misschien nog een leuk weetje voor de luisteraar. Hoe kun je dat ook alweer zien?
3: Ja, kijk. Weten mensen eigenlijk wel wat voor maan we hebben nu vandaag? Hè? Dat vind ik dan...
0: Ik ben even aan het denken. Volgens ja. mij moet... Hebben we bijna een halve maan vandaag?
3: Ja, we gaan het. Een halve maan.
0: Ja.
3: Hij wordt steeds voller. Ja. Nou ja, om de 4 weken. Hè, dus de maan die scheurt rondom de aarde. Met een best een hoge snelheid. Zo'n 3000 kilometer per uur. En in elke week maakt hij een kwart van de cirkel. Dus precies na 28, 29 dagen is hij weer terug op het punt waar hij was. En dat ritme dat is fascinerend. Ook bij maansverduistering of een zonsverduistering kun je ook zien hoe snel het allemaal gaat. Dus dan...
0: Ja, daar komen we zo nog even op. Want die komt er 12 augustus aan. Maar ik heb altijd geleerd dat als je dus een D kan maken van de maan.
3: Ja.
0: Dan is het na volle maan,
3: ja.
0: dernier, dat is het Franse woord. En de P van kunt maken, premier, is voor.
3: Ja, dan ben je wel in verwarring als je de evenaar overvliegt.
0: Ik moet precies andersom.
3: Ja, dan staat de maan precies andersom.
0: Oh,
3: dat is het leuke. Die hele sterrenhemel en de hele maan die staat ondersteboven op het zuidelijke halfrond. We zijn in augustus vorig jaar zijn wij met de sterrenwacht naar Namibië geweest. We hebben daar waargenomen in de Outback of Namibië. En dan zie je dus de sterrenbeelden gewoon omvallen. Dus Orion staat rechtop, op de evenaar ligt hij op zijn kant. En in Namibië ligt hij ondersteboven. Dus ook bij de maan.
0: Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar dat klopt wel. Maar we gaan even naar 12 augustus. Want dat is een belangrijke dag in Zuid-Europa.
3: Ja, dus ik vraag aan iedereen. En dus ik wil het ook aan jou vragen. Wat doe jij op 12 augustus?
0: Ja, het toeval wil. En ik heb het er niet speciaal voor gedaan. Dat ik op vakantie in Spanje ben.
3: Heel goed.
0: En niet in de exacte regio waar hij volledig verduisterd te zien is. Maar het is wel aan te rijden.
3: Ja,
0: dus,
3: want we hebben het over de zonsverduistering. Op 12 augustus. Wel uniek. Want in 1999 hebben we de laatste gehad in Europa. En mocht je het onbegrijpelijk... Maar je, gemist hebben, dan heb je volgend jaar nog een herkansing. En het jaar erop nog eentje, hoewel dat een ringvormige eclips is. Maar dit zijn geweldige gebeurtenissen. En wij gaan als sterrenwacht met een redelijk grote groep, met allemaal apparatuur, naar een locatie 100 kilometer ten noorden van Madrid. 2 jaar geleden geboekt. Als we dat nou zouden doen, betalen we een godsvermogen.
0: Mm.
3: Maar 12 augustus, daar moet je zijn.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. En dan moet je natuurlijk naar het westen kijken. En dan moet je vrij zicht op het westen hebben.
3: Ja,
0: dat is bij mij een beetje lastig in de buurt. Want daar zitten veel bergen. Dus dan kan ik nooit. Want het is precies tijdens de zonsondergang.
3: Ja, het is redelijk laat in de avond. Het is voor zonsondergang. Ja, ja, je mag ook naar IJsland. Want daar begint het. Maar, ja,
0: ik ga dan liever naar Spanje.
3: Ja, nee. Bij Gijón komt het ongeveer komt de eclipse aan wal. Over de oceaan. En dan maakt hij een beetje een stuk cirkel. En verlaat zeg maar aan de oostkust van Spanje. Verlaat hij dan weer Spanje. En dat gaat vrij snel. Ja, weet je, we gaan maar voor een paar minuten.
0: Helemaal
3: die kant op.
0: Maar dat is een sensatie om te zien. Want ik weet het zelf nog. Dat ik, hoe oud was ik? Ik denk net 10 of zo, of 12.
3: Ja.
0: Ja, dat vond ik ook fantastisch. Dat toen was die gewoon in Nederland te zien.
3: Je hebt mensen die reizen de hele wereld over om dat te kunnen zien. En nu is het in onze achtertuin.
0: Ja.
3: Dus ja, daar moet je bij zijn.
0: Daar moet je gewoon bij zijn. Maar goed,
3: en leuk is dat twee weken later, dus niet helemaal toevallig, is er weer een maansverduistering. Dus de zonsverduistering, maansverduistering komen
0: dat hangt
3: vaak
0: altijd samen.
3: Komen regelmatig samen, ja.
0: Maar het gebeurt niet vaak dat de maan zo qua grootte ook op de goede afstand staat om heel die zon te bedekken, al is het maar voor even.
3: Dat klopt. Toeval wil dat de zon staat 400 keer verder weg, maar ook 400 keer groter. Maar de maan is niet altijd op de juistezelfde afstand van de aarde. Dus dat scheelt 10%. Dus als die wat dichterbij staat, is die groot, hè? De superman. En als die wat verder weg staat, dan bedekt hij de zon niet helemaal. Dus de omstandigheden zijn nu perfect.
0: En nu nog hopen op een wolkeloze hemel dan natuurlijk.
3: Ja, maar we hebben auto's bij ons. En als wij het idee hebben van dit gaat niet worden, dan rijden we desnoods 300 kilometer een andere kant op.
0: En dan ga je gewoon in ieder geval het goede weer achterna.
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik krijg nog een reactie binnen van Petra. Vroeger toen ik klein was, vroeg ik eens aan mijn moeder of er mensen woonden op de maan. Zei ze ja hoor, want daar brandt iedere avond licht.
3: Ja, leuk, leuk.
0: Dat is een mooie om mee af te sluiten. Nou, dan wil ik jou, Ben, heel veel plezier alvast wensen op die 12e augustus. Ik ga er ook van genieten. Wellicht met iets minder procent als ik het niet haal qua afstand met de auto. Maar gaat wel iets zijn. Ja, en die fascinatie voor de maan. Jij zei het, bij mij begonnen toen die maanlanding was in 1969. Ja. En ik heb hem ook een beetje die fascinatie voor de maan. Het blijft toch iets bijzonders dat om ons heen.
3: Absoluut.
0: En sowieso het hele heelal, het sterren.
3: Nou, dat is eigenlijk wat we bij de Sterrenwacht willen vertellen. De verwondering. Hè? Het is zo ontzettend groot en zo ontzettend mooi. En dat allemaal... Ja, dat allemaal past. En dat wij zijn, dat er alcohol tussen de sterren drijft. Dat er ammoniak, suikers, alles is er. Je moet wel een beetje goed rondkijken.
0: Ja, precies. En dat kan je bij jullie doen. Zijn er nog avonden dat mensen kunnen komen kijken?
3: In juli en augustus, hebben we de Zeeuwse zonnige zomeravonden. En dan beginnen we om 7:00 buiten met telescopen op de stoep. En om 7:30 met een programma. En een mooi programma over de zon. En aansluitend een mooie rondleiding door het Telescoopmuseum. Want de telescoop is in Middelburg uitgevonden.
0: Ja, nou helemaal goed. Dus als je daar langs wil, heb je deze zomer meerdere keren de kans om bij de Sterrenwacht in Middelburg te gaan kijken. Daarmee zit de Zeeuwse Kamer er alweer op. Ben, dank voor jouw komst om te vertellen over de maan. En dus 12 augustus kun je dus in je agenda zetten. Met deze Zeeuwse Kamer zit ook de uitzending van Zeeland nu erop. Vanmiddag ben ik er gewoon weer met Zeeland komt thuis. Met ook weer een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waarin we vandaag graag praten over damen. Stelling is te vinden in ons WhatsApp kanaal. Maar ik wil vooral weten van jou of de overheid alles op alles moet zetten om damen in Vlissingen te behouden. Ook als dat miljarden kost. Vanaf 17:30 kun je inbellen naar Zegt u het maar. Voor nu een hele fijne middag en graag tot straks.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10:00. Tot dan!
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
8: 22 juli, demodag Scootmobielen.
9: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3de ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is 1 week later. Olympiakos werd vorig jaar 2de in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 1 melding van de ANWB gaat over de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom staat 5 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
14: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander. Omroep Zeeland.

Goedemiddag, de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En dit is er eentje van een van de zangeressen van ABBA, Agnetha Veldskeuk. En de Heerdes on. Wat mij trouwens de laatste tijd opvalt, is dat er best wel veel AI-ABBA voorbij komt. Allerlei mensen die op hun zolderkamertje een liedje van ABBA in elkaar zetten. Ja, en dat klinkt niet altijd even lekker, vind ik. Geef mij maar het origineel. Wow.

in 2000 waren. Opa gaat dance. Het geldt voor Lionel Richie met Angel bij Omroep Zeeland, te horen van zijn album Renaissance. En straks weer een fragmentje van een plaat die verderop in dit uur te horen is. En dan kun je weer raden welke dat zou kunnen zijn. Eerst de nieuwe van Snelle en die heet Laat het licht aan.

Ja, en welke plaat is dit? Die ga ik zo meteen draaien, sowieso in het tweede half uur van deze show. En tot die tijd kun je eens even nadenken welke dat zou kunnen zijn. Nog een keertje.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De brandweer heeft vanmorgen 3 mensen van een jacht in het havenkanaal van Zierikzee gered. Het jacht liep vast en kantelde, waardoor er water in liep. De brandweer van Stavenisse rukte uit met een boot en heeft de 3 personen naar de haven van Zierikzee gebracht. Vakantiehuizen in Zeeland worden massaal in de verkoop gedaan. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder stijgende kosten en onzekerheid door aangekondigde nieuwe belastingplannen. Paul Roos uit Tilburg kocht 10 jaar geleden 2 huizen in Zeeland als investering. Hij heeft nog een andere reden om die in de verkoop te doen.
5: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
4: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars staan in heel Nederland meer huisjes te koop dan voorheen. Maar in Zeeland is de stijging in het aanbod het sterkst. Door een tekort aan personeel kunnen sluizen bij het Veersemeer en de Oosterschelde vanmiddag minder vaak open voor de scheepvaart. Het gaat onder meer om de Zandkreeksluis en de Roompotsluis. De wachttijden kunnen tussen 2:00 vanmiddag en 10:00 vanavond oplopen tot 2:00, meldt Rijkswaterstaat. En kickbokser Tian de Vries uit Oostburg heeft in Japan zijn 35e overwinning geboekt. Daar had hij amper een minuut voor nodig. De Vries nam het op tegen de Japanse Kijee. Het was zijn eerste wedstrijd nadat hij voor de 2e keer in korte tijd zijn hand brak. In september komt de Vries opnieuw in actie, maar dan in Tilburg. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Oh, daar word je vrolijk van, hè? Weather With You van Crowded House. In de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Zo'n liedje dat je lekker in de zomer kunt horen op de radio. Maar ook bijvoorbeeld in andere jaargetijden. Want het gaat niet zozeer over de zomer en het zomerse gevoel. Maar wel over het goede humeur en het plezier hebben in het leven. Welk liedje is dit? Hij is nog steeds niet voorbijgekomen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Blijf luisteren voor het antwoord.

Mooi. Een liedje van Bob Dylan, door Adele uitgevoerd. Make You Feel My Love. Mijn vraag aan jou was, herken jij deze hit? Het is een liedje uit november 1982. En het leuke is, de band treedt nog steeds op. Het gaat over Madness en Our House.

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteerinzeeland.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
8: OG's. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs.
15: Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
17: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
18: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
19: 22 juli, demodag scootmobielen.
17: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
30: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
29: En bedankt, hè.
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

John Lee Hooker en Carlos Santana. Twee legenden in één liedje. Carlos Santana wordt vandaag 79 jaar. Je kent hem van deze, maar ook van Black Magic Woman en Oye Komova. Allemaal natuurlijk onder de vlag van zijn band Santana. Kim Carnes is vandaag jarig 81 geworden. Zij is bekend door het liedje Better Davis Eyes uit 1981. Die kun je ook met enige regelmaat horen bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag.

Nou, de radio komt weer een tandje harder. De Frank Unamundo Trio en Feeling Good. De muziekmiddag van Omroep Zeeland op deze datum, 20 juli 1975... sloot Steve Van Zandt zich aan bij Bruce Springsteen en de E Street Band. En het was tijdens een concert in Rhode Island. Hij speelde daar mee en hij zou uiteindelijk een van de vaste bandleden worden. Gary Barlow begon aan zijn solo-carrière na het uiteenvallen van Take That. En hij kwam in tal van landen binnen op nummer 1 met zijn prachtige ballad Forever Love. En Alanis Morissette begon een reeks van 8 weken op nummer 1 in de Engelse hitlijst, in de albumhitlijst, met haar album Jagged Little Pill. Dat album stond ook in andere landen heel hoog. Ja, welke hits stonden erop? Ironic, You Ought to Know en Hand in My Pocket. En ze zingt die liedjes nog steeds gelukkig.

Sarah Bareilles werd onder druk gezet door haar platenmaatschappij. Schrijf nou eens een keer een hit, was het bevel. En toen zei ze, nou, dan doe ik dat. Maar dat moet dan geen liefdesliedje zijn. Het moet een anti-liefdesliedje zijn. En dat heet dan Love Song. En dat was haar grote hit. Ook buiten Amerika. Dit is de comebackplaat in de 80's van de Bee Gees. You Win Again.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De brandweer heeft vanmorgen 3 mensen van een jacht in het havenkanaal van Zierikzee gered. Het jacht liep vast en kantelde, waardoor er water in liep. De brandweer van Stavenisse rukte uit met een boot en heeft de 3 personen naar de haven van Zierikzee gebracht. Vakantiehuizen in Zeeland worden massaal in de verkoop gedaan. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder stijgende kosten en onzekerheid door aangekondigde nieuwe belastingplannen. Paul Roos uit Tilburg kocht 10 jaar geleden 2 huizen in Zeeland als investering. Hij heeft nog een andere reden om die in de verkoop te doen.
2: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken, er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
1: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars staan in heel Nederland meer huisjes te koop dan voorheen. Maar in Zeeland is de stijging in het aanbod het sterkst. Door een tekort aan personeel kunnen sluizen bij het Veersemeer en de Oosterschelde vanmiddag minder vaak open voor de scheepvaart. Het gaat onder meer om de Zandkreeksluis en de Roompotsluis. De wachttijden kunnen tot 10:00 vanavond oplopen tot zo'n 2:00, meldt Rijkswaterstaat. En kickbokser Tian de Vries uit Oosburg heeft in Japan zijn 35e overwinning geboekt. Daar had hij amper een minuut voor nodig. De Vries nam het op tegen de Japanse Kijay. Het was zijn eerste wedstrijd nadat hij voor de 2e keer in korte tijd zijn hand brak. In september komt de Vries opnieuw in actie, maar dan in Tilburg. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

It's a man's, man's, man's world. Een knipoog naar die geweldig grappige film uit 1963. Persoonlijk vind ik het wel een van de leukste films ooit gemaakt. It's a mad, mad, mad, mad world. Ken je die film niet? Ga hem kijken. Hartstikke leuk. Je hoorde James Brown bij Omroep Zeeland. En dit is Cameron Whitcomb met Medusa.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Muziek uit Zeeland op de Zeeuwse radio. Raccoon, het is al laat toch. Sam Fender bracht Rain Me In uit. En toen was hij op tournee en in het voorprogramma stond Olivia Dean. En toen hebben ze dat samen gezongen. En dat klikte zo goed dat het een single werd.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Wij noteren dat het 42 jaar geleden werd uitgebracht. Big in Japan van de Duitse band Alphaville. En het was hun debuutsingle. En nou, die wordt nog steeds gedraaid, dus dat hebben ze goed gedaan.

Inmiddels 80 jaar, maar pensioen bestaat niet in de muziek. Dus hij treedt nog steeds op. Onder andere begin deze maand bij het Royal Park Live. Paleis Soestdijk was dat. Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Ze moest zichzelf een beetje oppeppen en toen schreef ze dit liedje, All This Time. De subtitel is Pick Me Up Song, vandaar natuurlijk. Hè. Maria Mena, ze komt uit Noorwegen. Nou, we gaan even een feestje bouwen op de radio. Misschien wel de ultieme feestplaats uit de jaren 80. En zonder synthesizers, dat is ook wel uitzonderlijk voor die tijd. Come on, Eileen, hier zijn Dexys Midnight Runners.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De appeloogst valt dit jaar hoogstwaarschijnlijk tegen. De Nederlandse fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appelen dan vorig jaar. Maar er worden dan wel weer meer peren verwacht. Vorig jaar was dit juist andersom. Eind augustus begint doorgaans het oogstseizoen. Ook in Zeeland worden er dan veel peren en appels geplukt. De brandweer heeft vanmorgen 3 mensen van een jacht in het havenkanaal bij Zierikzee gered. Het jacht liep vast en dreigde te kapseizen, waardoor er water in liep. De brandweer van Stavenisse rukte met een boot uit en heeft de 3 personen veilig naar de haven van Zierikzee gebracht. Vakantiehuizen in Zeeland worden massaal in de verkoop gedaan. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder stijgende kosten en onzekerheid door aangekondigde nieuwe belastingplannen. Paul Roos uit Tilburg kocht 10 jaar geleden 2 huizen in Zeeland als investering. Hij heeft nog een andere reden om die in de verkoop te doen.
2: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken, er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
1: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars staan in heel Nederland meer huisjes te koop dan voorheen. Maar in Zeeland is de stijging in het aanbod het sterkst. En door een tekort aan personeel kunnen sluizen bij het Veerse Meer en de Oosterschelde vanmiddag minder vaak open voor de scheepvaart. Het gaat onder meer om de Zandkreeksluis en de Roompotsluis. De wachttijden kunnen tot 10:00 vanavond oplopen tot zo'n 2:00, meldt Rijkswaterstaat. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Fleetwood Mac, hun laatste hit. En dat was Save Me. En daarvoor lekkere muziek uit Zeeland van Bluff en Levenslang. De muziekmiddag van Omroep Zeeland op maandagmiddag. Nog een klein half uurtje muziek op jouw radio. Is dit zometeen Jason Mraz en Colby Calais, maar eerst Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: De oorspronkelijke drummer en medeoprichter van deze band is onlangs overleden helaas. Johnny H. Jazz en I Don't Want To Be A Hero. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Esme. En wat zijn de onderwerpen vandaag, Esme?
1: Hoi Elias, ja, er hebben de afgelopen 15 jaar nog nooit zoveel vakantiehuisjes te koop gestaan in onze provincie. Verslaggever Lonneke de Klerk die heeft uitgezocht hoe dat komt. We schakelen ook even met de Tour de France. Het is de tweede en laatste rustdag, ook voor wielrenner Tim van Dijken. En in Zegt U Het Maar hebben we het over Damen. Na de Duitse regering wil nu ook de Belgische regering op zoek naar een andere leverancier voor hun marinefregatten. Daarom de stelling vandaag: de overheid moet alles op alles zetten om Damen in Vlissingen te behouden, ook al kost dat miljarden. Reageren via de app kan alvast, maar nog leuker als je belt om 5:30 naar Zegt U Het Maar.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland. Verkeersinformatie van de ANWB. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Pol en afrit Kortgene doe je er 11 minuten langer over in een file van 5 kilometer. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp 8 minuten extra in een file van 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer 5 minuten. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4 kilometer 7 minuten extra reistijd.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
2: 22 juli, demodag Scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
9: Omroep Zeeland.
12: In Japan heeft kickbokser Tian de Vries zijn 35e overwinning geboekt. In iets meer dan een minuut schakelde hij zijn tegenstander al uit. En ik heb Tian zo aan de lijn. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Een boete van 550 miljoen voor webshop AliExpress. Waarom? Dat hoor je zo in het nieuws uit binnen- en buitenland. En iets na 4:30 bel ik met onze Zeeuw in het buitenland. Vorige week kon je al kennis met haar maken. Marianne Pollemans in Noorwegen. Ze vertelt zo meer over haar leven daar. En wat de mensen in haar nieuwe thuisland allemaal bezighoudt. 4:06. Goedemiddag. Mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Reageren kan tijdens deze uitzending op het welbekende nummer 0118 499 999. New truck.

0: Marshmallow en Kane Brown, Miles on it. Ja, Tian de Vries is terug. Dat is toch wel de conclusie na zijn kickboxpartij vandaag in Japan. De ongeslagen kickboxer uit Oostburg had aan anderhalve minuut genoeg om tegenstander KJ te verslaan. Het was de eerste keer dat de Vries weer vocht na een handbreuk die hij in maart opliep. Een blessure hield hem maanden aan de kant. Maar Tarzan, zoals zijn bijnaam luidt, ja, hij kan nog steeds knock-outs uitdelen. Dag Tian, goeie avond voor jou.
1: Hey, Tarzan is back.
0: Ja man.
1: Hey, ja man.
0: Wat goed dat het gewoon weer gelukt is. Je was op de beelden zagen we het na de wedstrijd door Dolle heen. Ben je nog steeds zo blij?
1: Ja. Goh, ik ben zo blij als een kind. Ik ben zo dankbaar. Ik ben bijna een soort van opgelucht. Ik heb een hele heftige periode, is misschien overdreven, maar ik heb best wel hier en daar een zware periode achter de rug. Zeker in september linkerhand gebroken, comeback fight naar rechterhand, weer een paar maanden eruit. En het is gewoon, ik heb één doel in het leven, weet je, en dat is de beste vechter worden ever, een legend. En,
0: ja, en dat is
1: het
0: dus nu.
1: Ik heb dat. Sorry, ja.
0: Ik wou zeggen, dat is nu gewoon weer gelukt om ongeslagen te blijven.
1: Ja en ik heb dat gewoon echt nodig, weet je. Die spanning, die uitdaging, die. Ja, en we zijn weer back. Ik ben zo dankbaar, zo blij. Prachtig.
0: Is dan zo'n wedstrijd als vandaag nog extra spannend? Ook omdat die afgelopen maanden je zo hebt moeten afzien en toch ook weer in dat wedstrijdritme moet komen?
1: Nou, spannend niet zozeer als in ga ik verliezen of niet. Ik heb altijd heel veel zelfverzekerdheid en ik ben heel zelfverzekerd over mijn eigen kunnen. Maar wel spannend. Ik heb er ook met mijn trainer over gehad en zo. Ik heb bijna een trauma aan die blessures, zeg maar. Mm. Het is voor mij zo belangrijk en daardoor wel heel spannend van ja, shit, straks lig ik er weer uit, weet je. Straks. En ik heb dit gewoon nodig. Ik moet dit doen, anders ben ik geen goed persoon. Weet je? Anders ben ik niet mezelf. En dus ik ben heel dankbaar, heel blij. Ja, letterlijk, het was echt. Ik had dit echt nodig. Echt nodig. Dus ik ben zo dankbaar. Prachtig.
0: En je beide handen zijn nog heel, toch? Even voor de goede orde.
1: Ja, zeker. Helemaal top.
0: Gelukkig.
1: Maar het zijn sowieso ook. Ik heb twee Iron Fists nu, hè, dus we gaan nu nog harder plat, snap je?
0: Hey, voelt de winst dan vandaag ook een beetje als een afsluiting van die heftige periode voor jou?
1: Ja, echt. Zoals ik net ook al zei, ik voel oprecht echt een opluchting. Dus ik denk dat dat daar zeker mee te maken heeft. Het is een soort afsluiting van dit, weet je. Nu, we gaan weer volle bak knallen. Tarzan is back.
0: Wordt dat al ook nog gevierd vanavond?
1: Nou, we hebben net even een dikke T-bone gegeten. En ik heb een paar wijntjes op, maar wij moeten morgen weer terugvliegen. Best wel vroeg. Ik heb morgen nog allemaal interviews en zo. Mm. En ik word ook een dagje ouder. Ik heb niet meer. Ik heb normaal zou ik het wel volle bak aan het feesten zijn nu, maar ik heb gewoon zin om lekker te slapen, morgen lekker fit te zijn. En dan anders is die vlucht ook zo kut, weet je.
0: Ja, dat is wel waar, met een kater op is. Kater is dat niet top. Tarzan duikt zijn bed in.
1: Ja, precies. As we speak zit ik al in bed. Dus.
0: Oh, kijk, nou, zo zou ik zeggen, slaap lekker, Tian. Dankjewel. Geniet ook vooral nog even na van die 35e overwinning in je carrière. Je maakt vandaag het gewoon opnieuw waar. Na blessureleed van twee keer je hand gebroken. En nu toch weer een wedstrijd gewonnen in Japan. Ja, en wie Tian straks of later nog in actie wil zien, dat is Tilburg, hè, Tian?
1: Ja, Tilburg, 27 september, als ik het goed zeg.
0: Kijk, nou, daar moeten we nog even op wachten, maar dan ben je in ieder geval van dichtbij te bewonderen. Hey, geniet nog lekker daar.
1: Dan gaat hij weer zwaar plat.
0: Heel goed. Hey, dankjewel.
1: Dankjewel. Doei.

0: The Beach Boys met I Can Hear Music. En I Can Hear dat het tijd is voor het weer. Dag, Sjoel.
1: Ja, is mijn goedemiddag.
0: Goedemiddag, sorry. Ik hou van flauwe overgangetjes. Daar was je ondertussen vast wel achter.
1: Nee, maar dat was vloeiend allemaal. Dus,
0: Hey, praat ons even bij met de laatste weersverwachting.
1: Ja, is ook een plezier natuurlijk met de zonnige periode. De flinke zonnige periode die er zijn gekomen vanaf de zee. Met een paar stapelwolken. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit. Het is een beetje half bewolkt nog in Tolen. En ook in Oost-Vlaanderen. Daar zit de meeste bewolking. Maar daar zijn de zonnige periode. En daar wordt het ook nog wat helderder. Het is een prima einde van de middag, denk ik. En ook een mooie avond zit eraan te komen. Wel nog met die matige tot vrij krachtige noordwesten tot noordenwind. Dat is wel eventjes voelbaar. Zeker op de fiets. En de temperatuur, nou, dat is allemaal oké. Maxima 21, 22 graden. Nu zo'n 20 tot 21 graden. En er gaat vanavond dan een paar graden vanaf. Nou, dan zal de wind iets gaan afnemen later vanavond. Zeker vannacht. Er blijft dan een afwisseling van vrij heldere periode, maar toch ook wel iets meer wolkenvelden van zee. En de minimumtemperatuur is zo'n 12 graden in Zuid-Vlaanderen tot 15 à 16 graden direct aan de kust. Gaan we morgen verder met opnieuw een dag met een afwisseling van zonnige periode en wolkenvelden. Het weerpatroon verandert dus bijna niet. Noordwestelijke tot noordelijke stroming. Met dus in de ochtend opnieuw wat meer bewolking. Ook wel af en toe wat zon. En in de middag zal het alweer vrij zonnig worden met een paar stapelwolken. Een beetje een herhaling van zetten is het dus met een iets minder sterke wind. Windkracht 3 tot 4 in de middag uit het noorden. En de maximumtemperatuur pikt er een graadje mee. Die komt uit op 21 tot 23 graden morgenmiddag.
0: En dan als we dan nog even terugblikken op vorige week en hoe warm het was, kunnen we dat dan nog ergens verwachten deze week?
1: 25 graden plus, als gemiddelde, denk ik, wat je bedoelt. Nou, dat zou wel vrijdag kunnen, denk ik. Dan hebben we eventjes een zakte matige zuidwestenwind met weer veel zon. Tussendoor hebben we de woensdag af en toe wat regen met meer bewolking. Veel bewolking zelfs de meeste tijd. En donderdag is een beetje tussendag met een patroon zoals vandaag en morgen. En vrijdag is een dag dus met de hogere temperaturen, flink wat zon. In het weekend gaat er iets vanaf en vanaf zondag is er ook weer meer kans op wat regen.
0: Nou, een beetje wisselend zomerweer, wat we wel vaker gewend zijn eigenlijk, hè?
1: Inderdaad, maar geen hoogzomer als je dat bedoelt.
0: Nee, helaas, dat dan weer niet. Moeten we het voorlopig weer even mee doen. Jules, dankjewel voor de update. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg met je. Ik neem even de files van 10 minuten en langer met je door, anders wordt het een erg lange lijst. De A256, Goes richting Zierikzee, tussen Goes de Poel en afrit Kortgene, 5 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Die kwartier vertraging heb je ook op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk, 16 kilometer file. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, staat 9 kilometer. Daar doe je iets meer dan 10 minuten over.

0: Bruno Mars, On My Soul. Gaan we eens even kijken wat er zich nog meer afspeelt in de wereld. AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro. Het platform doet volgens de commissie te weinig tegen de verkoop van illegale producten, zoals namaakkleding en gevaarlijk speelgoed. Ook staat er te veel tijdsdruk op medewerkers, zegt deze correspondent.
1: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
0: Komt er voor eind oktober geen verbeterplan van AliExpress, dan volgen mogelijk meer boetes. Ondanks het verbod dat sinds afgelopen zaterdag geldt, rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en daarom mag er voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat deels uit staal, dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar civiele techniek.
2: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Dat is een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment ze zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer, we sluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug rijden. Het Verenigd Koninkrijk heeft voor de 6e keer in 10 jaar tijd een nieuwe premier. Andy Burnham neemt het over van Keir Starmer. Die hield begin van de middag zijn afscheidstoespraak.
3: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Ja, Starmer stapte op na aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij. En de buren van festival Tomorrowland verdienen flink aan het festival.

0: En dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
1: Ja, een buurman met een drankraampje die verdient bijvoorbeeld zo'n 3000 euro aan die verkoop. Een ander verkoopt bier om het vrijgezellenweekend van zijn toekomstige schoonzoon te kunnen betalen. Ja, Tomorrowland heeft het volgens de VRT slim aangepakt. In plaats van strijd voeren met de buren zijn ze jaren geleden in gesprek gegaan om die buurt erbij te betrekken. Ja, en afgelopen weekend was die eerste editie en ook komend weekend is het nog 3 dagen feest daar in Boom. Zo ben je erbij gepraat met wat er landelijk en internationaal speelt. Straks krijg je het Zeeuwse nieuws om 4:30 van Carlijn de Splinter. Tot die tijd, muziek van Alana Miles. Dit is Black Velvet.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van

0: fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Het is 16:30. Straks bellen we weer met onze Zeeuw in het buitenland. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Schadeherstelbedrijven zijn nog altijd druk met het herstellen van auto's die door de hagelbuien eind juni beschadigd zijn geraakt. Daarvoor zijn speciale hagelcentra ingericht in Middelburg en Goes. Daar worden de voertuigen geïnspecteerd met speciaal apparatuur.
8: Dan haalt hij door een scanner. Dat is speciaal licht. Er zitten banen in. En vanuit die banen kan je zien dat het deuk erin zit. Die worden dan geteld en aangetekend en daarop hersteld.
7: In de centra werken speciaal ingehuurde experts op het gebied van hagelschade. De verwachting is dat ze daar nog wel tot oktober bezig zijn. De appeloogst valt dit jaar hoogstwaarschijnlijk tegen. De Nederlandse Fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appelen dan vorig jaar. Maar er worden dan wel weer meer peren verwacht. Vorig jaar was dit juist andersom. Eind augustus begint doorgaans het oogstseizoen. Ook in Zeeland worden er dan veel peren en appels geplukt. De brandweer heeft vanmorgen 3 mensen van een jacht in het havenkanaal bij Zierikzee gered. Het jacht liep vast en dreigde te kapseizen, waardoor er water in liep. De brandweer van Stavenisse rukte met een boot uit en heeft de 3 personen naar de haven van Zierikzee gebracht. En vakantiehuizen in Zeeland worden massaal in de verkoop gedaan. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder stijgende kosten en onzekerheid door aangekondigde nieuwe belastingplannen. Paul Roosen uit Tilburg kocht 10 jaar geleden 2 huizen in Zeeland als investering. Hij heeft nog een andere reden om die in de verkoop te doen.
9: Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in lage rendementen.
7: Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars staan in heel Nederland meer huisjes te koop dan voorheen. Maar in Zeeland is de stijging in het aanbod het sterkst. Het weer nog vrij zonnig met hier en daar nog een stapelwolk. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht iets minder wind. Het koelt dan af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
6: Carlijn, dankjewel. Kijk nog even naar de situatie op de weg. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Wolfaartsdijk. 3 kilometer, 7 minuten. Dan de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en Seroeskerke 3 kilometer, 5 minuten. De N57 de andere kant op Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15, 6 kilometer. 8 minuten. Dan de A16 nog Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Een kwartier sta je daar in de file in 10 kilometer. En dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. 20 kilometer file. Daar is je vertraging ook een klein kwartier.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

met eb en vloed. Wat gaan we het komende half uur doen in deze Zeeland komt thuis? Nou, we hebben een reportage over kunstenaar Tinkerbell. Ze heeft met haar werk al menig keer stof doen opwaaien. Ze zit 30 jaar in het vak, Katinka Simonsen eigenlijk, met haar kunstenaarsnaam Tinkerbell. Verslaggever Ilja Tuning heeft haar gesproken bij de overzichtstentoonstellingen die gemaakt is. Ja, en we gaan zo bellen met onze kerstverse Zeeuw in het buitenland. Mag ik nog wel zo zeggen, toch? Als je vorige week voor het eerst gebeld bent. Zeeuw in het buitenland in Noorwegen. Ja, alles over het leven van Marianne en haar gezin hoor je zometeen.

0: vorige week kon je als luisteraar voor het eerst kennis maken met Marianne Pollemans. 5,5 jaar geleden verhuisde ze naar Zuid-Noorwegen met haar gezin, met man en twee jonge kinderen. Nou, toen we er voor het eerst belden, was ze op familiebezoek in Nederland. Ik ga dan toch even een netjes gedag zeggen. Kort dag, Marianne.
1: Ja, goeddag.
0: Goeddag, moet ik dan zeggen. Goeddag.
1: Goeddag.
0: Ja. Ja, ja, ik kom niet verder dan tank voor mat en jij Elskerdij. In het Noors.
1: Nou ja, we gaan de mensen wel lachen hoor, als je dat zegt.
0: Ja, vooral dat laatste toch?
1: Ja, precies.
0: Dat zeg je niet zomaar tegen iedereen.
1: Nee, ja, ze zullen vast wel appreciëren als je dat doet.
0: Ja, nou, laten we dat een keer proberen als ik in Noorwegen ben dan misschien.
1: Ja, altijd welkom.
0: Nou, leuk om dat te weten, want daar liggen mijn roots. Eventjes voor jou om te weten. Beg is hartstikke Noors als achternaam, maar dan meer uit het noorden.
1: Ja, klopt.
0: Maar het gaat natuurlijk om jou. En we gaan jou elke week bellen om te horen hoe jullie leven is. Nou, vorige week dus in Nederland. Is de terugreis al ingezet?
1: Ja, we zijn begonnen aan de terugreis. We zitten op dit moment onderin Zweden, echt in Zuid-Zweden.
0: En is Zuid-Zweden dan weer heel anders dan Zuid-Noorwegen?
1: Ja, hier is alles is vlak. Vlak en uitgestrekt.
0: Ja, net Nederland.
1: Nou ja, bijna wel, ja. Dus nee, het lijkt niet op elkaar. Wel qua drukte op de wegen en zo. Dat is ook gewoon heerlijk rustig. Je kan overal heen waar je wil. Mm. Dus dat is wel een vergelijking. Maar verder is het hier heel vlak.
0: Maar wel nog even lekker genieten van een andere omgeving met het gezin.
1: Zeker, zeker. Ja, even op vakantie.
0: Want ook in Noorwegen is denk ik gewoon schoolvakantie voor jouw kinderen.
1: Ja, dat klopt. Bij ons hebben ze 9 weken in totaal.
0: Oh, lekker.
1: Dus dat is best wel lang. Ja, dat is lekker, maar ook wel een uitdaging voor als je geëmigreerd bent, kan ik je zeggen.
0: Dat kan ik ook wel voorstellen.
1: Maar dat is heerlijk. Ze hebben echt zomervakantie. Dus 17 augustus beginnen ze weer.
0: Oké, okay. Oh, dan hebben ze best wel vroeg vakantie gehad.
1: Ja, klopt. 10 juni of iets rond 12 juni of zo was het afscheid op school. En dan daarna begon de vakantie inderdaad.
0: Ja, dan zijn jullie al ongeveer halverwege.
1: Ja, dat klopt. Ja, gelukkig wel.
0: Ja, oh. Niet hard roepen, hè, waar ze bij zijn.
1: Nee, ze zitten lekker in de speeltuin. Okay. Dat gaat helemaal goed.
0: Heel goed. Hey, dus, en jouw kinderen zijn 6 en 8.
1: Ja, dat klopt.
0: En die weten dus niet beter dan dat Noorwegen hun thuis is.
1: Nee, dat klopt ook. Die van 6 die gaat straks in groep 1 beginnen na de vakantie. En die van 8 die begint straks in groep 3.
0: Oh,
1: dus
0: leuk.
1: Het loopt eigenlijk 2 jaar achter op Nederland dan, zeg maar. Dus de achter. Ja. Ik vind het een voordeel. Ja. Maar als je hier bent. Ja,
0: ja, precies. Maar dat is ook weer wennen. Want dan normaal kijken hier ouders soms ook reikhalzend uit nadat hun kind 4 wordt. Dan kan die eindelijk naar school. En dan moet je wachten tot ze 6 zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja, je hebt hier wel een soort BSO, of een kleuterschool ook wel. En dan, maar dat is meer praktijkgericht. Dus ze leren vuur maken. Ze leren hoe is dat je in het bos fruit kan zoeken en er jam van kan maken op je zelfgebakken broodje. Oh. Het is echt heel, heel praktijkgericht wat ze leren. Welke paddenstoel je wel en niet mag eten.
0: Dat is leuk.
1: Ja, echt heel breed.
0: Dat is dus super niet alleen praktisch maar, ook.
1: Jazeker, ja. Van de 5 dagen gaan ze er zeker 3 echt weg van school. Dus het bos in of het dorp in, naar de bibliotheek. Echt, ze doen heel veel leuke dingen.
0: Wat een onderneming ook voor die BSO.
1: Ja, zeker. Ja. En dan nemen ze nemen ze dan hangmatten mee. En die hangen ze dan tussen de bomen voor als ze nog moeten geslapen moeten worden tussen de middag. En dan met die anderen gaan ze dan wat leuks doen in het bos.
0: Het klinkt alsof jij in de ideale wereld bent gaan wonen.
1: Nou ja, dat voelt het wel een beetje, ja. Zeker voor die kinderen. Zeker. Ja. Je mag echt gewoon nog kind zijn en je kan rotten en je mag vies worden en dat. En je leert gewoon heel veel spelenderwijs en ik denk dat dat gewoon goud is. Ja. Dat je daar de kans voor krijgt.
0: En hoe goed is hun Nederlands tegenover hun Noors?
1: Ik denk dat het wel hetzelfde is. Ik merk wel dat want wij praten gewoon Nederlands thuis. En tegen opa's en oma's als we ze bellen ook. Mm-hmm. Maar ze draaien soms de zinnen wel een beetje om. Want dat is in het Noors gebruik je geen de, het of een. Dus dan komt er eigenlijk een letter achter het woord. Dus dan merk je dat als ze zinnen zeggen, dat ze die dingen ook vergeten.
0: Ja.
1: Ze krijgen soms wat krommere zinnen, maar ze kunnen zich prima verwoorden.
0: Ja, en hoe gaat het met jou ondertussen in je Noors?
1: Nou ja, ik durf wel te zeggen dat ik vloeiend Noors spreek.
0: Wat goed.
1: Ja. Ja.
0: Is het moeilijk om te leren?
1: Als je er niet zo over denkt, wel.
2: Moet je dat even uitleggen.
1: Ja, als je denkt van, oh nee, maar dat is best wel hetzelfde als Nederlands. Dat komt wel, dan leer je het niet.
2: Ja, nee, dat is
1: er zijn veel woorden die hetzelfde zijn, maar die betekenen dan weer heel wat anders. Dus net, in het begin hadden wij dat ook met het woord straks. Nou ja, zoals wij straks kennen over 10 minuten of een kwartier. En straks hier is echt gewoon over een minuutje. Dus je legt je spul neer en je gaat eraan beginnen.
2: Oh, ja.
1: Dus dan denk je, oh ja, het woord straks, dat ken ik. Maar het heeft wel een iets andere betekenis.
2: Ja, precies, dat moet je dan ook wel weten. Het is, ja, en er zullen wel dingen herkenbaar zijn, maar ook hele andere woorden die je natuurlijk voor zaken gebruikt.
1: Ja, klopt. Klopt.
2: Maar ik denk ook wel heel fijn om vloeiend Noors te kunnen spreken, om daar ook gewoon goed in te burgeren en contact te hebben met anderen.
1: Ja, zeker. En ja, het maakt je wereld ook gewoon wat groter.
2: Ja, exact. Ja, anders dan ben je toch op die afstand en ben je toch die buitenstaander. En nu word je langzaam maar zeker toch ook een beetje een van.
1: Ja, en als ze merken dat je het echt wil leren, dus zeker in het beginjaren dat je waren eigenlijk, dan doen ze ook zo hard hun best om je te helpen om de juiste dingen uit te spreken of het verleden tijd of tegenwoordig tijd. Als je dan denkt, ja, ik heb een woord geleerd, maar toch is het weer een heel ander woord dan. Daar doen ze heel erg hun best voor, zeker als je zelf laat merken dat je het echt wil.
2: Ja, leuk dus ook wel weer om dat dan te ervaren. Ja, en dan heb je dan nu ook helemaal niks aan als je in Zweden bent.
1: Nee, maar Zweeds is een beetje hetzelfde als Belgisch en Nederlands.
2: Oh, okay.
1: Dus je kan hier met Noors gewoon heel goed uit de voeten.
2: Nou, dat is altijd wel weer een goed voordeel dan, toch?
1: Ja hoor.
2: Nou, geniet lekker van jullie vakantie. Ja, dat is dan ook fijn dat ook weer kan, zo bij zo'n buurland. Dat is ideaal. Geniet van de vakantie.
1: Ja, dat is echt een voordeel.
2: En
1: ja, dank je.
2: We horen elkaar volgende week dan weer.
1: Doen we, gezellig.
2: Dankjewel. Dag Marianne.
1: Oké. Okay. Ja, doei.

0: Phil Collins met Look Through My Eyes. Het begon allemaal met een eerste tentoonstelling van schilderijen in een bedlinnenzaak in Goes. Inmiddels is beeldend kunstenaar Katinka Simonsen, ook wel bekend als Tinkerbell, een van de bekendste kunstenaars in Nederland. Bij Galerie Torch is nu een overzichtstentoonstelling te zien van 30 jaar roemruchte kunstcarrière. De uit Goes afkomstige kunstenaar heeft al die 30 jaar veel stof doen opwaaien. Verslaggever Ilja Tuning die ging langs en sprak haar.
1: Je komt binnen bij Galerie Torch in Amsterdam en je stapt in een roze omgeving. De lampen zijn roze en alles baat in een roze licht. Veel kunst te zien aan de muren en wat opvalt ook heel veel krantenknipsels. Want de kunst van Katinka Simonsen, alias Tinkerbell, heeft in al die 30 jaar veel stof doen opwaaien. Er was protest en discussie, maar ook dus dat roze.
2: Ja, ik wilde de wereld veroveren en roze maken op de kunstacademie. En de lampen hier bij Torch Gallery zijn roze, omdat ik toen mijn geld verdiende op de kunstacademie. Onder andere door roze geschilderde gloeilampjes huis aan huis te verkopen voor 10 gulden. En ik wilde dus de wereld veroveren en roze maken. En dat gaat natuurlijk heel makkelijk met roze licht.
1: Waarom roze?
2: Omdat roze in de kleurleer, internationaal, in verschillende culturen, nergens een negatieve connotatie heeft.
1: Zullen we eens verder lopen? Want er is hier heel veel te zien. 30 jaar werk. Een selectie daarvan dus te zien. Je bent inmiddels heel bekend. Ook heel bekend om je kunstwerken die je gemaakt hebt met dieren. Verderop je hele beroemde tas die je gemaakt hebt met de vacht van je kat. Wat is de gedachte erachter, achter die werk?
2: Ik heb heel veel met dieren gewerkt, omdat wij heel raar met dieren omgaan. Dus wij hebben ontzettend dubbele standaarden in hoe we sommige dieren helemaal vertroetelen en andere dieren als niets anders dan een product zien en behandelen ook. Het is opmerkelijk, want daar is wel het meeste over te doen geweest. Want ja, op het moment dat jij je zo kwaad maakt, bijvoorbeeld over een tas gemaakt van iemands kat, maar wel leer schoenen draagt. Ja, wat is nu precies het verschil eigenlijk? Behalve dan dat mijn kat een goed leven heeft gehad en die koe waar je schoenen van zijn gemaakt, zeker niet. En toch zijn mensen daar ontzettend over gevallen toen. En er liggen bijvoorbeeld 3 honden, die zijn opgezet, die liggen daar op een soort kussen tentoongesteld. Dat zijn 3 honden, die heb ik al opgezet. En dat was in de tijd dat Paris Hilton heel bekend was. En ze was vooral heel bekend omdat zij een hondje had, toevallig met de naam Tinkerbell. En ze kleedde dat hondje altijd aan in kleding die paste bij haar eigen kleding. Een soort matching dog, als een accessoire. En dat was eigenlijk een soort beginpunt van een enorme hype wereldwijd, waarin allemaal mensen van die kleine hondjes gingen kopen en er overal winkels open gingen waar je kleding voor je kleine hondje kon kopen, wat heel raar was. En waar het natuurlijk helemaal niet meer ging om dierliefde, maar om een accessoire dat toevallig kon lopen. En dus ik heb in verschillende steden die honden, die dus al dood waren, heb ik kleren aangetrokken en ben ik mee gaan rondlopen als performance.
1: Heel veel krantenartikelen ook om die discussie te laten zien. Hier een artikel Woede om versierde slakken bijvoorbeeld. Heel veel werk van je heeft discussie losgemaakt, hè?
2: Alles wel, denk ik, ja.
0: Nou, je hoorde beeldend kunstenaar Katinka Simonsen, bekend als Tinkerbell, over haar kunstwerken die eigenlijk altijd wel voor beroering zorgen. De overzichtstentoonstelling is nog te zien tot en met 22 augustus bij Torch Gallery in Amsterdam. Maar ook bij ons op de site kun je kunstwerken bekijken, zoals de beroemde tas, de opgezette hondjes en ook nieuwe werken gemaakt met fijnstof van Tata Steel en olieresten van Shell.
3: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
0: Ook vanavond dus weer te zien op Omroep Zeeland Televisie. Hier op de radio straks na 5 uur aandacht voor de wereld van de hagelschade en het herstel ervan. Verslaggever Mark van Dam ging op bezoek bij een schadeherstelbedrijf. En hoor je ook meer over de Lange Jan in Middelburg. Want het geluid van het carillon is vandaag toon voor toon opgenomen. Ja, dat doen ze niet voor niks. Ook meer daarover hoor je na 5 uur. Ja, en maak je maar alvast op voor een nieuwe Zegt het maar, waarin we het vandaag hebben over dame. Kortom, hou je radio lekker aan en dan hoor ik je graag zo weer.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan van de ANWB. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Kortgene. File van 4 kilometer, 10 minuten extra daar. De A16 dan Breda richting Rotterdam, of Rotterdam richting Breda moet ik zeggen. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer. Een kwartier sta je daar in de file. De andere kant dan wel op, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier in de file van 19 kilometer. Korte file ook dan nog op de N57 net gemeld. Middelburg richting de Brouwersdam tussen Middelburg Noord en Seroskerken. File van 2 kilometer, 7 minuten extra daar.
16: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Nu bij Dirk. Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
23: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Bech.
23: Omroep Zeeland.
0: De afgelopen 15 jaar stonden er niet eerder zoveel vakantiehuizen in Zeeland te koop als nu. Hoe komt dat? Verslaggever Lonneke de Klerk die praat je zo bij. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Speciale hagelcentra zijn ingericht in Middelburg en Goes. Na de hagelbuien van een paar weken geleden, waarbij veel autoschade opliepen. Ja, en de klanken van de Lange Jan in Middelburg, die zijn straks beschikbaar over de hele wereld. Het kan, want van elke klank van het carillon zijn opnames gemaakt. Of worden nog de opnames deels gemaakt. Ja, straks om 17:30 in Zegt U Het Maar hebben we het over de stelling: moet de overheid kosten wat het kost ervoor zorgen dat scheepsbouwer Dame in Vlissingen overeind kan blijven? Je kunt alvast reageren op 0118-499-999. Nog leuker zou ik het natuurlijk vinden als jij om 17:30 even wilt inbellen bij Zegt U Het Maar om over die stelling en het onderwerp Dame en het afzeggen van die fregatten door zowel de Duitse en al mogelijk ook de Belgische marine te hebben. Kortom, hopelijk tot straks. Het is nu 17:07. Welkom bij Zeeland Komt Thuis en fijn dat je luistert. Goedemiddag. We gaan naar die vakantiehuisjes, want er staan op dit moment zo'n 700 vakantiehuizen te koop in Zeeland. En dat is meer dan in de afgelopen 15 jaar. In heel het land is er wel een stijging te zien van het aanbod, maar in Zeeland is die het sterkst, die stijging. Ik praat erover met verslaggever Lonneke de Klerk. Lonneke, hoe komt het dat vakantiehuizen zo massaal in de verkoop worden gedaan?
1: Nou, het is een optelsom eigenlijk. De afgelopen jaren zijn de belastingen op zo'n vakantiehuis langzaamaan gestegen. Dus het wordt steeds duurder om zo'n vakantiehuisje te hebben. En mensen die zo'n vakantiehuisje verhuren, die zien dat de inkomsten niet even hard meestijgen. Nou, daarnaast gaan er allerlei belastingregels veranderen in de toekomst. Die veranderingen zijn al aangekondigd, alleen het kabinet is er nog niet uit hoe het er precies uit gaat zien. Dus die regels over belastingen van zo'n tweede woning, hoe ze eruit gaan zien, is nog niet duidelijk. En dat zorgt voor heel veel onzekerheid. Dus dat zijn een paar van die redenen eigenlijk.
0: Ja, dus is een investering in zo'n huisje niet meer zo interessant?
1: Nee, ja, volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars verschuift de markt echt van mensen die zo'n huisje hebben gekocht als investering naar mensen die zo'n huisje vooral eigenlijk voor eigen gebruik kopen. Dus die dat gewoon heel graag willen, die graag naar Zeeland komen om hier op vakantie te gaan. En voor hen is het op dit moment eigenlijk wel voordelig, want er is heel veel aanbod. Dat betekent dat er voor hun heel veel keuze is. En in deze markt kan je dus ook best wel onderhandelen over de prijs. Dus het zou zomaar kunnen dat je, als je nu op zoek bent naar een vakantiehuisje, dat je dan een goede deal kan scoren.
0: Ja, klinkt altijd goed. Hey, maar uit die cijfers blijkt ook dat de stijging van het aanbod in Zeeland sterker is dan in de rest van het land. Hoe zit dat?
1: Ja, ik sprak met een ondernemer die een jaar of 10 geleden verschillende vakantiehuizen in het land heeft gekocht. Dus een paar in Zeeland en een paar elders in het land. En hij vertelde mij dat hij echt ziet dat die huisjes in Zeeland voor hem niet meer genoeg opbrengen. En hij zegt, er is gewoon een overkill aan vakantieparken in Zeeland. Er zijn zoveel huisjes en tegelijkertijd zien we ook echt terug in de cijfers, dat er steeds minder toeristen op vakantie komen naar Zeeland. Dus dat daalt gewoon langzaam ieder jaar. En die daling is in Zeeland wel een stuk groter dan in de rest van Nederland. Dus ontstaat er toch een soort gat tussen vraag en aanbod.
0: Ja, en waar komt het dan door dat die toeristen minder naar onze provincie komen?
1: Ja, volgens het kenniscentrum kusttoerisme is Zeeland relatief duur vergeleken met andere regio's in het land. En daar is begin dit jaar ook nog een btw-verhoging op overnachtingen bovenop gekomen. Dus als je een huisje huurde of in een hotel sliep, dan betaalde je voorheen 9% btw en die is verhoogd naar 21%. En op heel veel plekken, zeker ook in Zeeland, stijgen de toeristenbelastingen. Dus het wordt gewoon wel ook nog steeds duurder. En als dat allemaal zorgt voor minder toerisme, dan is het niet zo heel gek dat huisjeseigenaren dat terugzien in hun opbrengsten. Ik sprak daarover met makelaar Jan-Willem Hogedeuren, die heel veel vakantiehuizen verkoopt. En hij vindt eigenlijk dat we die verblijfstoeristen juist moeten vasthouden.
2: Die moet je zeker koesteren, die moet je houden. Die mensen die komen hier, die parkeren hun auto bij de vakantiewoning of bij het hotel of waar ze ook zitten. Die gaan hun boodschappen doen in de supermarkt in de dorpen. Die gaan op een terrasje zitten in diezelfde dorpen. Die gaan naar het strandpaviljoen. Die betalen hun toeristenbelasting. Die betalen huur aan de eigenaar van die vakantiewoning. En iedereen die leeft daarvan. Stel dat er geen toerist meer naar Zeeland kwam, dan wordt het een triest iets.
0: Nou, dat is een beetje een boodschap voor de gemeentepolitiek, lijkt me. Hè? Ook voor die regels en zo. Maar hoe zit het dan met die vakantiehuizen die nu te koop staan? Gaat die man die ze bijvoorbeeld wil verkopen, ze nog kunnen verkopen?
1: Ja, de ondernemer die ik heb gesproken, die had 2 huisjes in Zeeland. En eentje daarvan is nu inmiddels verkocht. Dat heeft wel echt heel lang geduurd. En voor een lagere prijs dan hij eigenlijk wilde. Die andere staat nog steeds te koop. Dus mocht iemand een huisje zoeken in Nieuwvliet, nou ja, dan kunnen ze even googlen.
0: Slaan je slag.
1: Ja, precies. Ja, en deze makelaar die zei ook tegen mij, weet je, het kan langer duren. En huisjeseigenaren moeten er toch aan gaan wennen dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien, zei die zo. Verwoordde hij het mooi. Dus voor minder opbrengst waarschijnlijk dan ze liever zouden willen.
0: Duidelijk, dankjewel voor de toelichting, Lonneke de Klerk. Autoschadebedrijven hebben de handen vol aan de hagelschade na die heftige buien van een paar weken geleden. Die hagelbuien die op verschillende plekken in de provincie was. Nou, er is nu speciale apparatuur ingezet om de schade aan de auto's op te sporen. In Middelburg en in Goes. Nou, in Goes staat hij bij Van Mossel Autoschade. Daar hebben ze de eerste inspecties achter de rug en wordt er nu gewerkt aan het herstel van de auto's. Verslaggever Mark van Dam, die was voor ons in Goes.
3: Peter Sinke is hier de vestigingsdirecteur. En we staan in een ruimte waar ze bezig zijn met een auto. En dat moet ik even beschrijven. Allemaal oranje stipjes, puntjes, streepjes erop. Dat zijn allemaal hagelschades?
4: Ja, dit klopt. Het zijn allemaal hagelschades. Dat is tijdens het weekend Concert at Sea gevallen. Alle voertuigen zijn inmiddels door de scanner geweest. Dus alle intakes zijn al gedaan.
3: Mensen zien het niet altijd, denk ik.
4: Het overkomt je. Je denkt, nou, het valt wel mee. Dus de ergste hagel wat je ziet is optisch bij vrij donkere auto's. Lichte auto's is minder goed te zien. Dan gaat hij door een scanner. Dat is speciaal licht. Er zitten banen in. En vanuit die banen kan je zien dat de deuk erin zit. Die worden dan geteld en aangetekend en daarop hersteld. Ja.
3: Nou, zijn mensen bezig? Dat zijn mensen die speciaal hiervoor ingehuurd zijn, hè? Dat zijn echt specialisten. Ja.
4: Deze mensen die allemaal ingehuurd zijn, zijn echt specialisten. Die aan alleen dagelijks alleen maar hagelschade herstellen. Dat doen ze door middel van druk en lijmtechniek. Zodat eigenlijk de lak niet kan beschadigen.
3: Is het dan bij twijfel dat mensen denken, ja, ik zie niet echt iets, toch slim om even langs te komen?
4: Het is verstandig. Twijfel je, kom even langs. Je kan gewoon naar het hagelcentrum toe rijden. Dan geven ze je een advies. Wij gaan de auto's van tevoren wassen. Dan zetten we hem in de scanner. En dan beoordelen we van, hey, er zitten toch een paar deukjes in. Stel, je laat het zitten en je zou straks de auto inruilen. Dan heb je kans op waardevermindering. En dat zou zonde zijn, omdat je nu hagelschade hebt opgelopen.
3: Kunnen jullie het werk wel aan? Want het is natuurlijk hartstikke druk. Het is een hele strook overal geweest waar tientallen, honderden, duizenden auto's geraakt zijn. Ja,
4: we kunnen op dit moment kunnen we het werk heel goed aan. We zijn tot half oktober aan het plannen.
3: Stoom komt jullie nog niet uit de oren?
4: Gelukkig niet. We werken wel van 6:00 tot 8:00 en in de weekenden. Behalve op zondag, maar in principe zaterdagmiddag 4:00 is voor ons de max.
0: Deukje voor deukje, hè? Dat er dan uitgehaald daar. Met al die schades zijn ze dus nog wel even zoet.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: 3-2-1 van Bente. Gaan we eens kijken naar de weersverwachting. Vanmorgen bewolkt, nu wat meer afwisseling van zon en wolken als ik hier in Oost-Soeburg naar buiten kijk. Jules Gernaert, goedemiddag. Hoe is het weerbeeld vanaf vanavond eigenlijk?
1: Nou, dan zal de wind iets gaan afnemen later vanavond, zeker vannacht. Er blijft een afwisseling van vrij heldere periode, maar toch ook wel iets meer wolkenvelden van zee. En de minimumtemperatuur is zo'n 12 graden in Zuid-Vlaanderen tot 15 à 16 graden direct aan de kust. Gaan we morgen verder met opnieuw een dag met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het weerpatroon verandert dus bijna niet. Noordwestelijke tot noordelijke stroming. Met dus in de ochtend opnieuw wat meer bewolking. Ook wel af en toe wat zon. En in de middag zal het alweer vrij zonnig worden met een paar stapelwolken. Een beetje een herhaling van zetten is het dus met een iets minder sterke wind. Windkracht 3 tot 4 in de middag uit het noorden. En de maximumtemperatuur pikt er een graadje mee. Die komt uit op 21 tot 23 graden morgenmiddag.
0: Dankjewel. Gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Met de verkeersinformatie van de ANWB. Dan begin ik nog eventjes op die A256. Is al de hele middag druk daar. Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Kortgene. 5 kilometer, 10 minuten extra daar. Dan de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam Zuidplein en afrit Oud-Beijerland sta je een kleine 10 minuten in de file van 4 kilometer. En op de A16 is het ook druk. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 9 kilometer. Een kwartier vertraging en de andere kant op Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk, 13 kilometer file. Je vertraging is daar 12 minuten.

0: Afgelopen weekend had het moeten gebeuren. De 81-jarige wielrenner Hans Dekker uit Kamperland wilde het werelduurrecord fietsen voor 80-plussers verbreken. Maar dat is helaas niet gelukt. Na 85 rondes te hebben gereden, stapte Hans van de fiets af en gooide hij de handdoek in de ring. Verslaggever Mark Samson, die was in Apeldoorn bij die recordpoging. Mark, hoe heb jij die dag beleefd?
1: Ja, eigenlijk wel als een hele ontzettend bijzondere dag. Vooral de sfeer was echt heel positief. Iedereen die we spraken had er ontzettend veel vertrouwen in. En zelfs de jury had nog voordat de poging begon het gevoel dat het wel eens zou gaan kunnen lukken vandaag. Maar op het moment dat Hans Dekker voor het eerst het middenterrein opkwam, sloeg die ontspannen sfeer al snel om. De spanning was duidelijk van zijn gezicht af te lezen en helaas heeft hij het dus niet gered. Na 85 rondes moest hij de poging staken, terwijl hij er eigenlijk 160 had moeten rijden.
0: Ja, wat ging er mis bij die poging?
1: Ja, dat is nog een beetje de vraag, ook voor Hans zelf, want meteen na afloop gaf hij aan gewoon niet over de juiste vorm van de dag te beschikken. Hij voelde al na 2 rondes dat het gewoon niet ging lukken. Tja, dat was ook te zien aan zijn tijden, want hij wilde in een uurtijd 40 kilometer afleggen, maar de gemiddelde snelheid is niet boven de 36 kilometer per uur uitgekomen. Op een gegeven moment had hij 2 minuut 50 achterstand en besloot toen om te stoppen.
0: Ja, verstandig misschien ook wel als je weet dat je het bijna niet meer gaat redden. Hoe trof je Hans aan na afloop?
1: Nou ja, aangeslagen zo leek het, maar ook wel direct realistisch. Hij benadrukte dat het er gewoon niet in gezeten heeft en dat er helaas niets meer aan te veranderen is. Hij vond het bijzonder dat er zoveel publiek voor hem is opkomen dagen. En echt trots op zijn prestatie is hij niet. Hij benadrukte dat hij dit niet een prestatie van formaat kan noemen.
0: Nou ja, ook wel weer sneu als je er zo over denkt. Verwacht je dan dat er ook nog een tweede poging komt?
1: Ja, toen hij net van de fiets afstapte was hij heel duidelijk en zei dat hij het echt niet ging doen. Maar daarna leek het besef een beetje in te dalen. Hij sluit het voorlopig in ieder geval niet uit. Maar hij gaat, wat er ook gebeurt, eerst met zijn vrouw overleggen over hoe zij tegen een tweede poging aankijkt. Maar ja, na al die voorbereidingen en trainingen verwacht ik stiekem wel dat hij een tweede poging gaat wagen.
0: De deur zat toch op een keertje. Uiteindelijk neemt hij het record dus nu niet over, maar de dag was niet voor niks.
1: Nee, dat klopt, want het record blijft nu op naam staan van de Canadees Derek Steele. Maar ondanks dat heeft Hans met zijn poging inmiddels meer dan €4.000 opgehaald voor het Diabetesfonds en was zijn familie enorm trots.
0: Dat is ook zeker iets waard. Mark Samson, dank je wel. Als je in het centrum van Middelburg woont, kan het zijn dat je deze week geluiden uit de Lange Jan hoort komen die mogelijk anders en onregelmatiger klinken dan gewoon. Er worden namelijk opnames gemaakt voor een project van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Noot voor noot leggen ze het geluid van het carillon vast. Verslaggever Eva de Witte sprak bij haar dier Janno den Engelsman.
2: Ja, ik zit hier op mijn bank bij de toetsen en ik krijg steeds te horen of ik een toets moet aanslaan. En dat doe ik dan op verschillende geluidssterktes. Dus eerst een aantal keren heel zacht en dan wat sterker en dan op zijn allersterkst. En dat kan ook wel weer vaker zijn, want het kan gebeuren dat er net een hond blaft.

0: voorbereid.
1: Ja, nou, wat ik kan laten horen is hoe dat nou gaat. Als ik hem zachtjes aansla, dan hoor je dit. En als ik hem wat harder aansla, horen we dit.
0: Ah, ja,
1: en op zijn allerhardst is het zo.
0: Ja, dat is wel één klank, maar op verschillende manieren.
1: Op verschillende manieren, ja, inderdaad. Ja.
0: En dan kunnen de mensen straks thuis ook op 3 verschillende manieren spelen. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Dat klopt. Dat kunnen ze thuis via de computer laten afspelen. Of misschien een keyboard aan de computer verbinden. En dan kun je de klanken van het carillon van de Lange Jan ook thuis horen.
2: Ja, Van Keeken hoopt dat mensen hiermee enthousiast worden om dus naar Middelburg te komen en het carillon in het echt te gaan horen. Je hoorde eerst bij de Janne den Engelsman die op die toetsenkaart sloeg en ook nog Gerard dus Van Keeken vanuit die Lange Jan waar die opnames gemaakt zijn.

0: Talk to Me.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeg, ik ook tegen Carlijn Splenker. Splenter, talk to me.
2: Zal ik doen. Goedemiddag.
0: Je bent hier met het overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een deel van een tarweveld aan de Ertenweg in Grouw is vanmiddag verwoest door een brand. Vanwege de droogte werd er opgeschaald naar een middelbrand en werd de hulp van de brandweer in België ingeschakeld. Het vuur was snel onder controle. Het overgebleven tarweveld is nat gemaakt om uitbreiding te voorkomen. Schadeherstelbedrijven zijn nog altijd druk met het herstellen van auto's die door de hagelbuien eind juni beschadigd zijn geraakt. Daarvoor zijn speciale hagelcentra ingericht in Middelburg en Goes. Daar worden de voertuigen geïnspecteerd met speciaal apparatuur.
3: Dan gaat hij door een scanner. Er is speciaal licht, er zitten banen in.

0: En vanuit die banen kan je zien dat het deuk erin zit. Die worden dan geteld en aangetekend en daarop hersteld.
1: In de centra werken speciaal ingehuurde experts op het gebied van hagelschade. De verwachting is dat ze daar nog wel tot oktober bezig zijn. De appeloogst valt dit jaar hoogstwaarschijnlijk tegen. De Nederlandse fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appelen dan vorig jaar. Maar er worden dan wel weer meer peren verwacht. Vorig jaar was dit juist andersom. Eind augustus begint doorgaans het oogstseizoen. Ook in Zeeland worden er dan veel peren en appels geplukt. En de brandweer heeft vanmorgen 3 mensen van een jacht in het havenkanaal bij Zierikzee gered. Het jacht liep vast en dreigde te kapseizen, waardoor er water in liep. De brandweer van Stavenisse rukte uit met een boot en heeft de 3 personen naar de haven van Zierikzee gebracht. Het weer nog, het is nog vrij zonnig met hier en daar een stapelwolk. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht iets minder wind en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Carlijn, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg met jou. De A58 berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en Rilland staat een file van 3 kilometer. Nu, je doet daar een kwartier langer over. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk dat daar eerder is gebeurd. De A256 dan nog. Daar staat ook nog steeds een file tussen Goes en Zierikzee. Tussen Goestepoel en afrit Wolfaartsdijk. Ietsje korter dan eerder. 3 kilometer, 6 minuten nog. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is het ook druk. 10 kilometer file, 10 minuten extra. En die 10 minuten extra heb je ook de andere kant op. A16 Breda, dus richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 7 kilometer file. Staat daar.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag, scootmobielen.
4: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Bech.
2: Omroep Zeeland. Bijna 5 minuten over 5:30 betekent dat het tijd is voor Zegt u het maar. De overheid moet alles op alles zetten om dame in Vlissingen te behouden. Ook als dat miljarden kost. Dit naar aanleiding van het nieuws over scheepsbouwer Dame uit Vlissingen. Afgelopen weekend opnieuw een klap te verduren. Want ook de Belgen overwegen om de bestelling van die fregatten te annuleren. De Duitsers hebben dat eind juni al gedaan. Dat was wel echt een hele grote deal van die Duitsers. Die van België is natuurlijk in samenwerking met Nederland. Maar ook zij zoeken dus een nieuwe leverancier en willen van Dame af. De bouw duurt te lang. Het is ook veel duurder dan begroot. Bijna 2 keer zo duur. Ja, wat vind jij hiervan? En vind je dus ook dat de overheid moet bijspringen om te zorgen dat zo'n scheepsbouwer niet om kan vallen, die al jaren in Vlissingen zit, waar het ooit is begonnen bij scheepswerf de Schelde? Ja, en hoeveel mag dat dan dus kosten volgens jou? Hoeveel kunnen we in zo'n bedrijf stoppen en blijft dat nog geoorloofd? Kortom, wat vind jij van de situatie waar de scheepsbouwer in zit? Er zijn allerlei zijwegen die we kunnen pakken om hierover te praten. Daarvoor hoef je alleen maar je telefoon te pakken. 0118-499-999. Nou, geef ik jullie een nummertje de tijd. Is dat een goed idee? Om eens, gaan we eerst even Enrique Iglesias en Whitney Houston aanhoren. En dan hoop ik zo dat ik jou aan de lijn heb.

0: prachtig. Ze samen ook zingen. Whitney Houston en Enrique Iglesias. Ik ga gauw eens naar Vlissingen. En ik hoopte eigenlijk al wel dat ik eens in Vlissingen zou beginnen. De thuishaven eigenlijk toch wel van dame. Kees van der Welen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik vind het eigenlijk heel simpel. Degene die de opdracht gegeven heeft, dat zijn overheden.
0: Mm-hmm.
1: De Duitse, de Nederlandse, de Belgische. En die stellen de specificatie op waar het schip aan moet voldoen.
0: Ja.
1: En ik heb het idee dat die overheden te weinig deskundigen hebben, want die specificaties zijn bijna elk jaar veranderd.
0: Mm.
1: Van allerlei veranderingen. En dan kan je meer prijzen maken wat je wil. Maar als het een verandering nog eens verandert... Ja, dan duurt het ontstellend lang en wordt de kostprijs steeds hoger.
0: Dus daarmee
1: de grote schulden aan zo'n vertraging van fregattenbouw, dat is gewoon de overheid. Dat kan je hetzelfde zien met de bruggen die bijna in elkaar storten. Wie hebben die specificaties opgezet? Dat is de overheid, de ambtenaren van Rijkswaterstaat. Waar hebben die rekeningen mee gehouden? Ja, met zware liggers of eigenlijk vrachtvervoer van misschien 40 ton. Ja, op het moment rijdt er 60 ton over de weg.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel anders.
1: Als je daar rekening mee gehouden hebt, dan krijg je deze ellende. En datzelfde heb je nu met schepen die nog gebouwd moeten worden, waar ze misschien mee bezig zijn. Misschien moet er ook wel andere staalsoorten verwerkt worden. Weet jij veel?
0: Dat weet ik, dat ben ik ook helemaal niet in thuis, hoor.
1: In de werktuigbouwkundige hoek, niet direct in de scheepsbouwhoek. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je al steeds verandert... Ja, kan dat nog voor staal 45 of moet het 15 MO3 worden? Ik noem maar wat.
0: Mm, ja. En wat vindt u dan ervan dat Duitsland heeft gezegd, hè, dat was natuurlijk wel verreweg de grootste order, die van België. Nou, ja, dat zou dame nog wel kunnen hebben.
1: Gewoon moeten betalen wat die van rilt.
0: Dus dat die schadevergoeding die het bedrijf eist, vindt u normaal?
1: Ja, gewoon een boete. Als jij gewoon voldoet aan de specificatie opgesteld door die moffen, dan
0: zullen we het netjes houden, meneer Van der Welen? Het zijn gewoon Duitsers.
1: Het zijn gewoon Duits. Maar zo, je mag niet veranderen, hè. Dan moet je betalen. Als je zelf iets koopt en je wil dit veranderd hebben, je wil dat veranderd hebben, dan moet je voor betalen.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor een overheid.
0: Maar dus wat België doet, vindt u ook niet netjes?
1: Dat vind ik zeker niet netjes.
0: En moet dan, stel het zou gevolgen hebben.
1: En de Nederlandse overheid, hoor. Ik weet niet wat de Nederlandse overheid beslist. Of ze nog steeds 2 fregatten moeten hebben. Maar ik ben ook bang dat ze niet weten wat ze eigenlijk nog willen hebben. Dat is het beroep.
0: Ja,
1: want
0: die kennis dus van. Hé, maar stel het heeft dus.
1: Gewoon de algemene kennis en de specificatie, wat er natuurlijk allemaal gebeurt in de Oekraïne, noem maar op. Ze krijgen van alle kanten andere. Daar moet je op letten, dat verandert. Ja, maar dat kost geld, jongens.
0: Ja. Hé, en wat vindt u er dan dus van, stel dat het gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van dame? Moet de overheid dan alles op alles zetten?
1: Dat zou ik vreselijk vinden, en zeker voor Vlissingen. En ik vind eigenlijk, ja, Vlissingen is bijna alleen nog gespecificeerd. Ze hebben gelukkig ook nog die jachtenbouw daar.
0: Mm-hmm.
1: Maar de werf zelf, die is eigenlijk in de stad verdwenen.
0: Ja.
1: Er staan al prachtige flats voor in de plaats en andere woningen. En het sloeggebied, ja, ze bouwen alleen nog een beetje luxe marineschepen.
0: Ja.
1: En laat ik eerlijk wezen, alles wat in handen is van de overheid en wat de overheid ontwerpt en verandert, dat gaat niet vlug. Kijk maar in de stad Vlissingen, het opknappen van de Walstraat, gaat ook niet vlug.
0: Nee, dat is met wel meer dingen zo, hè?
1: De mevrouw, ja, die is de overheid en die beslist niet vlug.
0: Ja, er zijn veel mensen met u eens, hoor, meneer Van der Welen.
1: Daar zijn we ontzettend rap mee.
0: Want op de stelling die wij op ons WhatsApp-kanaal te delen, heb ik die stelling natuurlijk ook voorgelegd. Nou, en er zijn, ik denk toch wel 80% van de mensen is het helemaal met u eens dat we toch alles moeten doen om dame overeind te houden. Ik ga gauw even verder naar Sas van Gent, want ook Nico heeft gebeld.
1: Doe
0: bedankt
1: dat
0: voor de bijdrage vandaag.
1: Met je uitzending, want het is niet makkelijk om dat te beoordelen, hoor.
0: Wat te beoordelen?
1: Nou, hoe de overheid werkt.
0: Oh, zo, nee, maar dat hoef ik gelukkig ook niet te doen. Ik hoef alleen maar een beetje radio te maken. Dankjewel. Gaan we gauw naar Nico Philipsen in Sas van Gent. Goedemiddag.
2: hele goede middag. Ja, nou ja, ik heb er al best wel wat over gelezen en zo. En Damien moet gewoon gered worden. Volgens mij is het in Vlissingen of in Nederland een van de weinigen nog over van scheepsbouw. We moeten hem gewoon koesteren. En van wat België doet nu. Mm-hmm. In overweging neemt om terug te trekken, om naar een andere scheepsbouwer te gaan. Ja, inderdaad, moet je afkopen. Dan moet je er geld voor betalen.
0: Ja, zij zeggen, het duurt gewoon te lang en het kost ons veel meer dan we vooraf hadden afgesproken. Is dat dan terecht dat ze dat zeggen? Is dat geen reden om er dan uit te stappen?
2: Absoluut niet. En als ze eruit willen stappen, moeten ze dokken.
0: Ja, afspraak is afspraak.
2: Afspraak is afspraak. Als ik een contract met iemand heb en ik zeg, ik stap er halverwege uit. Dat kan toch ook niet zomaar? Dan moet ik toch ook een boete betalen?
0: Ja.
2: Ja. Dan moet het bij zeker.
0: En wat vindt u dan van de stelling van de overheid moet alles op alles zetten om dames in Vlissingen overeind te houden, ook als dat miljarden kost?
2: Ja, overheid en vertrouwen daarin. Ik denk eerder, ik weet niet, misschien zou dat de volgende stelling moeten zijn. Eerder dat de inwoners, de bewoners zelf of gewoon de bedrijfsleven samen dragen. Ik denk, misschien is dat een idee, maar de overheid, daar heb ik niet zo veel vertrouwen in. Maar dat Damien wel gered moet worden. Misschien door een andere private onderneming of zo.
0: Dat zou jij een goed idee vinden?
2: Alhoewel, ja, dat dacht men bij Fokker toen der tijd ook.
0: Ja.
2: En toen ging het ook fout.
0: Maar ja, goed, blijft dus wat boven water staan. Het zou super zonde zijn als dame zou moeten vertrekken uit Vlissingen. Omdat ze gewoon de bedrijfsvoering niet overeind kunnen houden als er allerlei orders worden geannuleerd. Gaat natuurlijk niet om een paar euro.
2: Het gaat niet om een paar euro, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Het gaat om miljoenen.
0: Ja, miljarden zelfs.
2: Hè?
0: Miljarden zelfs wel. De deal met Duitsland was al goed voor 18 miljard.
2: Ja, moet je nagaan. En die vertragingen. Ja, maar dan moet je eigenlijk bij de bron zijn ook met vertragingen.
0: Ja, daar wordt nog niet zo heel veel over duidelijk, hè, hoe dat komt. Ik lees het deels wel terug in een artikel. Dat er ook wat dingen steeds moesten aangepast worden. Ja, als er dingen aangepast moeten worden, is er natuurlijk iets van vertraging. Zorgt altijd voor iets vertraging. Lijkt mij. Maar ja, goed, het blijft een ingewikkeld verhaal ook, waar we natuurlijk helemaal niet helemaal het fijne uiteindelijk van zullen weten, vrees ik.
2: Maar ik vind het wel heel erg bizar. Elke keer dan iets veranderen. Elke keer. Ja, dat blijft om vertragingen vragen. Mm. Daar moet er ook wel maar gekeken worden van de Belgische overheid of van de Duitse overheid. Wat willen ze elke keer veranderen? Het concept ligt klaar. Daar hadden ze voor ondertekend. Hadden ze net goed in consulen kunnen ondertekenen van, als er veranderingen nodig zijn, houd hier en daar rekening mee.
0: Ja.
2: En voor de tweede, ik weet niet wat er achter de schermen is gebeurd, maar dat zou het beste zijn.
0: Ja, ik hoop dan maar dat in ieder geval ook als België zich echt terugtrekt, dat Nederland dan die fregatten kan overnemen. Dan hebben wij ze in ieder geval, al is het dan pas een paar jaar later dan gepland. Ik ga naar mijn volgende beller, Nico.
2: Oké.
0: Dankjewel voor het bellen, daar zegt het maar vandaag. En jouw bijdrage daaraan, superfijn. Ik mag bellen met mijn soort van thuisfront, met Zierikzee. Theo de Loze.
3: Goeiedag.
0: Goedemiddag.
3: Goeiedag. Ik heb net die twee vorige sprekers gehoord. En daar ben ik het wel heel ver mee eens. Maar het is natuurlijk super triest dat dan gelijk weer gezegd wordt. Dan moet de regering met Duurzaam en Stof en Goud komen over de brug komen. Om die werf in stand te houden. Want dan word je dan toch ook een beetje doodziek van om de duur, hè?
0: Ja.
3: Als die goed gaat, dan moet er geld over de brug komen. Maar als zo'n directie van dame, die zou er ook wel gigantisch mee contact gehad hebben met al die ambtenaren. En al dan bouw die toch een pijker in de mens. Jongens, hoe zit dat? Hoe zit dat? Of blijft dat dan allemaal zomaar lachen? Wij dan wij nog niet genoeg. Ja, nu ben ik 6 jaar verder. Maar nu is het niet over, hè? Dan zei die Duitser ook van, ja, sorry jongens.
0: Ja.
3: We stoppen ermee.
0: Ja. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat daar achter de schermen gaat. Ik heb er wel eens een keer mogen filmen, maar ik weet ook niet of ze dan maandelijks bellen met...
3: Dat moet eigenlijk niet allemaal kunnen. En ja, nu is lijn in los. Dan moeten er weer miljarden naartoe.
0: Ja, ik weet niet of ze het gaan doen, hè? Maar
3: Ik zal het heel eerlijk zeggen, maar ik koop het niet.
0: Nee.
3: Wat dat betreft, hè? Je kan toch geen miljarden niet blijven geven. Zelfs die derde die de hooghovers. Wil de hooghovers stand houden, komen weer miljarden over de brug. En waar gaat het naartoe? Ja, naar India.
0: Hmm.
3: Jij en hen, die vinden dat geweldig. Want die zeggen, we steken er geen geld meer in.
0: Nee, kijk, en een deel van dames zit natuurlijk ook niet meer in Vlissingen. Maar bijvoorbeeld ook in Roemenië hebben ze een werf, hè, op andere plekken. Maar het is wel een hele grote werkgever in en natuurlijk technische kennis die ze hebben. Die we toch in Nederland wel kunnen behouden.
3: Ik denk dat ze nog harder wat van die luxe jachten in voorraad hebben. Die ook miljoenen kosten voor die scheiks en weet ik het wat. En de ding waar je meer aan kan verdienen dan zo'n oorlogsset. Wat dat betreft, dat bedrijfswezen, lekker zo zeggen.
0: Ja.
3: Ja?
0: Dat zou kunnen, maar misschien is die oplage wat kleiner.
3: Dat zou kunnen, maar ja, goed, als ze waardig genoeg hebben voor zo'n schip. Voor als zo'n luxe jacht, die bouw je ook je herden aan, hè?
0: Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar.
3: Maar ik wou even een opmerking maken over die app, dat app gebeurde, hè? Dat je zei van, dan ga ik dit voorlezen, dat voorlezen. Nee, mooi, we hebben stopassen, want het is toch. Zeg het maar.
0: Ja, maar ja, ik zeg altijd, Theo, ik bewaar de app tot ik geen bellers meer heb. Dus ik hoop dat iemand dan nu denkt, want jij bent voorlopig nu mijn laatste beller. Ja, ik hoop het niet, maar nu de laatste beller. Ik heb nog ruim 5 minuten op de klok. Ja, en als dan iemand gaat bellen, dan doe ik toch liever even die appjes voorlezen. Want dat zijn ook goede reacties dan dat gekke wachtmuziekje.
3: Ja, dat weet ik niet, maar het gaat toch om pret, nee?
0: Dat is zeker waar, ja. Nee, zonder luisteraars geen zegt het maar, zeg ik dan ook weer.
3: Kijk, dat bedoel ik.
0: Dus fijn dat je even ingebeld hebt.
3: Moeten we mij zo verdenken, die jongeren in Zeeland.
0: Fijn dat je even gebeld hebt, Theo, vandaag.
3: Oké, meisje. Groeten.
0: Dankjewel, tot later.
3: Hij had vakantie of nog niet?
0: Nee, ik heb nog geen vakantie, hoor. Nee, ik mag er dus nog even 2 weken, dus dat geeft niet.
3: Oké.
0: Zijn we ook nog niet gelijk weg, maar kom allemaal goed. Dankjewel, Theo. Yo, doei, doei. Hoi. En dan ga ik toch dus maar eventjes naar die appjes. Even kijken, ik zie even niet wie dit is. Maar hij zegt, en de ambtenaren hebben het weer gedaan. De stelling, als een bedrijf levensvatbaar is, steun anders de stekker eruit. Ja, dat had ook een goede stelling geweest. Jan zegt nog, scheepswerfdame zal wel verdwijnen. Heeft al meer scheepswerf uiteindelijk in faillissement gestort. De volgende bedrijfstak die zal verdwijnen is de staalindustrie. Tata Steel, vermoed ik. Nou, dat is geen rooskleurig beeld, Jan, dat je schetst. Klaas Otto stuurt nog, wie nu nog gelooft in onze overheid, die woont nog onder een steen. En nu heb je iets verkeerds getypt, Klaas, dus ik kan niet helemaal ontcijferen wat je daar nu zegt. En Jan zegt, Jan Lamper, natuurlijk moet een deskundig bedrijf als Damen blijven staan. Ik zeg maar zolang de lepel in de breipot staat. Smakelijk voor straks, groetjes Jan. Ja, Jan, daar krijg ik alweer honger van, hè, als je zegt smakelijk voor straks. Want ik mag nog eventjes, voordat ik aan mijn avondeten mag, maar... Komt goed. Aad stuurt nog. Kennelijk is dame op diverse contractueel vastgelegde afspraken in gebreken gebleven. De bouw van dergelijke ingewikkelde schepen. De tijd die de bouw kost en voortschrijdend inzicht maken dat onvermijdelijk veel gewerkt wordt met stelposten. Een vaste bouwsom is dan haast onmogelijk. Dank voor die toevoegingen, Aad. Ik zie dat er geen bellers meer zijn. Ik heb ook niet het idee dat ik ze nog kan verwachten. Dus dan ga ik denk ik maar afsluiten met een muziekje. Oh, nee, wacht. Volgens mij zie ik in mijn scherm nog een beller komen. Dus dat gaan we helemaal niet doen. Dan praat ik het gewoon even lekker vol tot die beller hangt. Ik heb hem volgens mij vanmiddag ook al even kort in de Zeeuwse Kamer gesproken.
4: Ja, wie is?
0: Rinus Filius. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb vanmiddag ook even gesproken, maar goed. Ja, ik was aan het eten, dus ja, ik moest alleen wachten dat die orenbouw was, want ik kan het eten ook niet koud laten horen.
0: Oh, ook al over eten, lekker.
4: Ja, daarom dus. Maar ja, ik kan niet zo even stand van gaan bouwen, maar ik denk toch een verenigd Europa. Maar toch Europa en de hier eigenlijk BOT, maar die pre-hatten, die bouwen ze dan niet voor Amerika.
0: Mm.
4: Dus we zitten gaan in een verenigd Europa.
0: Ja.
4: Ja. Dus ja.
0: Waarom zou je het niet allemaal samen doen, bedoel je? En één voor alle voor één?
4: Ja, ja. Ja, aan mijn verenigd in, dan moet je ook. Ze staan nu met de alle zoogheid achter de Oekraïne, dat vind ik wel goed.
0: Mm.
4: Maar ze doen niet veel. Want Oekraïne zit ook zonder goed geschut.
0: Dus er zou meer een Europese aanbesteding moeten komen voor die fregatten?
4: Ja.
0: Maar ja, dan hebben we concurrentie, hè? Frankrijk kan ze ook bouwen.
4: Ja.
0: En maar, Duitsland ook?
4: Ja, dat zeggen ze wel, maar. Het gaat er toch over zoiets, hè? Dat vermoed ik. Kijk, iemand gunnen, dat is allemaal mooi, maar als je andere werk hebt, of geen mensen genoeg, of geen materiaal genoeg, dan ben je al klaar.
0: Ja, ja, dat is een feit.
4: En dat is nog net eerder, dat ze nu achter de Zelensky staan, maar de Zelensky zit nu zonder goed geschut.
0: Hmm.
4: Ja.
0: Ja. En vind je dan ook, stel dat de dame op omvallen zou staan door al die afgezegde orders.
4: Ja.
0: Zou je dan, vind je dan dat wij daar als, nou ja, ik zeg wel de overheid, maar uiteindelijk betalen we het natuurlijk gewoon allemaal zelf.
4: Ja, ja goed, maar het gaat erover, als je nu orders iets aan iemand gegeven hebt, dan moet je de opname niet terugtrekken. Als je een half een huis aan bouwen bent en je zegt, ja, die stopt er wel mee, dan moet je het een ander doen.
0: Duurt te lang.
4: Ja, dat kan toch niet?
0: Nee. Je zou denken van niet, maar ja, ze doen het toch.
4: Als je iemand wat gegund hebt, dan moet je het ook maken. En als je zegt, ja, ik kan het niet voor dat geld maken, want alles is duurder geworden. Ja, dat kan ik ook goed begrijpen.
0: Ja.
4: Dus.
0: En even nog terugkomen op het begin van ons gesprek. Heb je al gegeten?
4: Wat?
0: Heb je al gegeten?
4: Jawel, jawel.
0: Oh, wat schafte de pot? Mag ik dat ook weten?
4: Jawel, ik heb zuurkool ermee worsten.
0: Zuurkool? In de zomer?
4: Wat?
0: Zuurkool in de zomer.
4: Ja, waarom niet?
0: Oh ja, dat zou ik niks vinden hoor.
4: Ja, dat hebben we maar, hè?
0: Ja, dat is waar. Goed zo, nou lekker.
4: Ja, naartoe gaat het donker. En dan kook ik wat extra aardappels overmorgen en gebakken aardappels eten met kip en wat anders erbij.
0: Jij maakt altijd van die lekkere dingen, hè?
4: Ja, ja.
0: Keer op keer hoor ik dat. En dan,
4: ik kom voor mij zorgen, dus.
0: Ja, nou, dat, is, dat lukt goed zo te horen.
4: Maar ik ben al op de maan geweest ook, hoor.
0: Ja, in je dromen?
4: Nee. Ik heb kerkrol, jaren geleden al. En dan kom je in een ruimte en dan is het gewoon net dat je naar de maan gaat. Ja, dat is net zo. Je ziet zo de alle de sterren en alles en dan is het net of je naar de maan gaat.
0: Mooi.
4: Ja, dat was in 1990, ben maar 94 was dat.
0: Ja, ja, leuk hè.
4: Ja, goed, dus.
0: Goed, dank weer. Beste. En tot later misschien van de week. Ik ben er morgen ook nog, dus wellicht horen we elkaar nog wel een keer.
4: Morgen bouwen we weer wat anders.
0: Helemaal goed.
4: Ik had er maar wat anders.
0: Altijd. Er is altijd wat om voor te bellen. Zo is het. Hey, dankjewel Rinus. Tot later en een fijne avond. Daarmee is het einde gekomen aan deze, zegt u het maar, van dinsdag 20 juli. Waarin we het hadden over dames en de stelling of de overheid alles op alles moet zetten om dames in Vlissingen te behouden. Ook als dat miljarden kost. Dank voor de belletjes en voor de reacties. Morgen weer een nieuwe, zegt het maar. En hou je radio lekker aan, want ik ben er gewoon nog een uurtje.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
0: Een deel van de molen van Stavenisse is gerestaureerd. Vanmorgen kwam de molenkap aan, die via de haven weer op de molen werd gehesen. Verder in het laatste uur van Zeeland komt thuis, omwonenden van Tomorrowland. Die verdienen honderden, zo niet duizenden euro's bij tijdens de Belgische editie van het festival in Boom. En onze ziel van de dag vandaag is Wilco van IJzeren. Hoe druk was het vandaag in deze vakantietijd bij hem? Want hij werkt bij het toeristische informatiepunt in Domburg. Wil je iets kwijt tijdens de uitzending? Dat kan tot 7 uur nog steeds op 0118 499 999. Goedenavond en mooi dat je luistert naar Zeeland komt thuis. We beginnen het laatste uurtje met Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Material Lover. Na een half jaar is de gerestaureerde molenkap van Stavenisse teruggekeerd naar haar vertrouwde plek. Het was een flinke operatie. Verslaggever Sander de Jonge die was er vanmorgen al vroeg bij en stond met mensen die daar bij de haven waren te kijken naar die operatie.
1: Genoeg mensen uit Stavenisse staan te kijken hoe de molenkap straks weer op de molen wordt teruggeplaatst. Maar ook bijzonder, de oude molenaar van deze molen staat er ook bij, Mark Polderman. U heeft hier jarenlang gewerkt en nu ziet u een heel ander gezicht dan u altijd gewend bent.
2: Ja, vanaf mijn 7e kom ik hier op de molen. Toen nog bij de vorige molenaar. En dit is toch wel weer een heel ander gezicht dan toen de molen nog compleet was. Maar hij was echt wel toe aan een hele grote restauratie.
1: Ja, want er was iets met de assen volgens mij dat die verzwakt waren.
2: Ja, er is een nieuwe wiekenas ingekomen. Die oude die was veel te zwaar. En mijn tweedehandsje uit toen de tijd natuurlijk was ze van handen hadden. En dat ging uiteindelijk doorbuigen op de houtconstructie van de molen. En ja, hij heeft jarenlang wel zijn onderhoud gekregen. Maar het was toch echt wel tijd voor een hele grote restauratie. En die is nu toevertrouwd aan de restauratiewerkplaats in Schiedam. Het zijn ontzettend goede molenbouwers. Dus dat gaat helemaal goed komen straks. Nu gaat hij omhoog. En dan gaat hij zo naar boven. En dan krijgt de molen straks een hoedje weer terug.
1: En dan kan hij eindelijk weer draaien naar 3,5 jaar volgens mij.
2: Hij heeft 3,5 jaar stilgestaan. Toen de huidige molenaar net geslaagd is voor zijn molenaarsdiploma, zijn de wieken van de molen afgekeurd. Dus die heeft er niet lang van kunnen genieten. Maar na 3,5 jaar is het wel weer tijd voor een opgeknapte molen. Met de monumentendag wordt die weer geopend.
1: Nou, nu hoeven alleen nog de stalen roeden gemonteerd te worden. En Jesse in het veld van restauratiewerkplaats Schiedam, die houdt een goed oogje in het cel. De molenkap staat erop. Hoe ging het?
3: Ja, zeer voorspoedig. We hebben de werkzaamheden uitgebreid voorbereid. We zijn hier afhankelijk van het getij in de haven. En gelukkig houdt dat zich ook aan de afspraak.
1: Maar het getij is best wel belangrijk, want het wordt steeds hoger water. Maar waarom is dat dan zo belangrijk eigenlijk?
3: Ja, we werken hier met een grote ponton die hier op zijn plek gemanoeuvreerd wordt door twee stoomsleeboten. En die hebben natuurlijk een beetje water eronder nodig. Dus op het moment dat we hier te laag water hebben, dan komen ze vast te zitten. En dat vinden de schippers niet zo leuk. Dus we hebben goed in de getijdentabel gekeken. En je ziet nu, de haven staat goed vol. Dus iedereen is relaxed. Het gaat allemaal goed. Volgens planning.
1: Hoeveel stuks moeten er nog aan?
3: Nou, hier zie je dus op de dijk de twee stalen molenroeden liggen. Dat vormt uiteindelijk het wiekenkruis. Dan liggen hier nog een aantal houten onderdelen. Dat is de staart van de molen. Dat is eigenlijk het gedeelte waardoor je de molenkap straks op de wind kan draaien. Dan hebben we nog een aantal ijzeren losse onderdelen. Maar het ponton is al grotendeels leeg. Dus dat gaat goed.
0: En het is ook goed gegaan. Je hoorde het al eerder in de reportage op Open Monumentendag. Dan zal de molen ook weer draaien. En dat is op 12 september. Na David Bowie krijg je een update van het weerbericht van Jules.

0: En de warmte heeft al enkele dagen plaatsgemaakt voor wat frisser zomerweer. Maar echte regenbuien, die blijven uit, hè, weerman Sjoe Gernaert.
1: En voorlopig blijft het ook een beetje aan de droge kant tot in het weekend sowieso wel. Door een hoger drukgebied op de oceaan ligt de hoogte van Ierland. En een lager drukgebied boven Midden-Europa, Polen en Noord-Duitsland. Daar valt dan de regen. Samen hebben ze er ook voor gezorgd dat de hitte in Frankrijk weg is. Nog een restje van echte hitte in Spanje, maar dat is min of meer gebruikelijk. En we hebben de komende dagen ook steeds die afwisseling van zonnige perioden en wat wolkenvelden. Morgen is er gemiddeld iets meer zon dan vandaag. Vanavond is het dus vrij helder en vannacht neemt de bewolking gemiddeld weer toe. Minimumtemperatuur van 12 graden in Zuid-Vlaanderen tot 15 à 16 aan zee. En morgen wordt het zo'n 21 tot 23 graden, want in de middag wordt het toch vrij zonnig, om het zo te zeggen, maar dus niet extreem warm. En woensdag is een beetje een vreemde eet in de bijt van deze week. Dan is er een soort van front wat passeert met veel bewolking en af en toe een beetje regen of motregen, maar veel zal dat ook zeker niet zijn. En dan zijn donderdag en vrijdag weer zo goed als droog met wat meer zonnige perioden. En de temperaturen donderdag rond 22 graden en vrijdag waarschijnlijk weer een keertje rond de 25 graden grens.
0: Nou, eerlijk gezegd, kijk ik daar al naar uit, en voor de boeren had ik eigenlijk er ook wel een beetje op regen gehoopt. Als dan dit weer is, dan wil je toch eigenlijk ook gewoon even een goede plensregen voor dat land hebben.
1: Dat zou mooi zijn. Er komt dan misschien wat meer regen aan vanaf zondag. Dus daar kijken we een beetje naar uit.
0: Oké, Jules, dankjewel.

0: Olivia Dean, Man I Need. Rijkswaterstaat wil zo snel mogelijk handhaven op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Maar zegt dat daarvoor nog een aantal zaken nodig is. Zo moeten eerst camera's worden geplaatst, laat een woordvoerder weten. En daarna kan de dienst van weginspecteurs met een BOA-status ingezet worden voor die handhaving. Sinds afgelopen zaterdag geldt er een verbod voor vrachtwagens over die brug in de A27. De brugconstructie zou niet veilig zijn en daarom mag er voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. Het is deels bestaat de brug uit staal, dat is verzwakt en dat moet dus nagekeken worden. Nou, Rijkswaterstaat zegt dan nog: in de tussentijd doen wij een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs en transporteurs om geen gebruik te maken van de Merwedebrug. Iedere vrachtwagen die de brug passeert draagt direct bij aan de verslechtering van de constructieve veiligheid. Dan naar Tomorrowland, want de buren van dat festival die verdienen er flink aan. De VRT, de Belgische Omroep, die ging langs om te kijken wat er zoal wordt geregeld voor feestvierders. Nou, dat kan een kamerverhuur zijn voor €900 per nacht, tot het verkopen van hamburgers en pintjes, hè, de biertjes. Wel moeten de buren zich aan regels houden. En dat zegt de burgemeester van het Vlaamse Rumst, in welke gemeente het festival is.
1: Het is wel zonder meer dat je geen sterke drank mag verkopen, dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. En tenslotte is het ook wel gelimiteerd. Van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds is het toegelaten. Erna niet meer, net om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
0: Nou ja, toch in die tijd kan er behoorlijk wat verdiend worden. Zo laat iemand weten dat hij met een drankkraampje zo'n €3000 verdient. Iemand anders verkoopt bier om het vrijgezellenfeest van zijn toekomstige schoonzoon te betalen. Ja, en volgens de VRT doet Tomorrowland dat slim. In plaats van strijd te voeren met de buren, zijn ze gewoon jaren geleden in gesprek gegaan om te kijken hoe ze die buurt erbij kunnen betrekken. Want ja, dat festival in Boom, een klein dorpje, dat trekt massaal veel bezoekers. En niet één weekend, maar 2 weekends. Afgelopen weekend was de eerste feestweekend. En ook komend weekend is het nog eens 3 dagen feest daarna. En daar komen echt tienduizenden bezoekers op af. AliExpress die krijgt van de Europese Commissie een boete van €550 miljoen. Het platform doet volgens de commissie te weinig tegen de verkoop van illegale producten, zoals namaakkleding en gevaarlijk speelgoed. Ook staat er te veel tijdsdruk op medewerkers, zegt deze correspondent.
2: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
0: En komt er voor eind oktober geen verbeterplan van AliExpress, dan volgen mogelijk meer boetes. De 26-koppige selectie van wereldkampioen Spanje is vanmiddag rond 1 uur of 3 geland in Madrid. Een kleine Spaanse vlag wapperde aan de voorkant van het vliegtuig bij aankomst op de luchthaven. Nou, daarna was het alweer tijd om naar het Spaanse Koningshuis en premier Pedro Sánchez te gaan. Ja, en het team wordt dan vervolgens in een open bus door de stad gereden, door Madrid. De eindbestemming is het Plaza de Cibeles, een van de bekendste pleinen in de hoofdstad. En daar staat dan vanavond om 9 uur een huldiging gepland. Dat zal ongetwijfeld een groot feest worden daar in Spanje vandaag. In mijn ogen meer dan terechte wereldkampioen. Ze hadden er misschien wel 15-0 van moeten maken met al die kansen die ze hebben gehad. Maar goed, eentje was genoeg, hè, voor de overwinning. Dat is geen verrassing.

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 geweest. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn Splenter. Goedenavond.
7: Goedenavond. Ziekenhuis ADRZ start een proef op de spoedeisende hulp, waar patiënten voordat ze de dokter zien een aantal metingen zelf al kunnen verrichten. De zogenoemde zelfmeetkiosk moet ervoor gaan zorgen dat zorgverleners vervolgens direct aan de slag kunnen met die informatie. Eerder werd de zelfmeetkiosk al getest op de afdeling interne geneeskunde in Goes. Het idee is dat er efficiënter kan worden gewerkt. De proef op de spoedeisende hulp duurt nog tot 6 augustus. Een deel van een tarweveld aan de Erteweg in Grauw is vanmiddag verwoest door een brand. Vanwege de droogte werd er opgeschaald naar een middelbrand en werd de hulp van de brandweer in België ingeschakeld. Het vuur was snel onder controle. Het overgebleven tarweveld is nat gemaakt om uitbreiding te voorkomen. Schadeherstelbedrijven zijn nog altijd druk met het herstellen van auto's die door de hagelbuien eind juni beschadigd zijn geraakt. Daarvoor zijn speciale hagelcentra ingericht in Middelburg en Goes. Daar worden de voertuigen geïnspecteerd met een speciaal soort apparatuur.
8: Dan gaat hij door een scanner. Dat is speciaal licht. Er zitten banen in. En vanuit die banen kan je zien dat de deuk erin zit. Die worden dan geteld en aangetekend en daarop hersteld.
7: In de centra werken speciaal ingehuurde experts op het gebied van hagelschade. De verwachting is dat ze daar nog wel tot oktober bezig zijn. En de appeloogst valt dit jaar waarschijnlijk tegen. De Nederlandse fruittelersorganisatie verwacht 18% minder appelen dan vorig jaar. Maar er worden dan wel weer meer peren verwacht. Vorig jaar was dit juist andersom. Eind augustus begint doorgaans het oogstseizoen. Ook in Zeeland worden er dan veel peren en appels geplukt. Het weer nog. Vannacht neemt de wind af en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend meer bewolking, maar de middag

0: is vrij zonnig. Het wordt dan maximaal 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Berlijn, dankjewel.
2: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws.

0: Dinnerparty van Niall Horan. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan collega's Veerle en Elsa samen op pad. En ze geven elkaar steeds opdrachten. Elke dag in een andere Zeeuwse plaats. Ja, vandaag waren ze in Kloosterzande, waar Veerle met de hand de klok moest luiden.
1: Pieter, ik zie dat touw hier hangen. Ik hoef dus echt niet naar boven.
2: Nee, dat doe ik je niet aan. Je ziet een behoorlijke Jacobsladder dat is. He? Stel je voor dat die koster iedere keer naar boven moet. Dan moet hij hier weer zijn. Nee, dat gaat niet. Dus we hebben het touwtje hier mooi gebruikt. Zoals het altijd heeft gehangen. Ook door de katholieken ooit gebruikt. En de monniken als eerste.
1: Nou, okay.
2: Jij wil weten hoe je een beetje verantwoord kunt klokken luiden.
1: Ja, graag. Verantwoord.
2: Ja, nou goed. Ik heb het ook maar geleerd.
1: Waar moet ik gaan staan?
2: Ik denk dat je gewoon een beetje eruit moet nemen. Want je moet hem wel opvangen. Hè? Dus iedere keer... Als jij dus dit zo aantrekt, dat ga ik nu doen, moet je opletten dat hij niet te snel terug wil vallen met zijn gewicht.
1: Je houdt hem een beetje vast aan
2: het
1: touw.
2: Je houdt hem iets tegen, maar niet te veel, want ik ga nu wel een vreugdevolle, feestelijke klok laten horen.
1: Heel benieuwd.
2: Mee, even mee.
1: Naar beneden.
2: En, ja. En dan ga ik nog te langzaam. Ik moet eigenlijk sneller.
1: Een snelle is vreugdevoller.
2: Ja.
1: En je gaat dus met je armen weer, hou je hem eigenlijk
2: ik moet
1: op spanning
2: mee, dan. Ik moet een stukje mee, maar ik probeer hem nu, en dat lukt me nu even niet goed. Ik wil twee keer, dat betekent dat kortere momenten van trekfunctie.
1: Okay.
2: Want als je langer neemt, dan heb je geen kans dat je ze snel krijgt.
1: En dan denken de mensen uit Kloosterzanden dat het een uitvaart is.
2: Dat gaan we nou weer niet beleven, dat hebben we best wel een paar keer gehad. Maar nu begin ik een beetje te komen. Nou, ik zou zeggen, probeer in deze cadans mee te blijven draaien. Of in ieder geval...
1: Dus moet ik hem nu pakken dat we het even tegelijk doen?
2: Ja, oké, mag ook.
1: Dan voel ik het.
2: Ja, zo. En nu...
1: Oh ja.
2: Nou, niet te diep. Niet te diep.
1: Niet te diep,
2: want anders dan gaat hij denken van... Ik kom niet eerder naar beneden.
1: Hij is niet zo zwaar als ik dacht. Of komt dat omdat jij nu meehelpt?
2: Ik ben nu bijna weg. Nu ben ik footsie.
1: Oeh, ik voel hem iedere keer wel gaan.
2: Ja, maar...
1: Oh nee, nu laat ik hem schieten zeker.
2: Ja, kijk, hij speelt een beetje met jou.
1: Ja, dat moet niet.
2: Nee.
1: En nu?
2: Ja, nu raak je hem een beetje kwijt. Nou, mag ik gaan af. Af, zeg maar wat...
1: Langzaam.
2: Laveren, ja. Kijk, zo is hij mooi, hè?
0: Nou, dat is nog best ingewikkeld, zo'n klokkenluid. Het was de 11e opdracht in de Goedemorgen Zeeland on tour. Ook nog terug te zien vanavond of op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Mocht je de hele reportage zien en ook echt willen weten of het Veerle gelukt is. Morgen dus een nieuwe opdracht, nieuwe plek hoor je tussen 10 en 12 bij Goedemorgen Zeeland.

0: De Doobie Brothers met Listen to the Music.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, en onze Zeeuw van de Dag vandaag, als je vanmorgen geluisterd hebt, dan weet je het al, is Wilco van IJzeren van het toeristisch informatiepunt in Domburg. Goedenavond, Wilco.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is vakantietijd. Is dat dan ook... Betekent dat elke dag een drukke dag in Domburg?
2: Ja, dan begint het wel weer een beetje druk te worden nu. Hè. Vandaag was het natuurlijk ook maandag, dus het is altijd markt in Domburg natuurlijk. Dus dan heb je sowieso al wat meer extra aanloop. Dus dat ging weer goed vandaag, ja.
0: Ja, ja, jullie zitten in het museum, hè, sinds een jaar of vijf?
2: Ja.
0: Toen de VVV's allemaal ermee ophielden?
2: Ja, precies. En toen heeft de gemeente weer op diverse punten inderdaad een toeristisch informatiepunt gemaakt om de toeristen toch van advies te kunnen dienen natuurlijk. Want de meeste mensen die willen toch wel fysiek ook nog wel wat vragen kunnen stellen en dat soort dingen. Dus sindsdien zitten we daar, ja.
0: Ja, en jij spreekt dus ook al een aardig woordje Duits.
2: Ja, ja, dat sprak eigenlijk, ik beter Duits als Engels zelfs. Dus,
0: oh, kijk. Dat is dan wel heel prettig, want ja, er zijn toch veel Duitse toeristen die die kant op komen.
2: Klopt.
0: En is dan vandaag merk je dan echt wel van, nou, we zitten echt volop in het hoogseizoen.
2: Ja, vandaag merk je ook wel vooral dat er ook mensen de vraag hadden om, want het is nu ook badgasten tennisnooi in Donderen, waar ook veel toeristen aan meedoen. Dus er zijn ook best wel wat mensen van God die voor het eerst meededen van waar is nou precies dat tennisnooi? Dat is wat een badgasten tennisnooi en dat is dan de kikkerpitters of hoe ze, die moesten aan de weg wijzen. Dus daar kwamen er vandaag een aantal langs inderdaad daarvoor.
0: Leuk, ja, vanmorgen vertelde je bij Remco in Zeeland Wordt Wakker over een vraag over een molen. Hele specifieke vraag, bleek uiteindelijk in Sluis te staan. Ja. En dat rees bij mij de vraag, wat is de gekste vraag die je ooit hebt gehad?
2: Oeh, ja, dat vind ik lastig, hè. Ik kreeg vandaag nog wel een vraag en daar wist ik eigenlijk helemaal niet van dat het bestond, maar schijnbaar is er sinds, heb ik eventjes opgezocht, sinds zaterdag is er schijnbaar in Domburg een heel leuk een soort maisdolhof geopend.
0: Oh.
2: En dat is ik heb het opgezocht, dat was voor mij labyrinthdomburg.nl of zo. En dan kunnen kinderen daar speurtochten doen en ze kunnen de laser gamen en dat soort zaken. Dus vandaag was dus een vraag die ik eigenlijk, wat ik zelf nog niet wist, en dan moet je dat toch op gaan zoeken.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Maar ja, goed, je hebt ze dan toch kunnen helpen, dus dat is dan ook wel
2: ik
0: weer mooi.
2: Ik heb ze kunnen helpen, zeker wel, ja. Ja.
0: Nog een tip voor wie morgen zin heeft om naar Domburg te gaan, waar moeten ze heen?
2: Nou, ze geven morgen voor mij best wel weer lekker weer af. Dus je hebt natuurlijk ook twee hele... In Donner heb je twee leuke surfclubs. Je hebt de surfclub en de surf van Donderen. Dus ja, met dit weer denk ik dat het beste is om lekker naar het strand te gaan en lekker te gaan surfen daar.
0: En daarna nog even een terrasje opzoeken.
2: Terrasje sowieso,
0: heeft Domburg er ook genoeg van?
2: Zo is het genoeg, ja, zeker.
0: Nou, mooi dat jij onze zilver van de dag wilde zijn, Wilco van IJzeren van het toeristeninformatiepunt in Domburg. En ik weet niet of je zelf nog moet tennissen, maar succes dan vanavond.
2: Ik ga over 10 minuutjes de waan op de bal.
0: Oh, kijk, nou. Heel veel succes met die wedstrijd dan.
2: Dank je wel.
0: En dank je wel dat jij onze zilver van de dag wilde zijn. Het is nu tijd voor je wekelijkse dosis Zeeuwse muziek. Ja, om bij te blijven wat Zeeuwse artiesten doen, praat de muziekredacteur Marcel van der Driest bij met het laatste Zeeuwse muzieknieuws in het Windorgel. Kom er maar in, Marcel.
3: Gallito werkt samen met Stefanio. Adrie van der Leijken bezingt een waterval. En Sens loopt in de regen. Gallito Joval uit Middelburg laat regelmatig muzikaal van zich horen in het genre R&B en pop. Zijn nieuwste track is een samenwerking met Amsterdammer Stefanio. Op deze manier ontstaat een mix van R&B met rap en hip-hop. Het nummer heet Laatste Keer en gaat over een relatiebreuk die misschien wel pijn doet, maar op de een of andere manier noodzakelijk is. Gallito was al een tijdje bezig met deze samenwerking te teasen en tot op het laatste moment hield hij de naam van Stefanio geheim. Hij is dan ook super hyped over deze release.

Met bijna de regelmaat van de klok reigt Adrie van der Lijken uit Terneuzen zijn muziekproducties aan één. Zijn nieuwste heet The Waterfall. Een vrolijk intro is de voorbode van dit lied met een evenzo vrolijke boodschap over vogels en vlinders en een oproep om je vooral geen zorgen te maken. Het werkt allemaal toe naar een refrein dat in de verte doet denken aan Dance.

Duo Sense bestaat uit zangeres Annemiek van der Welen en gitarist Luc Ochel uit Goes. Ze maken al jaren samen muziek, meest opgewekte popnummers, waarmee ze ook regelmatig op het podium te vinden zijn. Nu hebben ze een lied van jaren geleden opgepoetst met de bekende AI-tool Suno. Dat ligt gevoelig, geven ze zelf ook toe. Maar het nummer zelf, akkoorden, melodie, tekst en structuur blijven van hun eigen hand. Net zoals de stem van Annemiek, die de zangpartij daar weer overheen heeft gezongen. Walking in the Rain heeft als boodschap dat de regen die iedereen wel eens in zijn leven tegenkomt altijd wel weer gevolgd wordt door een zonnetje.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Goedenavond. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Blikken we even terug op wat er allemaal op de radio is gebeurd bij Omroep Zeeland vandaag. Nou, beginnen we natuurlijk bij Zeeland wordt wakker. Daar ging het ook al over het carillon in Middelburg van de Lange Jan, waar deze week het geluid noot voor noot wordt opgenomen. Remco sprak vanmorgen al met Gerard van Keken van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
1: Dat doen ze en boven in de Lange Jan zelf, bij het carillon zelf. En ze doen dat gelijkertijd in de kruidentuin van de kloostergangen van de abdij. Dus dat heeft een speciale opstelling nodig.
0: En die opnames komen in een computerprogramma, zodat iedereen over de hele wereld het Middelburgse carillon als het ware kan bespelen of er muziek mee kan maken. Dan naar Goedemorgen Zeeland, want daar belde Elsa met de dierenambulance Gouwe-Duiveland. In een vakantiehuis in Brouwershaven liep een hond achter zijn baasje aan de trap op naar zolder. Maar eenmaal daar durfde de hond niet meer terug en werd uiteindelijk de dierenambulance gebeld. Sander Penning hoor je.
2: En eenmaal boven, nou ja, was het ook inderdaad heel gezellig. Maar toen er een moment kwam dat hij weer naar beneden moest, ja, toen ging dat niet. Hij durfde niet. Er is toen van alles geprobeerd door die mensen zelf, ook met behulp van anderen, om hem naar beneden te krijgen. Nou, dat lukte maar niet, En nou, die heeft zo'n beetje de hele dag boven gezeten. En uiteindelijk hebben de mensen toen ons gebeld, de dierenambulance. Toen bleek het aan om een hele zware hond, 40 kilo of meer. En toen dachten we, oei, dat gaat ons ook niet lukken. Maar gelukkig hebben wij dan altijd een hele goede samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Nou, we hebben toen de brandweer Brouwershaven ingeschakeld en die waren bereid om te komen helpen. En die hebben de hond naar beneden getild.
0: Eind goed, al goed. Ja, en in deze Zeeland komt thuis belde ik met kickbokser Tian de Vries. In Japan wist hij vandaag voor de 35ste keer een overwinning te boeken. Bijzondere wedstrijd ook voor de Vries, want hij lag er maanden uit nadat hij bij zijn vorige gevecht zijn hand had gebroken.
3: Ik ben zo blij als een kind. Ik ben zo dankbaar. Ik ben bijna een soort van opgelucht. Ja, en we zijn weer back. Ik ben zo dankbaar, zo blij. Prachtig, prachtig.
0: Is dan zo'n wedstrijd als vandaag nog extra spannend? Ook omdat die afgelopen maanden je zo hebt moeten afzien en toch ook weer in dat wedstrijdritme moet komen?
3: Nou, spannend niet zozeer als in ga ik verliezen of niet. Maar wel spannend. Ik heb er ook met mijn trainer over gehad en zo. Ik heb bijna een trauma aan die blessures, zeg maar. Mm. Het is voor mij zo belangrijk. En daardoor wel heel spannend van, ja shit, straks lig ik er weer uit, weet je. Straks. En ik heb dit gewoon nodig. Ik moet dit doen, anders ben ik geen goed persoon. Anders ben ik niet mezelf. En Tarzan is back.
0: Tarzan is back, ja. Eind vorig jaar brak hij ook als een andere hand. Dus eerst eens links, toen rechts. Maar gelukkig zijn na deze wedstrijd zijn beide handen ongeschonden gebleven. Nou, het zal ook een opluchting inderdaad voor hem zijn. Nog een mededeling voor het verkeer dat richting Terneuzen moet. Westerschelde-tunnel laat weten dat er in de Westbuis dus richting Terneuzen een pechgeval staat. In verband met de berg is die westbuis tot 7:15 voorlopig afgesloten. De verwachte vertraging is daar een half uur, wordt gemeld door de Westerschelde-tunnel. Gaat dus om de westbuis in de richting van Terneuzen. Tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Of Zeeland Nu, Zeeland komt thuis van vandaag. Morgenochtend zit Remco hier om 6:00 weer fris en fruitig voor je klaar. Tot die tijd kun je de radio lekker aanhouden hoor. Kun je gewoon op Omroep Zeeland houden, want we draaien lekkere muziek. Tot morgenochtend en dan is Remco er om hier weer bij te praten. Fijne avond en graag tot morgen.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland. Goeien.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou erbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: heb.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Willem Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.